Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Howdy! Echte Western sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Morgen Gelderland.

0: The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy op Radio Gelderland. 6:07. Oh, wat was het lekker op de fiets hier naartoe. Het was buitengewoon, wat was het? 16, 17 graden. Het was echt even genieten. Als je nu buiten bent, bijvoorbeeld Meijer is ook aan het wandelen. Die heeft het ook lekker goed bekeken.
1: Goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen.
1: Nou, ben maar eens even weer om 6:00 in het bos gegaan.
0: Goed zo.
1: Dus ik denk voordat ik het bos zelf in ga, eerst jou even een berichtje inspreken. Ik wens je een fijne uitzending en ik blijf lekker luisteren in het bos. En we spreken elkaar weer. Groetjes.
0: Groetjes terug. Een fijne wandeling.

0: De langste dag gisteren, dat was een feestje hoor. Met alleen maar lange muziek, alleen maar lange platen op Radio Gelderland. Vandaag zijn ze weer een stukje korter hoor. Ik heb er straks twee, die duren korter dan 3 minuten. En ik heb nog een verlaat vaderdag cadeautje voor die van mij. Maar dat leg ik zo uit. Vandaag blijft het droog in Gelderland. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt 27 tot 29 graden bij matige noordoostenwind. De zon is krachtig, zonkracht 7. Dat betekent dat je onbeschermd al binnen 10 tot 15 minuten aan het verbranden bent. En ook morgen ligt de temperatuur rond de 28 graden. Daarna wordt het nog warmer. De rest van de week zonnig, zomersheet. Later deze week kan het zelfs 35 graden of meer worden. De kranten van vanochtend die worden gedomineerd door de excuses die premier Jette aanbood aan de Molukse gemeenschap. In 1951 werden duizenden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald met de belofte dat het tijdelijk was. Ze konden nooit terug en werden jarenlang in kampen opgevangen. Jetten bood gistermiddag in Rotterdam excuses aan voor die behandeling bij de onthulling van een nationaal monument op de Lloydkade. Trouw schrijft dat het pas aan het begin is van een lang herstelproces. En NRC beschrijft de emotie in de zaal waar een 89-jarige vrouw aanwezig was die 75 jaar geleden zelf op die Lloydkade aankwam. De Gelderlander noemt het vanochtend een noodzakelijk begin van eerherstel. En het Nederlands Dagblad sprak met de Molukse Saar uit Ede, die als peuter aankwam en jarenlang in kamp De Biezen bij Barneveld woonde. Ander nieuws vanochtend in de krant. Het Financieel Dagblad schrijft over de boomingmarkt voor eiwitpoeders, aangejaagd door afslankmiddelen. Friesland Campina verdubbelt de capaciteit van hun fabriek in Borculo. De Telegraaf kopt dat een krat bier tot een euro duurder kan worden door de suikertax. En Ted van 74 werd stiekem door zijn zoon opgegeven voor het grote neuzen-WK in Beieren. Daar wordt dan je neus opgemeten en de grootste neus wint. Ted won met overmacht. Zelfs de jury kon een wauw niet binnenhouden. Hij kreeg een staande ovatie. En Ted zelf? Nou, die blijft er best wel nuchter onder.
1: Via mijn zoon ben ik toch bij de neus genomen, zeg maar. Om mee te doen met het wereldkampioenschap.
2: Van het voetballen, of?
1: Van de grote neusclub.
2: En u hebt gewonnen?
1: En ik heb gewonnen, ja.
0: Ja, en dan nog even terug naar de nacht van zaterdag op zondag. De wekker om 1:30 s'nachts, kaarsjes aan bij de tv. En dan maar duimen. Zo beleefden Ineke en Leslie Rome in Nijmegen de WK-wedstrijd van hun zoon Eloy. De oud-keeper van Vitesse stopte voor Curaçao 15 ballen tegen Ecuador en vestigde daarmee een WK-record. Vader sprong schreeuwend door de kamer. Moeder probeerde hem nog een beetje rustig te houden. Maar het werd sowieso een latertje, of beter, een vroegertje.
3: Zou je eerst maar eens naar bed, denk ik, hè?
4: Ja.
3: Hele nacht niet geslapen?
4: Nee.
3: Nou, geniet ervan.
4: Maar dan ga ik vroeg naar bed. Vandaag. Ja.
3: Heel goed, ja.
0: Ja, trotse vader. En over papa's gesproken. Vaderdag, hè, gisteren. Gelderse papa's zijn waarschijnlijk weer even in het zonnetje gezet. Tekeningen, macaroni, kettingen of een versierde stropdas, weet ik veel. Misschien gaat dat tegenwoordig wel heel anders. Maar ik heb in elk geval voor mijn vader nu ook nog een verlaat cadeautje. Maar het kan ook nog vandaag, want hij is namelijk vandaag weer jarig. Ik vroeg hem welk plaatje hij vanochtend wilde horen en hij appte mij dat hij als cadeautje van de tandarts vandaag eindelijk een nieuw bovengebit krijgt. En daarom zegt hij, mag ik van jou Leonard Cohen en Halleluja? Pap, gefeliciteerd bij deze. Hij wordt 80. Leonard Cohen.

Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow. Goedemorgen Gelderland, zometeen een goed begin. Is het halve werk? Ik laat je de intro horen met de vraag, weet jij welke plaat dat is? Maar eerst Al Green.

0: Let's Stay Together. Al Green was dat. 6:58 alweer.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin. Er is een plaat die ik graag wil draaien helemaal. Alleen ik kan dat eerst alleen maar doen op basis van de eerste paar seconden. Dat moet voor jou voldoende zijn om te herkennen welke plaat het is namelijk.
1: Een goed begin. You say yes, I
0: say no. Ja, nou, moet te doen zijn, denk ik. Frank@gld.nl, dat is mijn mailadres. En anders een appje. De plaat die ik wil draaien, dat is deze.
1: Een goed begin. You say yes,
0: I say no. Maar welke plaat is dat ook alweer die zo begint? Frank@gld.nl of een appje. Je mag daar zo'n 20 minuten over nadenken. Dit is Cloud en Leila. De vroege maandagochtend.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Apeldoorn, Steenkamp, daar is het 15,5 graad en in Sierenberg 17,9. Femke Bol heeft het thuispubliek bij de Fanny Blankers Koen Games verwend met een overwinning op haar nieuwe atletieknummer, de 800 meter. De atlete uit Hilsum liep voor eigen publiek in Hengelo naar de overwinning en liet ermee zien ook op haar nieuwe afstand dus uitstekend uit de voeten te kunnen. En een ARA die hoog in een boom langs de Europaweg in Apeldoorn was beland, is zondagavond veilig gered door de brandweer. Samen met de eigenaar wist de brandweer de kleurrijke vogel uit de boom te halen, terwijl de politie het verkeer op de drukke weg in tijdelijk even in goede banen heeft geleid. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de Omroep Gelderland website, gld.nl of in de GLD-app. Verkeersinformatie. ANWB meldt op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Kerkdiel 7 minuten. En op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam een kwartier extra reistijd.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Do Fools Fall in Love. Goedemorgen Gelderland, 7:05. Ja, wie in Kootwijkerbroek in de omgeving was, die heeft ze misschien wel zien rijden dit weekend. Oude Fordjes, het waren er zo'n 100. Allerlei modellen uit de periode tussen 1910 en 1946... trokken in een mooie lange stoet door onze provincie. En waarom deden ze dat? Nou, de A Ford Club vierde haar 70-jarig jubileum.
1: Dit is traditie dat elke 5 jaar een lustrum wordt gevierd. En dit jaar is het 70-jarig bestaan van de A-Ford Club. Die 13 mei 1956 is opgericht. En eigenlijk de oudste merkclub van Nederland is.
2: Ik zit in een hele bijzondere Ford. Want ik zit in een van de eerste. Want ik zit in een model T Ford 1910. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is, en sowieso dat ik de kans krijg om hier nou mee te kunnen rijden en zo. Na 116 jaar oud, hè?
3: En dat ding loopt nog?
2: Ja, dat is een tierenlier. Hij loopt op benzine, dat waar we nou tanken. Maar hij kan ook op alcohol rijden. En hij kan ook op kerosine rijden, dat gaat ook.
3: Waarom ben je nou gek van een Ford? Hoe komt dat?
2: Je ziet zo'n ding en je bent ik was verliefd klaar.
1: Het is een auto die simpel zeg maar in elkaar zit. Je met vrij simpele onderdelen kunt voorzien. En niet te moeilijk gereedschap voor nodig bent.
3: Hoe doet het hier nou?
2: Toeteren? Ja. Dat is het enige wat hier niet zo goed doet. Ja. Nee, maar goed, ik heb geen toeter nodig. Zo hard gaat hij niet, hè. Nou ja, we rijden daar 40, 45 kilometer per uur de zat. En als je veel harder gaat zitten rijden, ken wel, maar dan heb je net het gevoel dat alle boutjes rond je oren vliegen. En dat vind ik zo zonde, dat gaan we niet doen.
0: Nou, die is mooi. Die laatste toeter was goed. Waarschijnlijk een andere Ford. Maar geweldig gezicht. Afgelopen weekend dus zo'n 100 van die oude Fordjes door Gelderland. Melanie, zie je nu? Never be the same again.

0: Melanie C. And never be the same again. 6:11. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik heb de eerste paar seconden laten horen van... nou, echt een typische Beatles-plaat, toch?
1: Een goed begin...
0: Ik werd ook herkend hoor, door Eddie, door Bert en door Marielle. En ook door Paul, die zegt goedemorgen Frank en team op deze maandagmorgen, deze zomerse ochtend. Een goed begin deze ochtend, de Beatles met Hello Goodbye. De klassieken zeggen geen dag zonder Bach, wij zeggen geen dag zonder de Beatles.

0: Nou, we beginnen vandaag met de Beatles, met Paul McCartney, met Hello Goodbye.
1: Hey Frank, ik weet hem. You Say Yes, I Say No van de Beatles. Ik vind het nooit zo makkelijk, maar deze keer wist ik hem. Doeg!
0: Goedemorgen, goed begin is het halve werk. We horen de Beatles. Hello.
2: Goodbye van de Beatles uit 1967.

0: DNA, dat is het officiële lied bij het WK voetbal van deze zomer. Hè? Opvallende combinatie hoor. Je hoort dus Andrea Bocelli, de Italiaanse tenor. Je hoort David Guetta, de DJ die het aan elkaar draait. De zangstem is de Zuid-Koreaanse zangeres EJ. En dan nog rap van Amerikaanse rapper Megan Thee Stallion. Dus allerlei stijlen en culturen die samenkomen in één nummer. Met de gedachte, ja, voetbal brengt ook, zit ook bij wereldwijd bij miljoenen mensen in het DNA. Dus je hoort een mix van Engels, Italiaans, Koreaans. En het was live te horen bij de openingsceremonie in Mexico. Een van de meerdere openingsceremonies. Hè? Omdat het in Canada, Mexico en Amerika was, waren er ook 3 openingsceremonies. Maar dus het voor het eerst dat het dan zo ontzettende mix is ook van culturen en talen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou ja, nu nog lekker. Ik las een appje van, kijk wat is het, van Dineke. Die zegt, die zat ermee af te tellen hoeveel dagen nog tot kerst. 186 dagen tot kerst. Die is niet helemaal dol op de zomer. Die heeft liever gewoon de kou weer. Maar ja, het is op dit moment echt lekker buiten. Ik vond het geen straf om buiten te fietsen. Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Gaatje of 16, 17, gewoon in mijn t-shirtje. Denk ik, oh, heerlijk zeg. Naar die plaknacht.
2: Ja, ik vond het ook echt heerlijk vanochtend. Met inderdaad nog wel aangename temperatuur. In een ideaal moment om nog even je huis te verkoelen. Ja. Even alles open te zetten.
0: Ook dat, hè, nu even.
2: Ja, want ja, we staan toch wel aan de vooravond van een hele hete week die eraan zit te komen. Dus de komende dagen gaan we op de geleidelijk steeds weer wat hogere temperaturen zien. Op dit moment temperaturen dus van een graad of 16, zoals je net even zei. En vandaag wordt het uiteindelijk zomers warm met zo'n 28 graden op de meeste plekken in de provincie. Dus dat is natuurlijk al gewoon echt wel een stuk warmer dan de gebruikelijke waarde. Maar er staat eigenlijk nog niet zoveel voor bij wat ons de komende dagen staat te wachten. Het is vandaag ook overal gewoon zon overgoten op de meeste plekken. Vanmiddag wel stapelwolken. Maar een onweersbui, die verwacht ik vandaag niet. Er staat ook maar weinig wind uit het noordoosten. Vanavond dan blijft het ook nog lang warm met temperaturen ruim boven die 20 graden. En dan vannacht dan kan het ook nog wel flink gaan afkoelen. Want ja, dan is het wederom dus een prima nacht om eventjes die ramen van je huis open te zetten. Om dus je huis af te laten koelen. Want het krijgt te maken met temperaturen die zo uitkomen tussen de 13 en 15 graden.
0: Dus lekker.
2: Dat is best aangenaam.
0: Ja, daar moet je maar even koesteren. Want je zegt 28 van vandaag. Dat is eigenlijk nog weinig vergeleken met wat voor ons te wachten staat.
2: Ja, klopt inderdaad. Dat is, je zou het niet verwachten, maar die 28 is waarschijnlijk de kuisendag van deze week.
0: Oh echt?
2: Morgen gaan we. Morgen verandert nog niet zo heel veel. Morgen wordt het misschien 29, lokaal misschien 30 graden. Dus die tropische 30 graden kunnen we morgen al wel halen. Aan het weerbeeld verandert eigenlijk helemaal niks. Dus het is wederom gewoon een zonovergrote dag morgen met maar weinig wind. Dus het voelt ook echt gewoon best wel warm aan. En dan vanaf woensdag. Ja, dan gaan we gewoon overschakelen op tropische temperaturen in heel de provincie. En niet zomaar een afgeronde 30 graden. Nee, het wordt gewoon waarschijnlijk tot en met vrijdag dagelijks 33 tot misschien wel 36 graden. Dus dat zijn echt wel hele hoge temperaturen natuurlijk.
0: Maar ja, ook niet uitzonderlijk bij ons op dit moment. Hè? En ik zag een berichtje voorbij komen dat het ook in de rest van Europa uitzonderlijk warm is nu. Frankrijk en Engeland en zo.
2: Ja, Frankrijk gaat vandaag misschien wel naar de warmste temperatuur ooit. Ja. Dus dat zijn wel hele uitzonderlijke dagen die daar op.
0: Wat verwacht jij voor Frankrijk dan vandaag?
2: Lokaal misschien wel 46 graden.
0: 46?
2: Is mogelijk. Ja, dat is nog nooit eerder voorgekomen daar. Dus dat zegt wel iets over de extreme hitte die deze dagen gaande is in grote delen van Europa.
0: Ja. Hebben wij het lekker fris met 28?
2: Precies. Zo slecht hebben we nog niet.
0: Okay. Hey Berend, dankjewel hè.
2: Tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje. En straks aan 7 uur ook een nieuw plaat Delict natuurlijk. En Luc, die ons bijpraat over de sport van het afgelopen weekend in Gelderland. Maar eerst de Dire Straits.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
6: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
5: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
7: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
5: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jan, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een kwartier. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand 0 en Amersfoort-Vathorst 8 minuten. De A30 Ede-Barneveld, die zit dicht natuurlijk. Die hoef ik helemaal niet meer te noemen, dat weet je wel. De A50, daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht tussen Ewijk en Rinkum. Kost je een kwartier. En tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 minuten. De N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Renen 6 minuten. En een kwartiertje op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en de A2. 2 kilometer slechts, maar wel een kwartier dus.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: is 7 minuten over 7. Goedemorgen. Deze maandagochtend, de 22e juni. En dat was hem weer, hè. Het weekend is voorbij. Het is maandag, een nieuwe week ligt dus voor ons. Met zometeen gelijk een nieuwe uitdaging, want ik heb weer een plaatdelict voor je. Kijken of jij op basis van het procesverbaal kunt herleiden welke plaat we zoeken. Het blijft vandaag droog in Gelderland. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag schijnt de zon volop. Het wordt 27 tot 29 graden bij matige noordoostenwind. En zoals onze weerman zojuist zei, daarmee de koelste dag van de week. Want het wordt alleen nog maar warmer. De rest van de week verloopt zonnig, zomers heet, later deze week zelfs 35 graden. Eén onderwerp springt er vanochtend uit in de krant als je de voorpagina's erbij pakt. De excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap. In 1951 haalde Nederland duizenden Molukse militairen en hun gezinnen hierheen. Het zou tijdelijk zijn, maar ze konden nooit terug. De opvang was gebrekkig, erkenning bleef jarenlang uit. Gisteren bood Jette daar in Rotterdam excuses voor aan bij de onthulling van een nationaal monument aan de Lloydkade. Trouw ziet dit als een begin van een lang herstelproces. NRC was in de zaal en beschrijft de emotie, onder andere bij een 89-jarige vrouw die 75 jaar geleden zelf op de Lloydkade aankwam daar. De Gelderlander spreekt van een noodzakelijk begin van eerherstel, en het Nederlands Dagblad sprak met de Molukse Saar uit Ede, die als peuter per boot aankwam en jarenlang in kamp De Biezen bij Barneveld woonde. Dan het andere nieuws. Het FD schrijft over de booming markt voor eiwitpoeders, aangejaagd door afslankmiddelen. Friesland Campina verdubbelt de capaciteit van de fabriek in Borculo. Het carillon in Hansestad Doesburg is het zwijgen opgelegd. En dat heeft een goede reden, want de klokken die zijn hard toe aan een opknapbeurt.
1: De grootste aanleiding is wel de veiligheid, de ophanging van de klokken. Dat begon toch behoorlijk te roesten en ook door te roesten.
2: Hoe lang gaat het duren?
1: Ik hoop dat het toch wel niet al te lang na de zomervakantie dat het dan weer, dat het dan weer in bedrijf is.
2: Want het is wel een beetje stil in de stad nu, hè?
1: Heel stil.
0: Ja, ook in Antwerpen staat de tijd even stil. De toren van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal werd in de nacht van zaterdag op zondag geraakt door de bliksem. Sindsdien lopen de klokwijzers niet meer en luiden de klokken ook niet. Verder is er niks beschadigd, maar het eeuwenoude uurwerk moet dus wel gerepareerd worden, ook daar. Het staat stil op 13:50 s'nachts, dus we weten nog precies wanneer het gebeurde. De Telegraaf kopt over minister Karmans die nieuwe wegen en spoortrajecten grotendeels wil stilleggen en het geld eerst naar onderhoud wil sturen. Provincies, gemeenten en bedrijfsleven strekken samen aan de bel. Als je nu niet investeert, dan loopt Nederland straks vast. En bij het WK in Amerika ontbreken Gelderse spelers in Oranje, maar Gelderse supporters die zijn er wel. Tussen alle Oranje-fans staat ook Harry uit Lunteren. Als Orange Elvis trekt hij daar volop de aandacht met een grote knaloranje Elvis-kuif op zijn hoofd.
3: Ik zei tegen de vrouw, hebben we nog wat oranjes in de kast liggen? Toen kwam ze met deze op de proppen, had ze ooit in 2004 gekocht. En door de jaren heen is dat een beetje geëxplodeerd, zeg maar, tot oranje onderbroek aan toe. We gaan regelmatig op de foto, zeg maar, interviewtjes dan. Ja, het is gewoon superleuk, joh. De samenhorigheid bij het Nederlands elftal is sowieso fantastisch.
4: En net als Elvis in Amerika, dan moet je natuurlijk ook optreden.
3: Dat lukt voor geen meter. Ik ben echt amuzikaal. En dansen kan ik ook niet.
4: Orange Elvis vliegt tussen de duels door met zijn groep op en neer naar Nederland. En het eindresultaat van Oranje.
5: We worden weer

0: Diesel en Sausalito Summer Night op Radio Gelderland maakt het 7:15. En net als vorige week schuift Luc hier aan in de studio bij ons om ons bij te praten over het Gelderse sportweekend wat zojuist is afgelopen. Maar er is voldoende gebeurd, hè Luc? Bijvoorbeeld natuurlijk het WK voetbal waar we met z'n allen van genieten.
1: Jazeker, Frank. We beginnen natuurlijk bij Eloy Room uit Nijmegen. Zoals eerder in de uitzending al gehoord. Hij is de eerste keeper van Curaçao op het WK voetbal. De Nijmegenaar heeft zijn land in de nacht van zaterdag op zondag aan een historische WK gelijkspel geholpen. Daardoor kreeg Curaçao het eerste punt uit de geschiedenis op een WK. Mm-hmm. Hij maakte maar liefst 15 reddingen en dat is een WK-record.
0: Ja, goed hè, die man hield echt alles tegen. Hey, en het WK voetbal, dat is natuurlijk mooi om te volgen, maar niet zo heel erg Gelders. Als je kijkt naar de Gelderse voetbalclubs, zijn die eigenlijk alweer begonnen of hebben die nog vakantie dan nu?
1: Jazeker, Frank. Vitesse en de Graafschap zijn weer begonnen met de training. Zondagmorgen begon de Graafschap aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg streek neer nabijgelegen Zelhem op de velden van ZZC 20. Onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde werd er stevig getraind voor zo'n 350 toeschouwers. Na afloop was er volop ruimte voor de jonge fans om een balletje te trappen, handtekeningen te verzamelen en op de foto te gaan met hun helden. Voor Donny Warmerdam voelt het als thuiskomen. Hij speelde eerder al tussen 2023 en 2025 voor de Graafschap en keert nu terug naar een avontuur in Indonesië. We luisteren even naar hem.
2: Voelt goed om weer hier te zijn en bekende gezichten natuurlijk. Lekker voetballen weer met de gasten en goede intensiteit. Dus ik heb er zin in.
1: Hij heeft er duidelijk zin in. En dat geldt ook voor de spelers van Vitesse, want ook zij zijn dus gestart met de voorbereiding. Alexander Büttner krijgt daar een nieuwe rol. Naast zijn werk als speler gaat de Doetinchemmer ook een functie vervullen in de technische staf. Hij legt het zelf uit.
3: Een soort assistent trainer ga ik bezig met mijn papieren halen. Het is ook nog mooi dat ik gewoon ga spelen. En, ja, het is eigenlijk al, ik ben al dag en nacht met de jongens bezig. En, dus die rol ligt mij wel. Er zullen ook wel trainingen zijn dat ik misschien even oversla en dan sta ik als trainer op het veld. En, dat zou nu een andere rol worden, maar wel een mooie rol. Ik vind het mooi dat ik die kans van de club krijg.
1: Een mooie dubbele rol dus voor de aanvoerder van Vitesse.
0: Ja, en dan hadden we ook nog atletiek dit weekend. De Fanny Blankers Koen Games. Met ook Gelderse topatleten erbij.
1: Jazeker, Femke Bol kwam in actie. Zij won de 800 meter. De inwoner van Hilsum won in een tijd van 1:57.42. Een prima tijd. Ook Nadine Visser, woonachtig in Arnhem, pakte de winst op de 100 meter horde. En Lieke Klaver, inmiddels ook een Arnhemse, werd derde op de 400 meter. Prima prestaties dus.
0: En als we nou vooruit kijken, komend weekend hebben we wielrennen in Nijmegen. Het NK komt eraan, in Bergendal ook, dus omgeving Nijmegen. Waar moeten we daar vooral op letten?
1: Ja, om te beginnen met het parcours. Het is heel zwaar. Met zowel bij de mannen als vrouwen meerdere passages over klimmetjes als de Oude Holleweg, de Van Randwijkweg. En met een aankomst over de Kwakkenberg. De mannen doen 15 rondes, de vrouwen doen 10 rondes. Dat maakt het echt een afvalkoers. Het heuvelachtige landschap op de Nijmeegse stuwwal leent zich perfect voor aanvallers en heel explosieve renners. Het lijkt daarmee op een klassieker, een beetje een mini Amstel Gold Race, waarin vaak de sterkste overblijven. Voor het publiek is dat natuurlijk prachtig om het peloton vaak langs te zien komen. Wilco Kelderman uit Barneveld zou nog wel eens een leuke rol kunnen spelen in de finale. Toch verwacht ik niet dat andere lokale renners bij de mannen het tot diep in de finale gaan redden. Bij de dames rijdt Femke de Vries een thuiswedstrijd. Zij komt namelijk uit Nijmegen en werd al eerder zesde in de Giro. En afgelopen weekend werd zij knap vijfde in de Ronde van Zwitserland.
0: Oké. Luc, dankjewel. De ontwikkelingen rondom het NK wielrennen en al het andere sportnieuws is natuurlijk te volgen via onze website gld.nl/sport. En we houden het de komende week ook weer in de gaten, dankjewel. Hier zometeen plaat Delict naar Starwork en Moonlight Feels Right. No.

0: Moonlight Feels Right. Goedemorgen, Gelderland.
1: Plaatdelict.
0: We hebben een nieuw plaatdelict voor je. Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Wie lost het plaatdelict van vandaag op? De plaatpolitie heeft een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp van vandaag. Vandaag behandelen we dus ongeveer de meest expliciete bekentenis uit de popgeschiedenis. In elk geval een opmerkelijke bekentenis van een jonge man die zich vrijwillig lijkt te melden met een ernstige verklaring. Volgens het dossier vertelt de verdachte dat hij een vuurwapen tegen het hoofd van een andere man heeft gezet en vervolgens heeft geschoten. Het slachtoffer zou de gebeurtenis niet hebben overleefd. Kort daarna slaat paniek toe. De verdachte beseft welke gevolgen zijn daad heeft voor zijn familie en vreest dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Tijdens het onderzoek wisselen schuldbesef, ontkenning, angst en verwarring elkaar in hoog tempo op. En we constateren dat de verdachte voortdurend lijkt te worstelen met dat wat er is gebeurd en wat er nu van hem moet worden. Dus, een verdachte van doodslag, dan wel moord, gevolgd door een uitgebreide en emotionele bekentenis. Wij zoeken een Britse rockgroep, opgericht in Londen, bekend om hun theatrale stijl, muzikale veelzijdigheid en een van de meest herkenbare frontmannen uit de popgeschiedenis. De verdachte richt zich trouwens bij de politie niet tot de agenten, maar tot zijn moeder. De letterlijke tekst beschrijft dus een man die bekend iemand te hebben doodgeschoten. Tegelijkertijd zien veel muziekanalisten er ook een symbolisch verhaal in over iemand die afscheid neemt van zijn oude leven en zijn identiteit. En juist dat maakt dit een plaatdelict die zo fascinerend is. Want als luisteraar hoor je eigenlijk gewoon een moordbekentenis. Maar er gaat ook een persoonlijke verhaal in schuil over verandering, over zelfacceptatie en het achterlaten van je verleden. Maar ja, laten we eerlijk zijn, als iemand dit zingt, dan gaat bij de platenpolitie natuurlijk gelijk het dossier open. Over welke plaat heb ik het? Frank@gld.nl of een appje?

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het 15.4. In Nijmegen 17.8. Vandaag blijft het droog. Met wisselende bewolking in de ochtend en veel zon in de middag. Het wordt 27 tot 29 graden met een matige noordoostenwind. De zonkracht is 7, dus je kunt snel verbranden. Het wordt deze week cruciaal voor de stikstofaanpak in Gelderland en Nederland eigenlijk. Terwijl provincie en Rijk zeggen hetzelfde doel na te streven, dreigt een conflict over de omvang van de bufferzones rond de Veluwe. Kiest Den Haag voor strengere maatregelen dan Gelderland wil, dan dreigt de provincie haar eigen stikstofplannen in te trekken. En een kopstaartbotsing op de Loenenseweg bij Beekbergen heeft gisteravond voor flinke verkeershinder gezorgd. Eén inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een jong kind dat betrokken was bij het ongeval is opgevangen door de brandweer met een troostbeertje en een kleurplaat. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik maak even een selectie van 10 minuten of langer. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Waardenburg, 23 minuten. 13 minuten tussen Waardenburg en Everdingen. Op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een uur door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via de A15 en de A325 via de zuidkant van Arnhem. Op de N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Renen 12 minuten. De N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de A2 een kwartier. De N330 Hummelo-Varsseveld zit tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 in beide richtingen dicht door een ongeluk. En de N837 Arnhem-Randwijk tussen Arnhem en de A50 3 kilometer, een half uur extra reistijd.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Bachman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Goedemorgen Gelderland, zometeen de oplossing van plaatdelict, want we hebben het juiste antwoord reeds binnen. Maar eerst gaan we even naar de woonkamer van Wilma in Malden, want die staat helemaal vol met hamsters, met kleine en grote Albert Heijn hamsters. 8 keer per jaar krijgen die hamsters allemaal een nieuwe outfit, dus van kerstpakje tot een vierdaagse tenue. En op dit moment dragen ze bijvoorbeeld allemaal oranje, speciaal voor het WK voetbal. Haar man Gerard noemt het ongedierte, maar wordt er wel blij van.
1: Ik koop ze eigenlijk voornamelijk bij de kringloop. Want het is, als je ze zo wil hebben, dan is het gewoon vrij duur. En ik hoop er altijd, we gaan graag in de kringloop en dan hoop ik al een steentje te vinden, 1 of 2. Ja, 2 weken geleden was het nog zomer. Dan hadden ze allemaal een badpakje en een bikinietje en een zomermuts op, zomerhoedjes op, zandspeeltjes, noem maar op. Hierna krijgen we de vierdaagse. Dan krijgt alles vierdaagse schoentjes en vlaggetjes en allerlei dingen. En zo doe ik ieder thema. Dus dat is Halloween, het is Sinterklaas, het is Kerst, het is Pasen. Ja, ze vrolijken ons op. Ze hebben gewoon hartstikke leuke koppies. En ik vind het leuk om neer te zetten. Ik geniet ervan. Leuk om bezig te zijn en daarna van te genieten.
0: Ja, zullen we er gewoon een beetje een ouderwetse Gelderland Helpt oproep van maken? Want Wilma is natuurlijk altijd op zoek naar meer hamsters, maar vooral ook naar kleertjes. Dus wie thuis nog wat heeft liggen, die kan Wilma een e-mailtje sturen. Dat is even goed opletten, dat is wilma@e-mail.nl. En e-mail schrijf je dan met 3 E's. Dus wilma@e-mail.nl. En dan komt Wilma het met de scootmobiel ophalen als je niet te ver woont vanaf Malden. Hamsters gezocht dus en kleertjes voor de hamsters. En haar man wordt er dus wel vrolijk van, ondanks dat hij het ongedierte noemt. Dan moet ik wel weer om lachen. John Mayer en Half of My Heart. En zometeen de oplossing van plaatdelict van vanochtend.

0: Half of My Heart, John Mayer was dat.
1: Plaat delict.
0: Iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend namens de platenpolitie. We hebben de dader te pakken. We hadden te maken met een nummer dat eigenlijk geen eenduidige officiële betekenis heeft. De zanger wilde de tekst nooit uitleggen, zodat luisteraars maar op een eigen manier konden interpreteren. Er zijn verschillende theorieën over het verhaal achter dit nummer. Maar wij als platenpolitie hebben maar gelijk het beginstuk gepakt. En dan, ja, dan heb je de beroemde regel: mama, ik heb zojuist een man vermoord. Dat klinkt metaforisch voor het achterlaten van zijn oude conservatieve verleden. Het afscheid nemen van je oude identiteit om nieuw leven vol extravagante rock en roll te beginnen. Maar ja, put a gun against his head. Ik zet een pistool tegen zijn hoofd. Ik haalde de trekker over en nu is hij dood. Ja, dat is natuurlijk het stukje bekentenis wat wij zochten voor plaatdelict. Maar het kan ook een weerspiegeling zijn voor de persoonlijke onzekerheden van de zanger, zijn innerlijke demonen en een worsteling met zijn biseksualiteit, lees ik zelfs. Het zou een beetje een manier zijn om in het reinen te komen met wie hij was. En anderen zien het weer als een soort verzameling fantasierijke en absurde woorden in muziekstukken die hij aan elkaar heeft geplakt. Met woorden zoals Scaramouche, Scaramouche, Fandango en Bismillah. Dat zijn natuurlijk echte termen, maar ja, dienen vooral ook het theatraal sprookjesachtige karakter van dit lied. Maar welk lied is het? Dat was de vraag. Nou, Carol die heeft het goed, Irma ook, Joop en Tony en Nicoline die erg blij is dat ik hem helemaal ga draaien. Dat ga ik zeker doen. Maar eerst halen we even de winnaar erbij van de Radio Gelderland Zaklamp. De gouden tipgever is namelijk naamgenoot Frank Rodijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onderweg waar naartoe?
2: Onderweg naar Zutphen. Naar school.
0: Naar school?
2: Ja, als docent.
0: Oké, je gaat. Wat voor les geef je vandaag?
2: Scheikunde.
0: Scheikunde. En ja, is dat aan middelbaar of aan.
2: Ja, middelbare school. Ja.
0: Oké, ja, heel goed. En wat had je bedacht voor vandaag?
2: Ja, je hebt net zo mooi aangekondigd. Het kan niet anders dan Bohemian Rhapsody van Queen zijn.
0: Ja, dat is hem. Helemaal goed. En ik ga hem helemaal draaien. Dus een kleine 6 minuten nog een beetje in het kader van de langste dag gisteren. Toen hebben we ook allemaal lange platen gedraaid. En wij zorgen ervoor dat scheikunde nog nooit zo lekker heeft geraakt in Zutphen. Want jij krijgt een Radio Gelderland douchegel. Daar was ik helemaal op ingedrukt. Maar je krijgt de zaklamp. Maar daar kun je vast ook wel een trucje mee. Een experimentje met het scheikunde lokaal.
2: Ja.
0: Oké, helemaal goed.
2: Heel mooi.
0: Hey, rij voorzichtig. Dank voor het meespelen en een mooie dag vandaag.
2: Ja, insgelijks.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Bohemian Rhapsody in plaatdelict. Dank voor het meedenken vanochtend. En als jij ook een suggestie hebt voor een ander plaatdelict die we nog niet hebben gebruikt, dan mag je die doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer op deze maandagochtend. Vrouwke die appt, het waait lekker door in mijn huis, maar nu nog 23,5 graad binnen. Buiten is het nu al 19, nog een half uurtje door en dan moet alles weer dicht. Ja, 23,5, ik ben er jaloers op. Ik had 26 graden op mijn slaapkamer. Hoe was het bij jou, Berend van Straten, binnen thuis?
2: Ja, ook niet best. Nee, ik heb in mijn slaapkamer geen temperatuurmeting. Maar ik denk dat het zeker zomers warm was vannacht. Ja.
0: Het is nu echt nog even lekker buiten om bijvoorbeeld door te luchten. Maar het gaat snel omhoog, denk ik, of niet?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, we hebben dit moment temperaturen van zo'n graad of 17 op de meeste plekken. Dus prima moment om inderdaad nog even die ramen open te zetten. Maar het wordt al vrij snel een stuk warmer. Temperaturen die halverwege de ochtend al bijna zomerse waarde van 25 graden aantikken. En vanmiddag wordt het dan op de meeste plekken zo'n 27 of 28 graden. Dus dat is opnieuw warm. Een beetje vergelijkbaar als wat we gisteren hadden. Maar natuurlijk stelt eigenlijk nog niet zo heel voor bij wat nog komen gaat deze week. Want er gaan echt weer uitzonderlijk hoge temperaturen aankomen voor de provincie. En dat geldt. Dat komt eigenlijk allemaal omdat we vanaf woensdag te maken krijgen met nog zeer warmere lucht die zich nu nog boven Frankrijk bevindt. Morgen. Dan wordt het nog zo'n 28 of 29 graden op de meeste plekken. En ook morgen zien we dan dat het gewoon zonovergoten is met maar weinig wind. Dus het voelt wederom ook echt wel warm aan. Niet zo vochtig gelukkig als bijvoorbeeld op vrijdag. Maar natuurlijk wel volop zomers. En dan vanaf woensdag, dan schakelen we dus over op een uitzonderlijk warme periode. Het is natuurlijk nu al warm, maar dan wordt het gewoon dagelijks misschien wel 33 tot lokaal 37 graden in de provincie. Dus dat wordt voor de meeste mensen echt wel even zweten geplaatst.
0: Ja, daardoor had je ook een historische zin eigenlijk een uur geleden. Dat je zegt van nou, met 28 graden wordt het vandaag de koudste dag van de week.
2: Ja, dat kan ik niet vaak zeggen. Nee. Zeker niet. En het is natuurlijk pas juni ook. Hè? Dus we zitten pas aan het begin van de zomer. Dus normaal gesproken zien we echt de hoogste temperaturen wat vaker in juli en augustus.
0: Ja.
2: Het wil natuurlijk niet zo zeggen dat we nu ook in juli en augustus met dit soort temperaturen te maken krijgen. Maar het is wel uitzonderlijk voor juni begrippen. Ja.
0: Ja. Hey, en je zegt dus vanaf woensdag Franse lucht. In Frankrijk wordt het vandaag misschien wel 46, zei je.
2: Ja, dat is niet uitgesloten.
0: Zo gek gaat dat bij ons niet worden, hè, later deze week.
2: Nee, dat soort temperaturen gaan we gelukkig niet zien. Dat is praktisch ook onmogelijk in ons land. Maar we sluiten het niet uit dat we in het zuiden van het land richting die 40 graden gaan, op vrijdag bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook echt wel uitzonderlijk voor onze regio. De warmste juni-temperatuur ooit staat op 37,9 graden. En die lijken we te gaan halen. Dus dat zegt echt wel iets over hoe extreem deze periode is. En ook in Gelderland lijken we op vrijdag met de warmste dag te maken krijgen. Met temperaturen die lokaal de 38 graden aankunnen.
0: Ja. Okay. De warmste juni-dag is dus aanstaande. Dankjewel Berend en tot over een uurtje.
2: Laten we doen.
0: Agneta Valskok heeft er een goed nummer bij bedacht. De Heat Is On hoor je nu op Radio Gelderland. Het is 5:08. Goedemorgen.

0: deelt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
7: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
6: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8.000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
8: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
6: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jan, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Waardenburg. 26 minuten, dat komt omdat de A27 is afgesloten. De A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Heteren. Door een ongeluk is de weg weer vrij, maar er staat nog wel een uur vertraging. 10 kilometer daar. De N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Achterberg een half uur. De N322 Nieuwedijk-Zaltbommel tussen Zuidegem en Rossum een kwartier en 20 minuten. Op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Lent en Westervoort. De N330, de weg tussen Hummelo en Varsseveld, zit in beide richtingen dicht tussen de N18 en Doetinchem. Het komt door een ongeluk. En tussen Almelo en Hengelo rijden op dit moment geen treinen. Dat is de enige melding op het spoor van vanochtend.
10: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentesTegelsenVloeren.nl.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Don't Bring Me Down, ILO, Electric Light Orchestra. Goedemorgen Gelderland, 8:08, maandagochtend 22 juni. Ik hoop dat jij ondanks de zwoele dagen toch lekker uitgerust uit dit weekend rolt. En een nieuwe week ligt voor ons. En het wordt wederom een warme. Vandaag blijft het droog in Gelderland. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag schijnt de zon volop. En het wordt zo'n 27 tot 29 graden. Daarmee de koelste dag van de week. Want het gaat alleen maar warmer worden de rest van de week. Zomers heet en zonnig. Later deze week kan het zelfs 35 of meer worden. De kranten van vanochtend worden gedomineerd door de excuses die premier Jette aanbood aan de Molukse gemeenschap. In 1951 werden duizenden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald. Met de belofte, ja, dit is tijdelijk. Ze konden nooit terug en zijn jarenlang in kampen opgevangen. Jette bood hiervoor gistermiddag in Rotterdam excuses aan voor die behandeling bij de onthulling van een nationaal monument op de Lloydkade. De Arnhemse burgemeester Ahmed Mekouch noemt die excuses van Jette een mijlpaal. Volgens hem is de erkenning belangrijk voor de verwerking van een trauma dat generaties lang is doorgegeven. Mekouch had daar zelf eerder al voor gepleit. Arnhem heeft een van de grootste Molukse gemeenschappen van het land. Trouw schrijft dat het pas het begin is van een lang herstelproces. Financieel Dagblad schrijft over de booming markt voor eiwitpoeders, aangejaagd door afslankmiddelen. Friesland Campina verdubbelt de capaciteit van hun fabriek in Borculo. Heb jij een variabel energiecontract? Dan wordt het opletten, want per 1 juli gaan de tarieven voor gas en stroom bij sommige leveranciers met meer dan 10% omhoog. Vooral de gasprijs blijft onzeker richting de winter. Energie-experts raden aan om nog eens goed naar je contract te kijken. Zondagochtend heel vroeg ging de wekker om 1:30 s'nachts bij Ineke en Leslie Room in Nijmegen om de WK-wedstrijd van hun zoon Eloy niet te missen. En die ging beter dan best. De oud-keeper van Vitesse stopte voor Curaçao maar liefst 15 ballen tegen Ecuador en vestigde daarmee een WK-record. Vader Leslie kon daarna niet meer slapen en heeft zelfs nog de volgende wedstrijd even gekeken. Zondagochtend was hij dan ook wel een beetje moe voor zijn zoveelste interview.
1: Zo eerst maar eens naar bed, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Hele nacht niet geslapen?
2: Nee.
1: Nou, geniet ervan.
2: Maar dan ga ik vroeg naar bed. Vandaag.
1: Ja. Heel goed.
2: Ja.
0: Sindsdien staat de telefoon bij de familie Rome in Nijmegen ook niet meer stil. En of het nog niet genoeg was, na de wedstrijd kwamen ook nog eens de koning en de koningin even langs in de kleedkamer bij Eloy. En ze hebben vrolijk meegedanst met de spelers. Donderdag speelt Curaçao tegen Ivoorkust. En vader Leslie hoopt er dan weer klaarwakker bij te zijn. En Ted van 74 werd stiekem door zijn zoon opgegeven bij het grote neuzen-WK in Beieren. Daar wordt dan je neus opgemeten en de grootste wint. Ted won met overmacht en kreeg een staande ovatie voor zijn neus. En zelf blijft hij er eigenlijk best wel nuchter onder.
3: Via mijn zoon ben ik toch bij de neus genomen, zeg maar, om mee te doen met het wereldkampioenschap.
4: Van het voetballen? Of?
3: Van de grote neuzenclub.
4: En u hebt gewonnen?
3: En ik heb gewonnen, ja.

0: fijne nieuwe stem hebben we toch erbij gekregen met Olivia Dean. Baby Steps, sorry, 18 minuten over 8. Goedemorgen. Olga uit Culemborg, die had 7 jaar geleden een goed idee, maar geen geld. Intussen heeft ze een atelier waar mensen bij elkaar komen en samen mooie dingen maken. En dat is allemaal te danken aan de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, die vervolgens het geld erbij gebracht. Morgen vertelt ze erover op het zomercongres van de Leefbaarheidsalliantie in Tiel.
1: Vlaggetjes gemaakt van afgedankte behangstalen, etuis van oude surfzeilen en tassen gemaakt van oud promotiemateriaal. Het is slechts een kleine greep van de producten die in Olga's atelier in Culemborg een tweede leven krijgen.
2: Het is een dekbedhoes.
3: Ik ben klein begonnen met wat wandkleden en we gingen kussens maken door het hergebruiken van stofstalen.
1: Olga Elleman runt nu zo'n 7 jaar een sociaal creatief atelier. Iedereen is welkom om in het atelier samen te werken en elkaar te ontmoeten.
3: Je ziet dat het mensen wat brengt als ze mooie dingen maken. Veelal hebben mensen thuis niet meer zo'n zin in om dat dan allemaal te doen.
4: Ik doe heel graag knutselen en haken breien, naaien. Maar ik wil het niet allemaal meer in mijn huis hebben liggen.
1: Via gratis hulp en advies van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland kreeg Olga destijds haar startkapitaal bij elkaar. Een eenmalige subsidie van €24.999.
3: Ik heb dat geld gebruikt om onder andere dus allerlei investeringen te doen. Ik had naaimachines nodig, allerlei materialen, spullen die ik nodig had om echt goed te kunnen starten.
1: Maar mensen die rondlopen met een idee dat de maatschappij een beetje mooier maakt, kunnen bij de Leefbaarheidsalliantie voor meer zaken terecht.
5: We kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers. Hoe pak je dat aan? Hoe hou je ze betrokken bij je initiatief? Daarnaast kunnen we ook helpen als een project al wat verder is en eigenlijk gewoon heel goed loopt, om de impact te meten van het initiatief.
3: Als je een idee hebt en zeggen van we kunnen je helpen met zo'n subsidieaanvraag en dan is er dus wat geld beschikbaar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want zo ga je toch beginnen. Als je zelf eigenlijk geen financiële middelen hebt, dan kun je op die manier wel starten met iets waar je hart ligt.
0: Ja, als je dus morgen nog niks te doen hebt, in de Agnietenhof in Tiel, het zomercongres van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Het thema dit jaar is klein verzet, groot geluk. Dus iedereen eigenlijk die iets moois doet voor zijn buurt, voor zijn dorp of voor zijn wijk, en ook met het eigen idee kun je hier terecht. Het

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
1: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
2: Mijnleesbril.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc ingetogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
6: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland in Heveadorp, gemeente Renkum 16,5, in Alphen Eelster weer 18,7. Vandaag blijft het droog, wisselende bewolking, veel zon vanmiddag ook. Het wordt 27 tot 29 graden met een matige noordoostenwind. De zonkracht vandaag is 7, dus je kunt snel verbranden. De politie gaat harder optreden tegen verborgen ruimtes in auto's, omdat die vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van drugs, wapens en crimineel geld. Sinds dit jaar is niet alleen het gebruik, maar ook het bouwen van zulke geheime compartimenten strafbaar. Terwijl ook in Gelderland de afgelopen jaren meerdere opvallende vondsten zijn gedaan. En een jongen in een rolstoel is gisteren in Doetinchem in een verborgen gat op een grasveld terechtgekomen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Na controle door ambulancepersoneel is de jongen voor verder onderzoek met zijn ouders naar de spoedeisende hulp gegaan. Dus verborgen ruimtes en verborgen gaten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan. Waar staat het stil volgens de ANWB op de Gelderse wegen? A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld door een ongeluk. 2 rijstroken dicht, 1 uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur. En nog eens 20 minuten tot knooppunt Everdingen. Op de A50 Os-Arnhem tussen Ravenstein en Ewijk door een ongeluk 10 minuten. Maar de weg is alweer vrij. Tussen Bankhoef en Heteren 23 minuten. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Achterberg 24 minuten. De N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en de A2 4 kilometer 20 minuten. En de N325 van Duitsland naar Arnhem tussen Lent en Presikhaaf 14 kilometer file, 18 minuten vertraging.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Albert Hammond en I'm a Train op Radio Gelderland. 6:06. Dat het lekker weer is, het warm weer is, dat hoef ik je niet te vertellen. Maar het is dus ook ideaal weer om buiten te slapen, om te gaan kamperen. Dat kan heel ver weg in het buitenland, maar dat kan ook gewoon in het park van je eigen woonplaats. Afgelopen weekend hebben dat weer zo'n 200 mensen gedaan in Duiven bijvoorbeeld. In het Hoorsterpark. Daar was voor de 10e keer de pop-up camping. En Gelderland telt daar intussen al een stuk of 10 van. Dat zijn, wat zijn pop-up campings? Gratis campings voor iedereen. Maar vooral ook voor kinderen die niet meer naar huis wilden. En dachten van, ik wil iedere dag wel op de camping.
1: Het is een camping waar mensen uit Duiven en uit Westervoort gratis een weekend kunnen komen kamperen. En het draait vooral om ontmoeten. Dus dat mensen uit een eigen dorp samen eten, muziek maken, van alles sporten. Dus ja, gewoon een leuk weekend hebben samen.
2: Pop-up buurtcampings. Het zijn geen officiële campings. Nee, hier kamperen inwoners samen gratis een nachtje of weekend in een park in hun eigen woonplaats.
3: Ja, ik vind het geweldig.
2: Judith Keuper startte er in Duiven mee in 2014. En dit jaar is alweer de 10e editie. En in al die jaren is het aantal bezoekers steeds maar gegroeid.
4: En op die commerciële campings, hè, die je dan vaak hebt, daar zien de buren elkaar niet eens, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat sociale aspect, dat vind ik toch wel heel prettig.
5: Ja, dat is zeker goed. En ook als je elkaar niet kent, als je ziet in 2 dagen tijd wat voor kinderen elkaar leren kennen en zo vrij, ja, is fantastisch.
1: Dit jaar hebben we voor het eerst een stop moeten zetten op de inschrijvingen. Dus bij 200 aanmeldingen hebben we gezegd van nou, nu is het even genoeg. We moeten even kijken of het allemaal behapbaar blijft voor ons. Ja, we hebben nu echt wel een heel groot terrein, ja, gevuld met tenten en van alles en nog wat.
6: Het allemaal samen doen, elkaar helpen, buurvrouw geen tandpasta. Nou, dan hebben wij wel tandpasta en zo. Dat is geweldig.

om weer eens een woord eruit te pikken uit de dikker van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels, woorden die we bijna niet meer gebruiken, wat eigenlijk zonde is. En daarom geef ik je iedere dag een nieuw woord mee uit de dikker van Dijk. En vandaag is dat mouterig. Mouterig. Dat woord is ingestuurd door Willy. En eerlijk is eerlijk, Willy had er geen beter moment voor kunnen kiezen. Want mouterig betekent van oorsprong smakend naar mout. Maar de dikke van Dijk gebruikt het vandaag voor het weer. En als je het op die manier gebruikt, mouterig, dan slaat het op extreem drukkende, vochtige warmte. Vandaag beginnen we alweer in onze vijfde tropische dag van boven de 25 graden. Dus de regionale hittegolf is een feit. En na weer zo'n plaknacht voelt de lucht buiten aan als een warme, natte deken. Dat is dus nou precies mouterig weer. Het woord komt uit de bierbrouwerij. Bij het ontkiemen en drogen van graan komt enorm veel vocht en broeierige hitte vrij. En die zware, klamme sfeer in zo'n oude mouterij, dat is exact wat we buiten voelen na zo'n dag puffen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, na 5 dagen hittegolf is de lucht inmiddels in huis ook behoorlijk mouterig geworden. Ik deed vannacht deed ik geen oog dicht vanwege die mouterige warmte in de slaapkamer. Het is pas 8 uur 's ochtends en het voelt buiten nu al mouterig en drukkend warm aan. Na al die plaknachten snakt iedereen naar een frisse wind die de mouterige lucht verdrijft. Nou, dat laatste, dat voel ik wel. Maar mouterig dus, ik vind het mooi passen bij deze dagen. En we krijgen nog een paar mouterige dagen verderop deze week, hè. Dus genoeg kans en momentum om dit woord weer eens te gebruiken en af te stoffen. Nu Fleetwood Mac, As Long As You Follow.

Fleetwood Mac en As Long As You Follow. Zometeen Wouter met het weer van Weerplaza. Maar eerst Chicory Tip en

0: son of my father. Nog speciaal nog even een soort nabrander voor Vaderdag natuurlijk. Chicory tip was dat 9 voor 9. Tijd voor het weer. En dat krijgen we vanochtend van Berend van Straten. Goedemorgen, Berend.
1: Een hele goede morgen, Frank.
0: Ja, met vandaag de koudste dag van de week. Dat is lekker.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dat kunnen we niet heel vaak zeggen bij temperaturen die op gaan lopen naar 27 of 28 graden.
0: Nee. Nee.
1: Dus, nee, ja, er komen echt opvallend warme dagen aan in de provincie. Dus vandaag is het 27 of 28 graden zomerse temperaturen. Ronduit zonnig, meest matige wind uit het noordoosten. Dus eigenlijk al gewoon volop zomers. Dat is wel eens anders geweest natuurlijk in juni. Maar zoals je al zei, relatief de koelste dag van de week. Dus want morgen stijgt de temperatuur een graadje daarboven. Dus 28 lokaal, misschien 29 graden. Wederom ronduit zonnig. En vanaf woensdag krijgen we te maken met nog hetere lucht dat zich op dit moment nog in Frankrijk bevindt. En dat gaat toch wel echt een reeks dagen opleveren die uitzonderlijk warm gaan worden. Woensdag wordt het 35 graden in de provincie. Donderdag 34 of 35 graden. En vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Hoe warm het precies gaat worden is nog enigszins onzeker. Maar ik sluit het zeker niet uit dat we in Gelderland dan te maken gaan krijgen met 37. Lokaal misschien wel 38 graden. En dat is echt wel uitzonderlijk warm. Zeker voor juni.
0: En wat voor nachten hebben we erbij? Hebben we een beetje de kans om het huis af te laten koelen?
1: Nee, dat ziet er ook niet heel aangenaam uit voor de meeste mensen. De komende nacht is dat een ander verhaal. Dan zal ik nog even alle ramen open gaan zetten. Want dan kan het nog afkoelen naar zo'n 13 of 14 graden. Ideaal moment dus om het huis inderdaad nog even te laten afkoelen. Maar vanaf donderdagnacht duikt die temperatuur waarschijnlijk niet meer onder de 20 graden. Zeker niet in stedelijke gebieden is dat het geval. De nacht naar vrijdag en de nacht naar zaterdag lijkt het zelfs niet veel kouder te gaan worden op enkele plekken in die steden dan een graad of 25. En dat is echt heel uitzonderlijk. En zorgt er dus ook voor dat het niet heel lekker slapen wordt die nachten. Nee.
0: Ik heb iedere dag een woord van de dag wat ik uitkies, wat ik luisteraar meegeef. Ik heb net gekozen voor het woord mouterig.
1: Mouterig, ja. Ja,
0: dat, vind dat is wel van toepassing deze week.
1: Zeker,
0: toch?
1: Vind ik helemaal geen gek idee. Nee.
0: Ja, mouterige dagen, mouterige warmte.
1: Ja.
0: Oké, Berend, dankjewel. En tot over een uurtje bij Rob, hè?
1: Yes, zeker. Fijne dag, hè?
0: Hoi. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik haal van alles door elkaar. Ik heb volgens mij Berend heb ik al Wouter genoemd vanochtend. Doe ik bij jou ook. Ik heb Jette heb ik al Rutte genoemd vanochtend.
2: Oké.
0: Radio Gelderland.
2: Het staat in je bolletje.
0: Radio Gelderland zaklamp heb ik een Radio Gelderland douchegel weer van gemaakt. Ik ben helemaal...
2: Komt het omdat je niet genoeg hydrateert misschien?
0: Hé, is dat een bruggetje?
2: Ja.
0: Wat goed.
2: Ja, nee, want de hydration break, is toch wel een begrip geworden in die twee weken dat voetbal nu plaatsvindt in Amerika. Maar een hele hoop discussie erover. Vind jij het iets lekkers?
0: Er wordt steeds meer gefloten ook als het nu zover is, hè, tijdens die wedstrijden. Dat, in het begin dacht ik nog van, oh, het wordt allemaal voor iedereen een beetje een soort, dat we ervoor worden overvallen. Oh, huh? Wat doen ze nou? Oh ja, hydration break. Ja. En nu begint men echt te fluiten.
2: Daarom. Je krijgt een heel ander voetbal. Je krijgt nu 4/4 in plaats van 2/2. Het Nederlands tweede kwart duidelijk zien trouwens. Hè, dat je echt in het tweede kwart hadden we het even niet makkelijk.
0: Nee.
2: En nou, toen 3/4 ging het weer prima. Ja. Jawel,
0: Maar wat vinden we ervan?
2: Ja, wat vind je van die hydration break?
0: Is dat iets eenmalig en zodra...
2: Ja, of ben je bang dat het vanwege de commercie... Want het is natuurlijk gewoon een commercial break, hè?
0: Maar is het te linken aan Amerika nu met het commerciële? Denk of gaan we dat altijd
2: aan de
0: krijgen?
2: FIFA geld, geld en geld en geld.
0: Ja.
2: Ja. En misschien één stadion wat te warm is. Voor de rest is het volgens mij allemaal geen airconditioned.
0: Het krijgt soms gewoon grote zalen met airco. Ja, precies. Oké, de hydration break. Wat vind je ervan? Praat lekker mee. En dat kun je doen door rob@gld.nl te mailen. Of wat je ook kunt doen, is dat je even een appje stuurt naar de studio. En denk er wel aan vandaag om zelf
2: te hydrateren.
0: Te hydrateren.
2: Blijf drinken.
0: Ik zal zelf ook al wat gaan drinken. The Rembrandts and I'll be there for you. Mooie maandag.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
7: Howdy! Echte western sfeer vind je bij Riphouse, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
10: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
9: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
11: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
9: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jan, dankjewel. Gaan we even kijken wat het verkeer brengt. Want ja, hoe warm het ook is, rijden we, dat blijven toch met z'n allen wel doen. Druk op de Gelderse wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer met een uur vertraging. Komt door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Utrecht. Dan de A1, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroen en Hoevelaken 6 kilometer, 12 minuten is daar de vertraging. A2, Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met 20 minuten vertraging. De A50, Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Renkum 18 kilometer met drie kwartier vertraging. De N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 4 kilometer, een 12 minuten vertraging. En de N322 Nijmegen richting Zaltbommel tussen de aansluiting met de N329 en de aansluiting met de 323 5 kilometer en 10 minuten langer onderweg.
13: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

legendarische discjockey. Daar is die plaat voor gemaakt van The Guess Who. Clap for the Wolfman, Wolfman Jack. 9:09. Het is maandag 22 juni. Het is de coolste dag van de week. Maar gaat toch een aangename, nou, 28 graden misschien wel aantikken. Ja, langzaamaan bent het ook weer. Hittegolf na hittegolf. Die pas je toch aan. De muziek is lekker zomers. Goedemorgen met Rod Stewart.

0: 10 keer Gelredome gedaan en nu een enorme hit op Videoland. We vieren het leven. Dat is de documentaire eigenlijk over Suzanne en Freek en de weg naar Gelredome toe. Maar ook hoe Suzanne en Freek met de ziekte van Freek omgaan. Ongeneeslijke longkanker eigenlijk. Ja. En daar heeft Suzanne ook ongelooflijk veel betekenis in gehad. In de manier waarop ze met z'n tweeën die ziekte aan het tackelen zijn. En denken van wat moeten we anders doen dan gewoon wat we willen doen. En dat doen ze dus. En fans zijn in tranen als ze de Videoland documentaire zien. Als je de reacties leest, met natte ogen op de bank. Geweldig, Suzanne en Freek, ga zo door. En ja, jullie zijn voor mij een voorbeeld. Het zijn een kleine greep uit alle reacties op die documentaire. Wil je hem zien? Videoland, we vieren het leven. Van Suzanne en Freek.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, en Jan die viert het leven ook. Want die zegt, wat ik wil, is een lekkere plaat bij de dag. Waardoor ik gewoon heel ontspannen de dag in kan. Ik heb ze een paar jaar geleden ontdekt. Ik dacht eerst dat ik iets vergeten was in de jaren 70. Maar het is gewoon helemaal nieuw. Nou ja, ook al in de jaren 10. En heel lekker. Young Gun, Silver Fox, zegt Jan, die wil ik graag horen. Op zo'n lekkere maandag.

met z'n twee zijn ze Young Gun, Silver Fox. En Jan is er helemaal voor gevallen. En terecht heerlijk ontspannen muziek zo, ja. Zeker in deze prettig frisse ochtend nog van de maandag. Heb jij zo'n plaat bij de dag die je wel wilt delen met iedereen? Dan laat het even weten, hè, via de app 06-22-22-1342. Of even mailen. rob@gld.nl. Welke plaat wil je horen? En zeg ook even waarom. Hier is Eric Iglesias.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

The Beach Boys en I Get Around hier op Radio Gelderland. 3:30 geworden. We kijken eventjes wat de temperaturen doen in de provincie. Nou, het is nog een lekkere frisse ochtend. Als je het huis ietsje wil verkoelen, kun je nu nog even alles openzetten en daarna alles dicht doen. Herwijnen bijvoorbeeld 19,4 graden en Almen 20,9. Ja, normaal gesproken zijn dat toptemperaturen. Maar nu is het 9:30 en denk je, wow, dat kan nog wel net. Even verkoeling in het huis brengen. En daarna gaan we natuurlijk wel omhoog. Komen we straks over te spreken. En nog even kijken naar het verkeer op de Gelderse wegen. Nog enkele grote meldingen. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 11 kilometer langzaam rijden stilstaan. Een uur vertraging komt door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De A2 dan Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 13 kilometer langzaam rijden stilstaan. En dat kost je 20 minuten extra. En de A50 Os richting Arnhem. Tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 12 kilometer langzaam rijden stilstaan. En daar een kwartier vertraging. Is that the Rolling Stones? Start me up.

Ja, en soms heb je wel eens wat hulp nodig. Zeker als het warm is en je wat extra water moet hebben. Daarom, zei de FIFA, we krijgen extra drinkpauzes bij de wedstrijden op het WK voetbal. De hydration break. Maar daar is niet iedereen zo blij mee. Het is gebleken dat het ook gewoon een commercial break is. Een extra break in de wedstrijd. Want ja, je hebt natuurlijk twee helften in het voetbal. Maar nu hebben we vier kwarten eigenlijk. En er zijn al analisten die zeggen van, nou, dit kan wel eens gewoon het nieuwe voetbal worden. En daar zul je dus op moeten aanpassen ook. Want er is al genoeg gebleken dat die drinkpauzes ervoor zorgen dat de ploeg die eerst lekker bezig was, daarna ineens toch moet aanpoten en zelfs de onderliggende partij wordt. Kortom, wat vind jij van de hydration breaks tijdens het voetballen? Zie je dat wel zitten om dat voortaan meer te doen? Want ja, je kunt ook zelf even je dingetje doen. Een plaspauze houden, een nieuw drinken inschenken. Of gewoon op een andere zender kijken hoe die voetballers drinken. Kortom, de drinkpauze. De hydratatiebreak. Hoe valt die bij jou? Je kunt nu alvast appen of mailen. rob@gld.nl of even de app gebruiken. En straks kun je ook nog bellen. Eerst Paul Simon.

0: voor 10 geworden. Nou ja, Share is the Night. Dat is op zich wel lekker, hè? Dat je de nacht nu wel moet omarmen, Berend. Want daar is te doen qua koelte.
1: Ja, ja, de nachten zijn inderdaad de periode waarin we nog wat verkoeling kunnen zoeken. Want overdag is dat niet het geval. Maar ook die nachten die gaan de coronadagen toch wel flink opwarmen, hoor. Komende nacht is dat nog niet het geval, want die is best aangenaam. Op dit moment temperatuur van de graad of 20. Vanmiddag wordt het zo'n 27 of 28 graden. Dus gewoon zomers warm in de provincie. En daarbij blijft het ook gewoon ronduit zonnig. Vanavond blijft het dan nog lang warm. En vannacht gaat het dan dus afkoelen naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plekken. En dat is dus best aangenaam. Prima moment om even je huis nog te laten verkoelen door je ramen open te zetten. Want de komende dagen wordt het alleen maar warmer.
0: Ja. Ja, ja, want vandaag nog de koelste dag van de week en dan gaat het los, hè?
1: Ja, klopt. Morgen is het wel nog vrij vergelijkbaar met temperaturen die zo uitkomen rond de graad of 28, misschien 29. Wederom gewoon ronduit zonnig. En vanaf woensdag, ja, dan gaan we toch wel echt een reeks tegemoet met uitzonderlijke dagen waarbij de temperatuur echt flink gaat oplopen naar ruimschoots boven die tropische 30 graden grens. Want woensdag kan het al lokaal 35 graden geworden. Ook donderdag is dat het geval. En ik verwacht eigenlijk dat vrijdag pas de warmste dag van deze week wordt, met in Gelderland temperaturen die dan zo'n 37 graden gaan aantikken. Lokaal misschien wel 38 graden. Dus dat is echt wel uitzonderlijk warm. Daarbij is het dagelijks gewoon veelal zon overgoten, met ook niet al te veel wind. Dus die zorgt ook niet voor verkoeling. Dus voor heel veel mensen denk ik dat het in de tweede helft van de week ook niet heel aangenaam wordt. Want ook die nachten die gaan flink opwarmen. De nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag laten de laatste berekeningen zien dat ze zelf nauwelijks meer onder die 25 graden uitkomen. S'nachts. En dat is, ja, s'nachts. En dat is echt heel uitzonderlijk voor ons land.
0: Ja. Ja. Is het dan wel klaar?
1: Nou, in het weekend lijkt het er wel op dat de buienkans toe gaat nemen. En dit kunnen logischwijze dan misschien ook pittige regen- en onweersbuien opleveren. En die lijken ook voor verkoeling te gaan zorgen. Maar het wordt dan natuurlijk wel vrij onzeker hoe dat precies gaat uitpakken. Maar zo heet als de komende dagen lijkt het dan gelukkig niet meer te worden.
0: Nee. Ja, het helpt ook altijd een beetje als het ergens anders nog warmer is. Frankrijk is het helemaal ellende, toch?
1: Frankrijk is het. Ik zat zojuist al even te kijken naar de temperaturen daar. In het zuiden van Frankrijk is het op dit moment al 33 graden. Het is nog geen 10 uur in de ochtend. En daar gaan ze op grote schaal ver boven de 40 graden uitkomen vandaag. En daar komt zelfs het all-time hitterecord in zicht. Dus dat is inderdaad. Het kan nog een stuk extremer.
0: Nou, daarom. Ja, ik ben blij dat je in Nederland woont, toch?
1: Precies. Ja, we hebben niks te klagen.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: De tweeling Tangerine in de 3-minute holiday.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
6: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
12: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dank je wel. De verkeersinformatie dan de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer, een uur vertraging, komt door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En op diezelfde A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg, nog eens 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: De koffie.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

12 minuten over 10 geworden. Ja, Nederland heeft weer gevoetbald. Afgelopen weekend 5-1 gewonnen van de Zweden. Bijna 5 miljoen mensen hebben dat gekeken. Gemeten, hè, want die pleintjes staan nog veel voller. Dus we hebben met z'n allen genoten. Maar ook genoten en ons geërgerd aan de extra drinkpauzes. De hydration breaks. Er zijn open over te doen. Het zou moeten zijn omdat het allemaal te warm was. En dat dan de spelers gewoon extra konden drinken. Dus voor de gezondheid. Maar ja, nu blijkt wel dat er ook al fors op verkocht is, commercieel gezien. En dat de omroepen daar toch een goede cent van meepakken. Nou zijn die dat ook weer kwijt natuurlijk, aan de uitzendrechten. Maar toch, het grote geld heeft ook daar zijn intrede gedaan. Dus gaan we naar een vierkwarten systeem, wat sommige mensen wel vrezen. Of denk je dat het eenmalig is? Die drinkpauze is nu echt ingevoerd. En gewoon ook reglementair en structureel in de wedstrijden. 2 keer 3 minuten. Vind jij ervan? Kijkt het lekkerder? Doe jij je ding daarin? Of zeg je van, het gaat toch om het grote geld, hè? Dat hou je niet tegen. 0800-345-0345. Over de drinkpauzes tijdens het WK voetbal. Ze doen de tongen op allerlei manieren bewegen. Qua drinken, maar ook qua kritiek hebben op. Een totaal ander spel krijgen we nu. Met 4 kwarten in plaats van 2 helften. Laat me weten wat jij ervan vindt via 0800-345-0345... of app even 06-2222-1342. En mailen mag ook, hoor. Rob@gld.nl.

0: San Francisco, ook een van de speelsteden trouwens van het WK voetbal. Hè? Ja, we hebben het vandaag over die drinkpauzes, die hydration breaks. Ja, sommigen vinden het wel lekker. Kun je zelf ook even wat pakken en naar de wc gaan. Andere mensen zeggen, ja, we krijgen een heel ander voetbalveld nu. We krijgen eigenlijk 4/4. Ja, dat klopt natuurlijk ook. Want er is gewoon een klein pauzetje ontstaan. Een nieuwe pauze. Laat maar eens weten hoe jij in die wedstrijd staat. Ja, goedemorgen, Rob. Ik denk meer aan het hockeymodel. 3 keer 1/2 uur met 7,5 minuut pauze. In plaats van 2 keer 3 kwartier. Ja, in het hockey hebben ze de tijd ook een beetje omgegooid. Het zijn ook 4 delen geworden, volgens mij. Ja, Jan ziet het wel zitten. Billy zegt, voor mij hoeft dat niet hoor. Dadelijk gaat het toch niet meer om de bal, maar vooral om de knikkers. Ja, ja, dat had RTL ook eens gevraagd aan Teun Koopmeiners. En ja, die ziet dat ook wel. Die ziet wel, ja, hè? Daar gaat zoveel geld in om. En ik als speler profiteer daar ook wel weer van. Maar toch, zegt hij, hè? Ik ben er niet helemaal voor.
1: Dat je daar wel tegenaan kan gaan schoppen, om het zo maar te zeggen. Maar dat het zou misschien een beetje hypocriet van me zijn. Maar ik hoop wel persoonlijk dat het leukst blijft voor de fan. En dat er niet te veel poespas omheen komt.
2: Kan het ervoor zorgen dat je momentum verliest?
1: Oh, dat zou kunnen, maar dat heb ik nog niet het gevoel gehad, om het zo maar te zeggen. Het kan namelijk ook je goede kant opvallen. Als je er niet goed in zit, dat je dan met de iPad hub snel kan schakelen om even iets te wijzigen en dat het beter staat. Nee, ik denk dat we daar wel, dat het niveau te hoog is en dat we ook profs genoeg zijn om het niet daarvan te laten afhangen hoe het spel gaat.
0: Nee. Ah ja, daar zegt hij iets. Maar er zijn analyses al ook weer op die drinkpauzes gekomen. En nogal is, draait het momentum, zoals het dan heet. En is de bovenliggende partij ineens onderliggend. En andersom, een bijkomend dingetje bij die drinkpauze. Die hydration break. Ja, hoe ze het ook willen noemen, zegt Jan Willem. Dit gaat gewoon om geld en nergens anders over. Geloof nou niet dat het echt voor de gezondheid van de spelers is. Vroeger was het toch ook warm. Dan gingen ze even staan een minuutje en klaar af. Nu is het precies 3 minuten. En kan daar gewoon ook reclame op gepland worden. Ja, dat is ook wel, Willem. Kunnen we niet ontkennen. Goedemorgen, Rob. Drinkpauze bij zeer warm weer noodzakelijk. Maar dan kun je toch ook geen reclame doen, zegt Peter. Dan hebben we al veel te veel op televisie. Bijna alle Nederlandse zenders zenden al vaak meer dan 30% van de zendheid reclames uit. Ik kijk dus vrijwel geen Nederlandse televisie meer. Nee, ja, dat zegt trouwens ook Gerard. Die zegt, ja, ik kijk voetbal, maar ik kijk op België of op de BBC als het kan. Daar hebben ze geen reclames. Dat scheelt zoveel. Dan zie ik gewoon drinkende spelers. Nou, ja, leuk toch? Ja. En even kijken. Ingrid zegt, van mij pauze. Lekker blijven drinken, zolang ik maar geen alcohol is. Ja, nee. Zo. Nou, dat mag ook. Volgens mij mag ik best drinken, toch? Ja, belachelijk, zegt Hans, dat we ons nog meer door die commercie laten leiden. Niet doen dus. Te veel commercie in de sport, het wordt er toch niet leuker op. Irene zegt ook, nou, ik hoor steeds meer gefluit ook vanaf de tribunes als er weer afgeblazen wordt voor eventjes 3 minuten drinken. Dus dat zal wel keren. Nou, er zijn best een hoop mensen toch een beetje zorggeluk aan het kijken wat er kan gaan gebeuren als de FIFA merkt, hé, daar zit best wat geld nog wat we kunnen halen. En Danny zegt, laat maar komen hoor, die drinkpauzes. Wat je niet tegen kunt houden, daar moet je niet druk om gaan maken. Dat gaat waarschijnlijk toch wel weer gebeuren bij grote internationale wedstrijden. Eerst als het wat te warm is. En dan zijn we het gewoon weer helemaal kwijt. Ons leuke spelletje voetbal. Maar ja, dat waren we toch al. Nou, kom op Danny. Hè? Het is best nog leuk om te kijken. En we worden weer wereldkampioen. Hè? Heb jij nog een mening over de drinkpauzes? Laat maar weten via app of mail. Gaan wij naar Dave, een Nederlandse Fransman.

Robert De Niro's Waiting van Bananarama. Ja, het was volgens mij De Niro weekend. Op televisie kon je er niet omheen. Ik zag iedere keer Robert De Niro ergens voorbij schuiven. En vanochtend praten we bij de koffie over de hydration break bij het WK voetbal. Doet een hoop stof opwaaien. Het zou voor de gezondheid zijn van de spelers. Maar ja, we zijn natuurlijk allemaal niet gek. Daar wordt wel heel veel geld verdiend. Tel maar na. 104 wedstrijden, dat is 208 helften.

208 keer 3 minuten, volle bak, dat is 624 minuten reclame. Fox in Amerika heeft al gezegd dat die breaks ze $236 miljoen meer opbrengen. Ja, en de NOS doet ook mee met reclames. Er zijn voorzichtige inschattingen van 1 miljoen of 3, maar het kan ook uitlopen tot 14, 15 miljoen. Dat ligt allemaal aan de verkoop en aan de kijkcijfers natuurlijk, want meestal is het achteraf afrekenen. Ja, belachelijk dus, zegt Hans ook, dat we steeds onszelf door de commercie laten leiden. Niet doen, het wordt er toch gewoon niet lekker op. Rob zegt ook, ja, drinkpauze WK voetbal, miljoenen voor de NOS hoor. Ik ben afgehaakt, zegt Jos, ja. Het gaat niet meer om winnen of verliezen. Het gaat alleen nog om de euro's. Dat woord hoor je vaker dan het woord voetbal of winnen. Spelers willen allemaal zelf scoren in de hoop dat ze ja, dan daarna voor veel geld ook nog wat dingen kunnen gaan doen of anders voetballen. Het stoort ons helemaal niet, zegt Johnny. Gewoon doen zoals de spelers doen. Even wat drinken pakken en even relaxen. Ja, ja, zo kunnen we ook eraan kijken. En dan de rekening sturen, toch? Ja. Of je eigen reclame van de slager erbij doen. Dan toch weer lekker met z'n allen kijken hoor. Tunesië, maar dat is weer heel laat deze week.

0: zegt Simon Webby. No worries, het komt allemaal wel een keer goed. Ja, dat is het wel, denk ik.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En een spelletje spelen en een spelletje winnen, dat is toch altijd wel lekker. Het spel voor bij de koffie vandaag, om 10:55. Weer 3 prijzen te winnen als je 3 vragen weet goed te beantwoorden. En voor de eerste krijg je echt nog een beetje bedenktijd en opzoektijd ook. De eerste vraag die houdt ons bij Amerika. Toch een van de gastlanden van het WK voetbal. Samen met Mexico en Canada, hè? Niet vergeten. Die Amerikanen, ja, ze lopen wel steeds warmer voor dat soccer van ons. Maar het is niet de populairste sport in Amerika. Wat is de populairste sport eigenlijk in de US of A? Als je dat uit het hoofd weet, dan kun je meteen gaan appen. Nu 06-22-22-1342 of mailen op @gld.nl. En anders krijg je 2 platen de tijd om het op te zoeken. Wat is de populairste sport in Amerika, in de USA? Dat is niet soccer. Wat is wel de populairste sport in Amerika? 2 platen de tijd en met een goed antwoord maak je kans op prijs en meerdere vragen. Dit is Elvis, Such a Night.
2: It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night.

0: André Hazes met bloed, zweet en tranen. Ja, dat is er een die wordt ook wel gedraaid hoor. Als je samen voetbal kijkt, dan kan het er lekker bij zo. Ja, zo lekker meezingen.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: We gaan naar het spelletje voor bij de koffie. Het koffiespel vandaag ook. 3 prijzen te winnen als je 3 vragen goed beantwoordt. Nou, de eerste die kun je in je zak steken, want die kun je echt op je gemak opzoeken. Vandaag... Ja, kijken we een beetje naar Amerika, het WK voetbal. De hydration break, die hebben we al besproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk wel sport-minded. Maar voetbal, soccer, is niet de populairste sport in de US of A. Welke sport is dat wel, Nico? Hey, ben je er? Nico. Over. Hoor je ons of niet?
2: Ja hoor.
0: Ja. Welke sport is het populairst in Amerika?
2: Amerika voetbal.
0: Helemaal goed. Wist je dat uit het hoofd? Daar heb je moeten zoeken nog een beetje.
2: Ja, ik heb het thuis al een keer gehoord of gelezen.
0: Ja, ja. Ja, dat is echt by far, qua ja, kijkcijfers en ook beleving, zoals ik het dan ook lees, de grootste sport. Ja, als jij moet kiezen, wat is jouw populairste kijksport?
2: Soccer.
0: Soccer. Zit je veel te kijken, dit WK?
2: Nou, ik pik mijn mooie wedstrijden eruit.
0: Ja, en dan rusten.
2: Er zijn wedstrijden bij die... Ik ga er geen achterus op. Of, misschien als Nederland binnenkort een keer... Ja. En daarnaast veel. Dat ik te werken zet.
0: Nee, voor de rest heb je rust ook nodig. Hè? En je hydratatie. We gaan door met vraag 2. Die brengt ons bij de muziek. Naar de hitparades van rond de eeuwwisseling. Toen zagen wij ineens Elvis weer bovenin staan. Want hij had een nummer aan laten pakken door een Gelderse discjockey, Junkie XL. Welk nummer stond ineens weer bovenaan de hitparades?
2: Oh, dat weet ik echt niet.
0: Dus een gok, Elvis nummer?
2: Natuurlijk een gok.
0: Nee, het was a little less conversation. Ja. Ja, door een versie die ja, echt Gelderse roots in zich draagt. Wij gaan naar de Gelderse vraag. En die brengt ons bij de Zwarte Cross. Welke Gelderse plaats is de thuisbasis geworden van de Zwarte Cross? Lichtenvoorde. Ja, dat is helemaal correct. Ben je daar wel eens geweest?
2: Nee, mijn dochter
0: zelf.
2: Die hebben daar vrijwilligerswerk gedaan.
0: Ah, kijk. Ah, ja. Ja, dat doen ze ook handig, hè? Want dan doen ze daar vrijwilligerswerk en dan kunnen ze voor de club wat centen verdienen ook. Ja, mooi gedaan. Wat gaat de dag brengen voor jou, Nico?
2: Wel rustig aan doen.
0: Ja. Ja, ik zou ook niet
2: even in de tuin nog snoeien.
0: Toch nog, ja.
2: Huishoudelijke dingen. Mijn vrouw werkt.
0: Ja.
2: En ik ben huisman.
0: Oh, lekker. Ja. Altijd geweest zo?
2: Nee.
0: Ik
2: ben vervroeg met pensioen gegaan.
0: Ja. En gewoon?
2: De Belastingdienst gaf nog mogelijkheden om tegen afkoopsom eerder met pensioen te gaan.
0: Jij bent een van die Gouden Deal belastingmensen.
2: Ja, dat komt
0: het
2: wel
0: neer. Ja, dat komt het wel neer. Ja, nou ja, je hebt gelijk. En je bent volledig tevreden als huisman nu?
2: Ja, inderdaad.
0: Lekker.
2: Ja, nou. Fysiek is het ook niet mee. Ik heb de ziekte wel Parkinson.
0: Oh, dat is minder. Ja.
2: Ja, ja. Dus ik heb een goede en een slechte momenten.
0: Ja. En vandaag wordt een goede dag, denk je?
2: Als je niet de gekke dingen gaat doen.
0: Nou, je hebt in ieder geval 2 prijzen gewonnen. Dus ja, dat is niet te gek.
2: Dat is mooi toch?
0: Ja, daarom. Nico, doe rustig aan dan. En de prijzen komen naar jou toe. Hier is Danny Vera.

0: Meet Tarzan, you Jane. Ja, het was in de tijd dat iedereen wist wie Tarzan was. En iedereen wist wie Jane was. Dat moet je nu allemaal gaan uitleggen hoor. Ja. Wel een lekker liedje van de Intruders. Het wordt langzaam warmer, maar je voelt het hè. De hitte komt toch een beetje binnen. Maar, ja, nee, ik zal de ramen niet meer openzetten. Nu alles dicht en wachten tot de koele nacht nog. Gaan wij lekker Neil Diamond draaien. Wild at Heart. Zijn nieuwste, ja.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dorien, dankjewel. verkeersinformatie dan. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer. 3 kwartier is de vertraging. Komt door een politieonderzoek. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg. 11 kilometer en 1 kwartier vertraging.
13: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: De koffie.

en de Guitar Man. Zou onze koning wel gitaar spelen? Want dan kan hij ook gewoon op concerten binnenlopen bij artiesten. Hij is enorm gestegen in waardering sinds hij bij Oranje binnenkwam in de kleedkamer. Maar zeker sinds hij samen met zijn vrouw binnenkwam bij Curaçao. Want dat is ongelooflijk hoe daar op gereageerd is. En vooral ook op de koningin. Die was even thuis, leek het wel, ja. Ja, dat wordt wel leuk hoor, met dat voetballen. En onze koning en koningin.

I'm losing my religion. Hier op Radio Gelderland is het 7 minuten voor 11:30 geworden. Ja, wij gaan vandaag een wat rustige dag beleven. We krijgen de hitte aan het eind van de week. Frankrijk beleeft dat nu. En er zijn heel veel Nederlanders nu al op vakantie in Frankrijk. En die zijn misschien wel eerder teruggekomen. Want in Frankrijk gaat misschien van

naar andere oorden gaat. Of andere tijdstippen. Maar het wordt warmer. En langer, steeds warmer ook. Hier is wel lekker rustige muziek hoor, van Erik van Dijsseldonk.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf 23 juni naar de nieuwe Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Coldplay en de Ritmo del Mundo Band en Clocks, maar dan in de Latin version, dus de iets warmere versie. Ja. Over iets warmer gesproken, we zien ook dat Gelderland langzaam gaat opwarmen. Bennekom zegt inmiddels al 23,2 graden en in Culemborg 24,6 graden. Dan nog even voor iedereen die in de auto zit, waar je kunt doorrijden en waar precies niet. Nou, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld al de hele ochtend grote files. Nu nog steeds 10 kilometer met een uur vertraging door een politieonderzoek. Zijn er twee rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer met 16 minuten vertraging. En A12 Arnhem richting Overhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer, 20 minuten oponthoud. En de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En als je in de file zit, ik hoop dat je iets van airco hebt. Of gewoon ouderwets, raam open. Maar ja, een beetje kunnen rijden om de wind binnen te krijgen. Dit is Carly Simon, coming around again.

Tom Jones en Delilah. Ja, Britse komen ze bijna niet hoor, dan Tom Jones. En in het Verenigd Koninkrijk is er weer wat aan de hand. Ja, premier Starmer is nu vertrokken. En er is verkiezingen geweest in Manchester. Andy Burnham, daar de burgemeester, heeft gewonnen. Ja, die komt nu naar Londen. En iedereen verwacht wel dat de nieuwe premier van Engeland gaat worden. Starmer zegt bij zijn vertrek, ik heb mijn best gedaan. En wat ik nu wil, is gewoon de beste vader en de beste echtgenoot ooit zijn. Gaat zichzelf een beetje weer bij elkaar rapen en dan door. En we zijn er vanaf de eerste rij bij alles tegenwoordig.

0: Michael Jackson hier op jouw radio, Radio Gelderland. Ja, wij brengen een stukje verkoeling in een hete provincie. Dat zijn de zinnen, hè, die we dan moeten zeggen. Maar,
1: ja. Nou, dat zeg je goed.
0: Ja. Ga je dat doen?
1: Nou, in een kerk is het volgens mij best lekker koel, ja. Toch? Of niet? Ja. Hè? Ja, ik heb straks even contact met een kerk in Nijmegen.
0: Ja.
1: De Dominicuskerk, de pastoor André Klaassen. Daar is een vloer op de zolder gelegd. En dat blijkt niet zomaar een vloer te zijn. Dat is een vloer van een oude kruisweg. Wat dat precies is, gaat hij straks even uitleggen. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat hij weer in ere wordt hersteld. En ja, ik weet niet wat er voor de tussentijd ligt. Laminaat of zo, maar...
0: Klik laminaat.
1: In de kerk is het heerlijk koel, cool, toch? Of niet, hè?
0: Nou ja, jij geeft wel een tip. Want er zijn een hoop mensen die zoeken plekken ter verkoeling. Ik was toevallig van de week in de supermarkt in Nijmegen. En toen zag ik gewoon mensen lang boodschappen doen. En dat zei een van die medewerkers ook. Want mensen doen echt langer boodschappen nu en blijven een beetje hangen bij ons. Dat is cool.
1: Moet je nagaan, bij de vrieskist, boven de ijsjes.
0: Als je weer gelovig wil worden, dan moet je toch tijd aan besteden.
1: En wat is er mis mee? Even een kerkbezoek? Ja. Ze zijn toch overdag gewoon open, hè?
0: Goed, vroeger wel. Ja. Maar ik weet niet of het nu nog is, maar...
1: Ja, nou ja, goed. En als het je tot geloof brengt, hartstikke mooi.
0: Helemaal?
1: Maar als je een medemens ontmoet en even een praatje hebt over... hey, hoe is het bij jou?
0: Als je seculier bent, mag je ook naar de kerk.
1: Dat vind ik wel, ja. En dan ga je weer een beetje goed gemutst naar buiten.
0: Ja, ja.
1: Dus dat en natuurlijk gewoon wel lekkere muziek. We houden mensen er gewoon bij. Iedereen blijft over het algemeen nu thuis. Dus radio biedt soelaas, om het zo maar te zeggen.
0: En nu met de ramen dicht, hè? We zitten nu rond de 25 graden. Alle experts zeggen nu dicht.
1: Ja, dat zou dan beter zijn, hè? Ja. Nog even contact met de Consumentenbond. Vliegregels worden aangepast. Nu moet je allemaal extra betalen, hè? Ik wil naast mijn kind zitten of een extra tasje. Dat schijnt allemaal geplaveid te worden.
0: Oh.
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Het is pas in 2027, maar hey, dan hebben we iets om over na te denken,
0: dat
1: toch? Ja.
0: Ze boven naar uit te kijken.
1: Ja.
0: Ach, het wordt een warme middag, het wordt een warme week. Maar we gaan er gewoon lekker gezellig met z'n allen doorheen komen. Lekker muziekje erbij, drankje erbij. Radio Gelderland op de achtergrond. Hier is Talk Talk. Mooie middag.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dat klinkt eigenlijk een beetje als een andere wereld, hè? Zulke hoge temperaturen. Kijken we nog even naar verkeer in Gelderland. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 7 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen-Arnhem bij het knooppunt Ressen en Gelderdoom 5 minuten oponthoud.
11: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

Johnny H. Jazz op Radio Gelderland met Shattered Dreams. En daarvoor Chicago, 25 or 6 to 4. Het is 12 over 12. Goedemiddag, een nieuwe week, een nieuwe tot 3. Irene is nog op vakantie. Het zal in Frankrijk niet koeler zijn dan hier. Toch leeft er genoeg om ons heen en daar richten we ons vanmiddag op. De Dominicuskerk in Nijmegen deed een ontdekking over een zoldervloer. Dat blijkt niet zomaar een vloer, maar een weg uit 1880. Hoe het zit, vertelt pastoor Klaassen ons straks. En Rutger van Barneveld gaat hard met zijn nummer Zwoele Zomernachten. Wordt dit de nummer 1, is de vraag. En fans van Queen zitten goed vanmiddag. Zij zijn de 3 voor 3 vandaag. Terug naar de zomer van 1969. Met Tommy Rowe met Dizzy.

0: Tommy Roe met Dizzy. Ik zeg genoeg drinken, rustig aan, dat voorkomt dizziness. Rob is in de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt Gelders nieuws voor ons.
1: Ja, in Arnhem zijn vandaag de European Transplant Games begonnen. Het zijn sportwedstrijden voor mensen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben gehad, of mensen die dialyse ondergaan. Het is de start van een week waarin sporten en ontmoeting centraal staan naast het vieren van het leven. Voor die zogenoemde getransplanteerden is de echte verjaardag vaak minder belangrijk dan de datum waarop ze de transplantatie kregen, zegt deze deelnemer.
2: Ja, klopt. Hij staat in mijn agenda. Hij hoeft er niet in te staan, want ik weet de datum uit mijn hoofd en dat ga ik ook nooit meer vergeten. Dat is een hele bijzondere dag. Dat is toch de dag waarop je eigenlijk aan je tweede leven begint.
1: Gisteravond werden de Spelen officieel geopend in Musis in Arnhem, met onder meer een vlaggenparade van de 24 deelnemende Europese landen. Bij een verkeersongeluk op de Halseweg in Zelhem is vanmorgen een automobilist zwaar gewond geraakt. Auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste daar tegen een boom. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Identiteit van de bestuurder is niet bekendgemaakt. En als je afval de komende dagen wordt opgehaald, doe je er goed aan om te zorgen dat de container al om 6:30 aan de weg staat. Verschillende afvalbedrijven hebben een hitteprotocol ingesteld. Betekent dat ze eerder beginnen met het ophalen. Veel plekken gebeurt dat dus vanaf 6:30, 6:30. Betekent voor de beladers van de vuilniswagens dat ze eerder op moeten. Deze medewerker van de AVRI maakt zich daar niet druk over.
3: Normaal beginnen wij wel gewoon om 6:15 pas. Maar vandaag vanwege het protocol moeten wij gewoon een uurtje eerder beginnen. Ja, dus gewoon 6:15 vind ik ook gewoon niet erg. Beginnen we pas later dan ook gewoon te heet en zo. Dan vind ik wel gewoon zo is gewoon beter, zeg maar. Is vroeg maar, en ook gewoon vroeg naar huis, zeg maar.
4: Maar ben je niet moe?
3: Nee hoor, nee. Voor deze werken is gewoon nooit moe. Het is gewoon chillen werken hier bij AVRI ook.
1: Ja, rustig aan bij AVRI en dan vroeg naar huis. Dat is dan weer het voordeel.
0: En jij spreekt uit ervaring en jij was te laat met oud papier.
1: Ja, dat was ook vervelend. Maar die kwamen s'avonds kwamen ze vroeger. Dat had ik ook niet helemaal door.
0: We moeten er rekening mee houden. Dat doen we. Dankjewel, Rob.

vers van de pers. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Vorige week ging Toy Story 5 in première en dit nummer hoor je daarin terug. Nou, dat is toch te gek dat je als artiest die opdracht krijgt een nummer schrijven voor een film. De volgende stap is zelf meedoen dan. Van achter de microfoon naar het witte doek. Shout to the top.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: De Supremes op Radio Gelderland, Love is Here and Now You're Gone. Het is 1:05. Een bijzonder verhaal in Nijmegen. Op de zolder van de Dominicuskerk lag een prima planken vloer. Nou bleek dat niet zomaar een vloer, maar één met een historische betekenis. Vrijwillig pastoor van de kerk, René Klaassen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang werkt u al in de Dominicuskerk?
1: Ik kom daar al vanaf dat ik jongetje van 5 ben.
0: Echt, het is eigenlijk een tweede huis.
1: En ik ben nu bijna 75, dus een jaar of 70.
0: Nou, dat is een aanzienlijke tijd, ja, een leven lang. Je zou zeggen dat de kerk dan weinig geheimen voor u heeft.
1: Ja, en daar is dit eigenlijk ook een beetje uit voortgekomen.
0: Ja, want er kwam een nieuw verhaal eigenlijk op de prop, hè? Deze vloer. Vertelt u eens.
1: Ja, het is eigenlijk een oud verhaal. Mm-hmm. Het is het verhaal van de oude Dominicuskerk aan de Broerstraat, die in de oorlog gesneuveld is. Mm-hmm. Het eerste bombardement heeft de kerk beschadigd en de gevechten rond de bevrijding hebben de kerk definitief onbewoonbaar gemaakt.
0: Ja.
1: En de mensen die toen rond die kerk leefden, hebben na de bevrijding de kerk leeggemaakt en alles wat aan bijzonder materiaal daar was in veiligheid gebracht. En zo zijn de planken van de kruisweg van die kerk van toen zijn tot de plankenvloer geworden.
0: Ja, kunt u uitleggen wat een kruisweg precies is? Want je moet het wel weten, hè?
1: Ja, dat is een veertiental afbeeldingen van het lijdensverhaal van Jezus. En dat hangt sinds de 17e eeuw verplicht in alle katholieke kerken.
0: Ja, hoe komt het dan dat het een vloer is geworden?
1: Ja, dat is waarschijnlijk de schaarste aan bouwmateriaal geweest na de oorlog. Toen werd er dus op het Galgenveld de nieuwe Dominicuskerk gebouwd.
0: Mm-hmm.
1: En aan tekort aan bouwmateriaal heeft iemand doen besluiten om die planken als vloer op de zolder van de pastorie te leggen.
0: Ja, natuurlijk wel heel goed en heel praktisch ook. Maar hoe is het ontdekt dat het eigenlijk een kruisweg is?
1: Ja, wonder boven wonder. Er is in 2009, ook dat is al iets wat bevreemdend is, een kapotte verwarmingsketel op die zolder geconstateerd.
0: Mm-hmm.
1: En de bouwvakkers die dat toen hebben gerepareerd, die zeiden van hé, dit is niet een gewone vloer, dit is iets bijzonders. Hebben de voorzitter van het kerkbestuur van toen erbij gehaald, heeft dat gezien. Hebben ze samen die planken gered, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat kun je
1: op het
0: zeggen.
1: Oude koor gelegd en gefotografeerd. En daar is tussen 2009 en vorig jaar zomer niets mee gebeurd.
0: Nee. Dus daar ben je dan met die kruisweg. En hoe ging het verder?
1: Vorig jaar zomer was ik in de huiskamer van de pastorie een kast aan het opruimen en de boeken er opnieuw aan het inzetten. Mm-hmm. Ik vond 3 envelopjes met foto's en stukjes van foto's. En
0: echt?
1: Ik dacht, wat is dit? Ik ben aan tafel gaan zitten en ik ben gaan puzzelen. En toen bleken het dus staties te zijn van een oude kruisweg.
0: Even
1: niet
0: voor het goede begin.
1: Is
0: dat dan de handleiding om opnieuw de vloer te kunnen leggen? Begrijp ik dat goed?
1: Nou, ze hebben hoog tegen de wand gezeten. Het zijn platen geweest van 3,20 meter bij 1,20 meter.
0: Ongelooflijk. Is het helemaal intact?
1: Ongelooflijk grote afbeeldingen geweest.
0: Ja. En weet je of je volledig bent?
1: Nee, ik weet zeker dat we niet volledig zijn.
0: Nee.
1: Maar we hebben 5 van de 14 afbeeldingen volledig in de zin van er zijn hoeken uit, want ze zijn gewoon met klauwhamers van de muur gesloopt.
0: Zo.
1: Kort na de oorlog. Ja, de Hitlerjugend stak alles in brand.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad niet zachtzinnig gegaan.
1: Het is waarschijnlijk heel snel.
0: Ja.
1: En dat verhaal kennen we dus nog niet goed genoeg. En daarom zoeken we dus hulp. Want er zijn dus mensen die dagen in het centrum van de stad hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: Dan moeten nog mensen van leven.
0: Ja.
1: En daarom stond er een oproep bij Lezers Helpen Lezers.
0: Ja, want wat vraag je precies aan de mensen?
1: Nou, we zouden graag willen weten of er nog mensen zijn die uit de Broerkerk van kort voor de oorlog foto's hebben van een doop, een huwelijk, een jubileum, weet ik wat, want alles werd in de kerk gevierd.
0: Ja.
1: En dat was, het was na de Stevenskerk de meest bezochte kerk van de stad voor de oorlog.
0: Het is een stuk kerkgeschiedenis, hè, waar je aan de hand van verhalen van mensen die het mee hebt gemaakt nog het een en ander wil reconstrueren. Is het de bedoeling dat de kruisweg uiteindelijk weer opnieuw in ere wordt hersteld?
1: Nou, daar zijn we dus over bezig.
0: Ja.
1: Want Ja, er komen natuurlijk meteen mensen die er verstand van hebben. Althans, die hebben wij erbij gehaald. Het blijkt uit het atelier van Kuipers, Pierre Kuipers, Stolzenberg uit Roermond afkomstig te zijn. De schilders vandaar hebben in de Dominicuskerk geschilderd. En het is een ontwerp van een beroemde Duitse kunstenaar, August Martin.
0: Kijk.
1: En die heeft de originele getekend in de winter van 1876 naar 1877. Dus er is heel veel zoekwerk te doen.
0: Ja, wat bijzonder zeg. Een heel bijzonder stuk geschiedenis van die Dominicuskerk. Mochten mensen iets kunnen bijdragen, waar mogen ze naartoe mailen? Hoe komen ze met je in contact?
1: Mijn mailadres stond in de krant. Mijn mailadres staat op de website van de parochie.
0: Okay.
1: En mijn telefoonnummer staat daarbij.
0: Dat is goed. Dus eventjes googelen op Dominicuskerk Nijmegen. De pastoor René Klaas. En dan kom je vanzelf bij jou uit. Tot slot, René. De zolder moet nu een vloer missen. Wat ligt er?
1: Er is intussen een gewone vloer geplaatst.
0: Ja, dat moet dan wel, ja. Ja,
1: nou, ja er hangt nog steeds een verwarmingsketel.
0: Dat is zo, ja. Een bijzonder stukje geschiedenis waar bouwvakkers een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ja, René, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.
0: En we blijven het met belangstelling volgen, hoor.
1: Ja hoor, nou, Open Monumentendag wordt bijzonder.
0: Dat is een goeie.

Met Dr. Love. En dat brengt me op de gedachte, hoe zou het met de Nederlandse Dr. Love zijn? Robert ten Brink. Misschien is hij al bezig met de kerstuitzending van All You Need Is Love. Dat kan maar zo, want ik heb gelezen dat men hier achter de schermen ook werkt aan de planning voor de feestdagen. En dat voelt in deze zomerhitte natuurlijk een beetje upside down. Laten we vooral in het hier en nu blijven. Dat doen we met zomer.

0: Irma Franklin met Peace of My Heart op Radio Gelderland. De zus van Arida. Het is 10 voor 1. 29, 30, 31 graden. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Goedemiddag Berend van Weerplaza.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, is het dat ook?
1: Nou, nee, het is...
0: Nee,
1: nou, kijk, tropische temperaturen van 30 graden zijn in juni natuurlijk helemaal niet uitzonderlijk. Dat gebeurt wel vaker. Maar deze week is echt wel zeer uitzonderlijk.
0: Ja, ja,
1: dat het zo lang aanhoudt en zo heet, dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nee. En dat geldt voor echt de komende dagen, hè? Of tot en met zondag? Vertel eens.
1: Ja, de hele week lijkt in het teken te staan van bijna tropische temperaturen. Alleen vandaag is dat niet het geval in de provincie met temperaturen die wel zomers worden vanmiddag met zo'n 27 of 28 graden. Maar ja, ik zeg het niet vaak, maar dat zijn wel is wel de dag met de koudste temperaturen van deze week. Dus dat zeg ik niet vaak met deze waarde.
0: Nee, dus we moeten vandaag de boodschappen doen als je er nog op uit wil. Eigenlijk moet alles zich op die maandag richten. Dat is misschien het beste.
1: Ja, ook komende nacht is het nog wel aangenaam en een ideaal moment om je huis even af te laten koelen, want dan daalt de temperatuur naar een graad of 15.
0: Ja.
1: Dus ramen open en dat zorgt ervoor dat het nog even lekker door kan luchten. Want vanaf morgen schakelen we dan over op temperaturen van 28 tot lokaal misschien wel die 30 graden. Wederom ronduit zonnig. En vanaf woensdag, dan gaat het echt uitzonderlijk heet worden met temperaturen die gewoon de 25 graden gaan overschrijden in de provincie.
0: Ja, dat, dus dat klinkt echt van een andere planeet bijna, hè? En dan ook zo aanhoudend.
1: Zeker, want woensdag is inderdaad niet de enige dag. Ook donderdag tikken we gewoon de 35 graden aan waarschijnlijk. En vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week met temperaturen van liefst 37 of lokaal misschien wel 38 graden in de provincie. En dat is nog nooit eerder voorgekomen in juni zelfs.
0: Dat is echt een unicum.
1: Ja, dat is een unicum. Zeker ook dat het gewoon 3 dagen achter elkaar zo heet wordt. Dus we streven deze week af op een uitzonderlijk hete juni-hittegolf.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Het is ergens ook spectaculair, zei ik net. Het is afzien, maar we maken het ook mee.
1: En
0: dan
1: is
0: het de uitdaging hoe we ermee omgaan, toch?
1: Precies. Hey,
0: hou ons zeker op de hoogte, Berend.
1: Gaan we doen.
0: Dank je wel, hè.
1: Doei, doei.
0: Een fijne dag.
1: Zelfde.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Johan's witgoed plus Johan's elektra nietgoed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En als je dan in de auto zit, let even op het volgende. De verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Os Arnhem bij hetere knooppunt Grijsoord heb je 11 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht Arnhem bij de afrit Oosterbeek knooppunt Waterberg 6 minuten vertraging. En dan zeg je Waterberg. En in het NOS nieuws werd net ook gezegd, als je de weg op gaat, neem extra water mee. Nou, dat nemen we ter harte.
14: Vieren. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
16: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
17: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Top 3. Met

In de clip zijn ze dan heerlijk met elkaar aan het dansen op het strand. Vuurtje erbij, zonsondergang, Los Lobos met La Bamba. En de daarvoor Linda Ronstedt, It's So Easy, het is 10:10. Daarmee zitten we in de tweede uur van Tot 3. Goedemiddag. Waarmee we de reis- en vakantiesfeer een beetje gaan opzoeken. Er komen verbeteringen in de regels voor vliegpassagiers. Inchecken zonder account en geen extra kosten om naast je kind te zitten. Dat zijn zo een paar van die punten. De Consumentenbond die praat ons zo bij. En gaat het dan echt gebeuren voor zanger Rutger van Barneveld? Zijn zomernummer Zwoele Zomernachten gaat ineens heel hard. Straks maar even bellen naar Tiel en kijken hoe de zanger erbij zit. Volgens mij moest hij gisteren optreden aan de kust. Nou, beter toch?

0: 1987, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Als je gaat vliegen, dan ben je er vaak nog niet met een ticket, handbagage, een stoelwens. Het komt allemaal neer op extra romslomp en extra kosten. Maar daar komt verandering in. Babs van der Staak van de Consumentenbond, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Babs, we staan nog wel eens wat voor verrassingen, hè, als we gaan vliegen.
1: Ja, dat is zeker waar. Hè. Vaak worden vliegtickets aangeboden zonder handbagage erbij in. Dus dan denk je een goedkoop ticket te hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, hè, bijna niemand kan met zo'n mini-tasje onder de stoel voor je op reis. Hè. De meeste mensen hebben toch wel wat meer nodig dan dat. Dus daar komen dan extra kosten voorbij. Nou, soms dan moet je betalen voor het uitprinten van een instapkaart of voor naast een kind zitten in het vliegtuig.
0: Ja.
1: Dus er zijn nogal wat onzinkosten, zoals wij dat noemen.
0: Ja.
1: Maar er is er gloort hoop aan de horizon.
0: Want dit gaat om best wel oude regels, hè?
1: Ja, dat klopt. Dit gaat om de regels die zijn vastgelegd in de passagiersverordening. Dat is een Europese verordening. En die dateren nog uit 2004. En naast die regels zijn er ook allerlei uitspraken geweest door rechters en door het Europese Hof. Waardoor die regels eigenlijk aangevuld zijn, maar nog niet in die verordening staan. Nou, die verordening die wordt nu herzien. Dat heeft jaren geduurd door allerlei onderhandelingen binnen Europa. Het Europees Parlement kwam er eigenlijk niet uit met de lidstaten. Dus ja, er moest echt flink overlegd worden. Maar nu ligt er een akkoord.
0: Ja, wat bijzonder. Dat is inderdaad niet op slag of stoot gegaan. Maar ja, het is dan zover. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, de tickets die moeten voortaan, de ticketsprijzen moeten voortaan inclusief handbagage zijn. Dus zowel een rolkoffertje als zo'n item onder de stoel voor je. Dat moet inbegrepen zijn bij elk vliegticket. Dus dat is heel fijn, want dan kun je ook prijzen van vliegtickets veel beter met elkaar vergelijken.
0: Ja.
1: Een instapkaart uitprinten op de luchthaven mag geen geld meer kosten. En ook als jij een klein typfoutje hebt gemaakt in je naam, mogen ze, als je dat maar 48 uur voor vertrek minimaal meldt, mogen ze daar geen kosten meer voor rekenen. Passagiers die reizen met kinderen onder de 14 jaar, of zwangere vrouwen, of passagiers met een beperking, die hoeven niet meer te betalen om aan boord naast elkaar te zitten. En als er nou een verstoring is, dus bijvoorbeeld een vertraagde of een geannuleerde vlucht, en je hebt recht op geld terug of compensatie, dan moet je veel duidelijker door de luchtvaartmaatschappij gewezen worden op je rechten. En ze moeten uitleggen hoe ze compensatie kunnen vragen.
0: Ja, nou, dat zijn best wel concrete veranderingen allemaal. Hè? Gelden die voor alle vliegmaatschappijen?
1: Ja, in principe gelden deze regels voor alle luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf Europa. Sowieso voor alle Europese luchtvaartmaatschappijen. En voor luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf Europa geldt het ook. Dus als je bijvoorbeeld met een Aziatische maatschappij vliegt, maar je vertrekt vanuit Europa, geldt het wel voor de heenweg. Voor de terugweg geldt het dan niet. Dus dat is wel goed om je te bedenken.
0: Ja.
1: En wat wel zo blijft, en er is ook heel erg voor gelobbyd om dat af te zwakken door de luchtvaartmaatschappijen, is de compensatie waar je recht op hebt bij annuleringen en langdurige vertragingen. Nu lopen die bedragen uiteen van 250 tot 600 euro. Dat blijft zo, tenminste als er geen sprake is van overmacht en het wordt korter dan 2 weken van tevoren aangekondigd. Nou, daar hebben ze heel erg voor gelobbyd in luchtvaartmaatschappij om die bedragen naar beneden te krijgen, maar die blijven gewoon zoals het is. Dus,
0: Ja, dat is goed om te weten. Hé. En vanaf wanneer gaat dit allemaal in? Ik geloof nog niet deze zomer.
1: Nee, was het maar zo? Nee, dus de onderhandelingen hebben heel lang geduurd. Maar voordat zo'n verordening dus echt officieel ingaat, gaat ook nog weer heel veel tijd overheen. Er moet nog een extra stemming komen. En we verwachten dat dit dan eind 2027 van kracht wordt.
0: Ja, nou, dat is nog steeds wel snel. Hè. Heel veel mensen maken ook wel weer het jaar daarvoor vakantieplannen. Dus dan zit je al best wel goed. Hey, en vliegen blijft toch iets speciaals, hè, Babs? Mag je nou dit ook wel zien als een verhoging van de service?
1: Nou ja, een verhoging van de service. Wij vinden eigenlijk dat dit, dat dit gewoon erbij hoort. Zoals handbagage. Ja, dat zat vroeger, zat dat gewoon altijd bij de ticketprijzen bij in. En die luchtvaartmaatschappijen, die hebben dat er allemaal uitgehaald om te kunnen schermen met van, kijk eens hoe goedkoop onze tickets zijn. Dat was echt wel een verslechtering. Dus Ja, eigenlijk lijkt me dat niet meer dan een normale service. Ja. Dus om nou te zeggen dat het beter wordt. Ja, wij vinden gewoon dat dat niet meer dan normaal is. Ja. En er zijn ook wel wat dingen in die verordening. En die nieuwe verordening waarvan wij denken. Ja, dat is dan toch weer een achteruitgang voor consumenten. Mm-hmm. Zo is het zo dat als jij jouw vlucht geannuleerd wordt. Dan moeten zij zorgen voor. Stel je bent al op bestemming. En een hotelovernachting is noodzakelijk, dan moeten ze dat voor jou regelen en ook betalen. Nu is dat nog eigenlijk zolang als de verstoring duurt, maar dat gaat straks naar maximaal 3 dagen. Okay. Dus ja, als je zo vroeger heb je wel zo'n ijswolk gehad een aswolk bij IJsland, zeggen. Ja. Nou, dan konden mensen soms een week niet, zaten een week vast. Ja, dan na die eerste 3 nachten moet je het dan zelf gaan betalen. Dus er zitten ook nog wel wat haken en ogen aan, maar goed. Over de hele linie genomen vinden wij het wel. Vinden wij het positief.
0: Een goede verbetering. Ja. Ja.
1: En op onze website staan alle verbeterpunten, maar ook wat er, wat ons betreft verslechtert. Dus consumenten die nog eens willen weten hoe het precies zit, kunnen nog op onze site kijken.
0: Kun je die nog even noemen, Babs?
1: Dat is consumentenbond.nl. En dan moet je even kijken onder acties en claims. Daar staat dit bericht.
0: Hartstikke goed, hé. En mooi nieuws wat dat betreft. En we gaan weer ontspannen op reis. Mag ik je bedanken, Babs?
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

Fijne muziek op Radio Gelderland van The Eagles, Heartache Tonight. En daarmee is het 2:30. Minder nieuws is te melden over Peter-Jan Rens, beter bekend als meneer Cactus. Hij is vorige week thuis door een beroerte getroffen. Het gaat nu wel weer beter met hem, maar het was zeker even schrikken. Hij zou afgelopen donderdag bij een evenement komen opdagen. Dat gebeurde niet. En ja, toen kwam het bericht naar buiten dat hij dus slecht was geworden thuis. En dat gebeurde terwijl hij gewoon gitaar aan het spelen was. En dan vind ik het heel opmerkelijk om te lezen dat het zijn hond was die hem weer bij zinnen bracht. Die was aan het blaffen en Peter-Jan die dacht, hey, wat is er gebeurd? Keek om zich heen en dacht eigenlijk dat er niet veel bijzonders was. Nou woont Peter-Jan Rens al een tijdje met de Johan Flemmings in een huis. Dat hebben ze ook hier in Gelderland gedaan, in Huissen. En een heel bijzonder huis, wat wel het Spookhuis werd genoemd. Daar probeerden ze destijds weer de meneer Cactus Show nieuw leven in te blazen. Dat lukte niet, maar de twee die zijn altijd een samenwerking. En ook in leven met elkaar, elkaar trouw gebleven in de vriendschap. Flemmings die vertrouwde de situatie niet en die heeft toen de ambulance gebeld. En vervolgens moest Peter-Jan Rens 5 dagen in het ziekenhuis blijven. Zo zie je maar weer, goed op elkaar passen. En het gaat gelukkig ook alweer beter hoor. Hier staat een bericht op een site dat het stap voor stap beter gaat. Narcissen, oftewel daffodils voor Peter-Jan.

0: Op Radio Gelderland, Just the Two of Us. En het maakt de tijd 14:50. Je ziet hem momenteel al in een vrolijk feestnummer over Nijmegen, Nimma 55. Maar daarnaast heeft zanger Rutger van Barneveld een onweerstaanbare eigen zomerknaller. Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Jij zit lekker bij je opa en oma thuis.
1: Ik zit nu even lekker bij opa en oma thuis, want ik heb een vrij hectische dag achter de rug. En dadelijk ga ik even lekker naar mijn eigen huis. En kom ik even lekker tot rust.
0: Zo is dat, want gisteren trad je volgens mij op aan zee, hè?
1: Gisteren was ik in Breskes, ja. Ik begon in Maden, toen naar Breskes. Toen was ik vannacht om 2:00 thuis.
0: Ach, jongen,
1: toen heb ik 3 uurtjes geslapen. Toen ben ik om 6:00 's ochtends vertrokken naar Radio 538. En nu ben ik dan even bij mijn opa en oma. En dan ga ik dadelijk even lekker proberen nog verder tot rust te komen.
0: Dat doe je goed, wat dat betreft, ja. Rutger. Heb je nog een duik genomen gisteren in zee, of is het er niet meer van gekomen?
1: Nee, daar is het er niet meer van gekomen. Dus ik heb. Ik ben ook niet zo'n zwemmer per se. Dus ik blijf lekker binnen bij de airco.
0: Nou, dat doe je helemaal goed. Ja, zwoele zomernachten, daarvoor hebben we het even met elkaar over. En we hebben er ook daadwerkelijk mee te maken. En het wordt alleen nog maar gekker deze week. Hoe bizar is dat samenvalt, Rutger?
1: Ja, dat is wel echt. Nou, we hadden toevallig vanmiddag even een overleg met het hele team. Mm-hmm. Dat we ook zeiden van, nou, dit is ons zo gegund, ook van boven, dat we zeggen van, ja, dit heeft zo moeten zijn, denk ik.
0: Ja, dat moet ook zo zijn en we zijn er nog lang niet. Want ik denk dat het een wens van je was een keer een echt zonnig nummer zingen. Of is het die overkomen?
1: Nou, ik denk dat het me echt wel is overkomen. Kijk, ik wilde altijd wel een keer meeschrijven met een liedje. Mm-hmm. En dat heb ik met dit liedje natuurlijk gedaan. Van mij is de zin, ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja.
1: En dat is nu eigenlijk het liedje, of de regel die de hits schijnt te maken, wat de mensen zo leuk vinden.
0: Ja, dat vind ik ook leuk dat je dat zegt, want als je de clip bekijkt, ik raad hem iedereen even aan hoor, Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld, dan zie je dat het Helena is in het begin die jou appt, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb echt een paar singles van mij de revue laten passeren.
0: Ja.
1: Want op het briefje, het afscheidsbriefje, staat De Mazzel dan. En dat is natuurlijk ook weer een single van mij geweest.
0: Dat is zo. Ja, heel leuk die verwijzing. En voor de kenners natuurlijk om te smullen. Het brengt de vakantie in je huis, Rutger. Het gaat hard, want als ik het goed begrijp, de laatste berichten, sta je met dit nummer nog op 3 in de Spotify top 50, klopt dat?
1: Ja, klopt op dit moment, ja. Dus het is heel spannend. Vanavond om 5:00 worden de nieuwe nomineringen bekendgemaakt.
0: Ja.
1: En vanmorgen de Radio 538 natuurlijk smulschijf geworden. Het is natuurlijk heel wat dat zo'n groot station een Nederlandse plaat oppikt.
0: Ja.
1: Dus enorm trots op. En benieuwd wat er allemaal nog meer gebeurt. En daar ben ik de mensen natuurlijk heel dankbaar voor. Want die moeten het streamen en die moeten het leuk vinden.
0: Klopt, ja. Nou, je zegt een grote zender. Voor ons ben je van ons, hè, want je zit in Gelderland. Dus Radio Gelderland inderdaad. Ja, die houdt je wel binnenboord. De zomer is nog jong. Waar kunnen we je zien, Rutger, deze zomer?
1: Het is voor mij de drukste zomer ooit, denk ik.
0: Echt?
1: Dus ik zou de mensen echt verwijzen. Ga lekker naar mijn website. Zie mijn agenda. En kijk waar ik in de buurt ben. Want ik vind het hartstikke leuk om met iedereen een feestje te bouwen.
0: Dat klopt. En hoe groot is de kans dat we Zwoele Zomernachten gaan horen dan?
1: Nou, die kans is wel heel erg groot.
0: Ja, hè? Dat denk ik ook. Ja, we gaan er heel erg van genieten. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Natuurlijk. Lieve luisteraars van Omroep Gelderland. Heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Zwoele Zomernachten.

Alvaro Soler met Muero op Radio Gelderland. En daarvoor Rutger van Barneveld uit Tiel met zijn hitsingel Zwoele Zomernachten. Ja, misschien vanavond wel van 3 naar plaats 1 in die Spotify top 50. En waar je Rutger sowieso kunt zien deze zomer is tijdens de Vierdaagse. Hij treedt meerdere malen op tijdens de Vierdaagse feesten. En dan ga je natuurlijk die hit horen, Zwoele Zomernachten.

Chic met Le Freak op Radio Gelderland. We zitten tegen het nieuws van 2 uur aan. De temperaturen lopen op en dan gaan we het straks ook nog over frituren hebben. Nou, zo gek is dat niet. Heel veel mensen vinden warm eten met dit weer lekker. Ik krijg foto's door van mensen die staan te koken en ervoor kiezen om tussen de middag al warm te eten. Nou, heerlijk hoor. Tot 2 uur hebben we hier nog de Dolly Dots met Radio. En je hebt ongetwijfeld meegekregen dat er een musical over ze in de maak is. Dat nou, doe maar. Nu echt een meidenmusical, gaat vast stormlopen. Voor volgend jaar. Radio.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB op de A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Wageningen knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging en op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij het Gelderdoom en Presikhaaf 6 minuten oponthoud.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Top 3. Met Xandra Rakier.

heet is of dat de temperaturen wat lager liggen. Roxy Music is altijd goed. More Than This op Radio Gelderland. Dit is Top 3. En we hebben nog een uur te gaan. Goedemiddag. De eerste hits van Queen. Welke waren dat? Denk daar eens even over na. Ze hadden ze vroeg in de jaren 70 en vormen straks de 3 voor 3. Voor die tijd bespreek ik graag de kwestie thuis frituren met je. Bak je nog zelf patat en snacks? En lukt het je dan om de frituurlucht een beetje beperkt te houden? Frisse lucht kunnen we dan goed gebruiken. En die krijgen we van Daniel Lohuus en de wind maar waaien.

0: Daniel Lohuus op Radio Gelderland. Het is 2:15 geweest.
1: De klok.
0: Terugverlangen naar muziek van toen, daar is helemaal niks mis mee. Deze klok op rock gaat terug naar 1975. Lindsey Buckingham was net aangesloten bij Fleetwood Mac. Hij schreef een ballad van je welste, enorm intens. Hij is weinig bij optredens gespeeld, dus des te meer reden om hem vandaag centraal te stellen. Dit is So Afraid, over persoonlijke angsten van Lindsey. Mogelijk ook in verband met het overlijden van zijn vader. Hoe dan ook een wonderschoon nummer, waar je ook Stevie Nicks hoort. Toen nog 100% lovers van elkaar.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe op Radio Gelderland. Ons dagelijkse gedub over praktische zaken. Die brengt ons deze middag bij frituren. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zijn er echte temperaturen voor, hè?
1: Ja, even lekker achter die pan, hè?
0: Ja, hè? Die grote, zware, zwarte pan, heb jij er ook nog één?
1: Nee.
0: Staat hier nog levig in herinnering?
1: Ja, alleen mijn moeder had er eentje vroeger. Maar ik ben zelf nooit aan het frituren geslagen.
0: Geslagen, nee. Op een andere manier misschien met friet en snacks in de weer.
1: Ja, weet je, als je een snackbar in de buurt hebt, toch, dan loopt...

0: als je hem in je huis hebt staan, in je gordijnen blijft hangen.
1: Dat is het, ja, maar dat is toch niet te versmalen, zo'n huisgemaakt frietje of snackje. Wat is daar tegen te doen? Mijn moeder die had altijd een haarband in als ze ging frituren, in de hoop het een en ander aan geuren tegen te houden. We gaan het uitzoeken, hè?
0: Dat het niet in haar haar kwam.
1: Precies, ja. Ja, was onvermijdelijk.
0: Hing het niet in die, boven die pand.
1: Ja, onvermijdelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het anno 2026 in de Gelderse huizen aan toe gaat. We gaan het uitzoeken. Wij verdiepen ons erin. En als je wil reageren, doe dat via de app 06 22 22 13 42.

La Folie de Gekte, zingt Valérie Lagrange op Radio Gelderland. Het is bijna 3:30. Het is morgen, heet dat Frikandellen Dinsdag. Wij willen graag weten of jij thuis frituurt en hoe. Of je dat nog ouderwets met een frietpan doet, of is inmiddels de airfryer de baas. Laat het weten.

0: The Tremulous, Silence is Golden. Ja, en dan moet ik in het licht van het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Ja, zij moeten nog heel eventjes wachten, Gallagher en Lyle. Moet ik toch eventjes denken aan het echte frituurvet. Zolang dat goudgeel is, Rob, schijnt dat een graadmeter te zijn van dan zit je nog goed.
1: Okay.
0: Maar het is nog maar helemaal de vraag, hè, hoezeer er gefrituurd wordt in Gelderland. Zullen we een driedeling maken? De mensen die de frietpan hanteren, de mensen die de airfryer graag inzetten, of de mensen die het uitbesteden aan de snackbar.
1: Oh ja.
0: Wat valt er te zeggen over die frietpan?
1: Ja, die frietpan, daar valt heel veel over te zeggen natuurlijk. Er zijn toch heel veel tips hoe je kunt zorgen dat het allemaal een beetje binnen de perken blijft met die stank. Wat vaak aangeraden wordt is toch een frituurpan met filter. Hè? Oftewel een gesloten friteuze. Daar zit al een filter in waardoor je de stank wegvangt eigenlijk. Het soort olie is heel erg belangrijk. Frituurolie stinkt vaak minder dan vast frituurvet. Sommige merken hebben ook speciale geurarme olieën. Kijk. En die temperatuur, ja, let erop. Ik denk dat je vroeger met zo'n pan op open vuur had je eigenlijk geen idee hoe heet het precies was. Maar het moet zijn maximaal 175 graden. Want daarboven, ja, daar verbrandt de olie. En dat zorgt allemaal voor die nare dampen en stank die dan uit je pan komen. Dus misschien was dat vroeger bij je moeder ook wel eens...
0: Ik associeer hier toch weer de ouderwetse zwarte pan ook vooral bij. Het type wat jij nu beschrijft klinkt meer van deze tijd en wat nieuwer ook. Zou je de friet en de snacks allebei in die pan kunnen doen? Of heb je iets uitgezocht qua scheiding der soorten?
1: Ik zou het wel doen. Ik weet daar niks van eigenlijk, nee.
0: Nee.
1: Wat nog wel ook zo is, hè? Ventileren natuurlijk. Vroeger had je ook wat minder vaak een afzuigkap in de keuken natuurlijk. Tegenwoordig moet je hem natuurlijk onder de afzuigkap zetten, zodat veel van die stank verdwijnt. En een interessante tip die ik ook nog kwam: kook tegelijkertijd een pannetje azijn.
0: Dat is een hele goeie. En hoe zou je dat moeten doen daarnaast om de geur te verdrijven?
1: Ja, een laagje azijn met wat water op een laag vuurtje. De azijn neutraliseert de frituurlucht razendsnel. Geen idee of het werkt, maar het wordt wel getipt op het internet. Ook nog belangrijk is het onderhoud van die olie.
0: Ja.
1: Daar komen natuurlijk kruimels in van die kroketten die je erin hebt gegooid. Stukjes friet die er nog in ronddrijven. Die moeten er regelmatig uit, want als die verbranden, dan heb je ook een hoop stank. En waar je eigenlijk mee begon, niet te lang gebruiken dezelfde olie. Na 8 tot 10 keer bakken is het advies. Moet je het schoonmaken en dan ook die binnenpan echt vetvrij maken voordat dat nieuwe vet erin gaat.
0: Het is al met al nog best een intensief werkje om die frietpan goed op orde houden. Nou laten we dan doorgaan naar optie 2. Dat is die airfryer. Wordt door luisteraars ook op gereageerd. Wij zijn al jaren overgeschakeld, zegt ook Carolijn, zegt ook Daniel, zegt ook Daisy. Ja, jij hebt volgens mij ervaring met de airfryer.
1: Nee, ook niet. Nee. Nooit aan begonnen, maar ik denk inderdaad dat heel veel mensen die oude pan de deur uit hebben gedaan voor een airfryer. Ik vroeg me net wel af, kun je er ook friet in bakken? En dan niet die diepvriesfriet uit de supermarkt, maar dat je zelf begint met verse aardappelen. Nee, ja. Hoe doe je dat dan? Gooi je dat dan in één keer in de airfryer? Nee, het schijnt wel te kunnen. Eerst aardappelen weken, dan ze drogen en vervolgens hussel je ze in olie. 1 eetlepel olie zou genoeg zijn. Lekker om de frietjes heen zit en dan die airfryer in. Maar ik heb er geen ervaring mee, maar dit is zoals het geadviseerd wordt.
0: Zoals het geadviseerd wordt. Carolijn zegt ook van, we hebben het geprobeerd, die airfryer. Het is een verhaal wat ik in ieder geval vaker hoor, maar het haalt het niet, zeg maar, bij de smeuïgheid van friet uit de frietpan. Dus ze zijn toch wel weer overgeschakeld. Ze zegt ook prijzen van cafetaria's, maar daar komen we zo op. Die rijzen de pan uit. Maar ja, dat is natuurlijk wel de makkelijkste optie. We weten inmiddels best alweer wat. De heer Van Hune die zegt, nooit onder de afzuiging frituren. Je kan de vlam in de pan krijgen en dan heb je brand in de afzuiging. Dus ja.
1: Nogmaals, ik heb er geen ervaring mee, maar dat zijn de tips op internet. Maar dit lijkt me ook een goeie.
0: Sympathieke suggestie, toch, voor de frituurders onder ons. Gaan we naar Lesbeth.
1: Dat we brand op ons dak krijgen, dat ook niet hebben.
0: En met deze temperaturen buiten nu, het is allemaal een hete bedoening. Rob, tot slot naar het cafetaria gaan. Het is wel makkelijk, hè, als je er eentje op de hoek hebt.
1: Ja, we horen ook wel dat mensen dan weer wat te duur vinden worden, hè, tegenwoordig. De prijzen in de cafetaria, dat ze dan toch liever zelf aan te korrellen gaan met die airfryer.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ik denk wel dat de puristen en de mensen die echt van die friet houden, dan die toch het zullen proeven. Dat het toch een beetje een friet light blijft uit die airfryer. Maar misschien is dat juist de bedoeling voor de lijn.
0: Ja, nou, er valt nog heel wat in om te onderzoeken. Smaken verschillen, zullen we maar zeggen. wie vanavond lekker friet gaat eten in de airfryer, de frietpan of bij de snackbar. We zeggen eet smakelijk. Dankjewel voor de research, Rob.

0: Three Degrees op Radio Gelderland, Year of Decision. En daarmee is het bijna 3:10.
1: 3:03.
0: En de 3 van 3, de 3 voor 3 moet ik zeggen, die staat vandaag in het teken van niemand minder dan Queen. Hun eerste hits haalden ze in de vroege jaren 70. En daar ga je de 3 van horen. 2 uit 1974 en 1 van een jaar later. Dit is Seven Seas of Rye van Queen.

0: Queen op Radio Gelderland met Killer Queen. En daarmee hou je er nog één te goed, want die laatste van Queen is de glijbaan naar thuis in Gelderland. Goedemiddag, Marcel.
1: De glijbaan, de waterglijbaan.
0: De waterglijbaan in dit geval, hè. Dat zou heerlijk zijn. Hè. Goede vakantie gehad.
1: Ja, ik ben eigenlijk net geland. Echt ongelooflijk. Vanuit Spanje. Heerlijke vakantie geweest.
0: Het is van tropische temperaturen naar tropische temperaturen eigenlijk.
1: Het kan
0: eigenlijk,
1: altijd nog heter in Nederland, dat blijkbaar weer.
0: Zo is dat, ja. Jij neemt ons vanmiddag mee naar thuis in Gelderland. Worden spelletjes gespeeld? Heb je een leuk thema bij Memory?
1: Ja, een hele goede artiest. Het heeft ook een beetje met de zomer te maken. En verder spelen we natuurlijk ook nog de gedachte van het EK van lang geleden. Kijk, het is, hoe lang geleden is het ook alweer? 1988. Maar ik zat even te spitten in al die reacties die we hier binnenkrijgen. Een aantal luisteraars die zeggen van, goh, zou je nog een keer de fragmenten van Jack van Gelder in 1988 kunnen laten horen?
0: Heb je er één of twee of drie?
1: Ik heb ze allemaal. In ieder geval de finale wedstrijd op een rijtje. Samen met een heel bekend liedje dat we zo kunnen meezingen. Die heb ik even samengesmolten. Die komen nog voorbij. En verder een album. Eens kijken, ben je een beetje goed met je muziekkennis, Xandra?
0: Ik moet denk ik aan het alle 1300 goed monument nu, hè?
1: Ja, het monument wordt neergezet op een podium. Ja. Om 2:15 ongeveer.
0: Een dame, een heer, een band.
1: Het is een heer. 40 jaar geleden stond het op nummer 1. In de album Top 50. En er zat een heel klef liedje bij samen met Kate Bush. Dan weet jij het wel.
0: Mag ik het zeggen of niet? Ja. PG, Peter Gabriel.
1: Ja, en het album heet...
0: Dat weet ik niet. Don't Give Up heet het nummer volgens mij.
1: Nee, je begon... Ja, dat nummer heet Don't Give Up, maar het album heet... Je zei het bijna goed.
0: Don't.
1: Nee, nog korter. Zo.
0: Oh, dat is het inderdaad.
1: Zo. Ja, dat is
0: het. Geweldig duo. Mooi dat je hem aanhaalt. Hoor. Fantastisch. Genoeg om naar uit te kijken, Marcel. Fijne show. Ik ga afsluiten met de derde van Queen. Now I'm Here. Fijne middag. Graag tot morgen.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Het is 3 minuten over 3. We vieren de zomer met Radio Gelderland. Even kijken, een blik op de weg. Een paar files, de langste noem ik de A1. Dat is Amsterdam richting Apeldoorn. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort en Barneveld. En een hele lange op de A12. Utrecht richting Arnhem. 15 kilometer stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Mega hoge kortingen! Godzonder!

0: 3D en gratis parkeren.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Thuis in Gelderland.

0: Ja, het is toch een heerlijke Italiaanse overtuiging als je weet wat het betekent. Pio Bella Cosa. Goed, hè, het Engels. Het Italiaans. Pio Bella Cosa. Het mooiste wat er is, dat zingt hij eigenlijk. En bezingt hij. Het gaat vooral over een liefde. Van Eros Ramazzotti. Heel goedemiddag. Radio Gelderland. Thuis in Gelderland. Tussen nu en 6 uur. Ik ben Marcel. En ik hoor graag van je. Dus je kan de mogelijkheden benutten. Door bijvoorbeeld te appen. Of te reageren bij de Facebookpagina. Maar er zijn meer mogelijkheden. Ja, langskomen kan ook, maar ik zou gewoon lekker in de achtertuin blijven. Of op je werk, of lekker in de auto. Even een beetje de koelte opzoeken. En ik zat net even te speuren in al die berichtjes die hier binnenkomen. Onder andere van Marleen uit Winterswijk en eentje van Chris uit Ede. En ze zeggen allebei van, joh, wat zou het leuk zijn om Jack van Gelder nog even te horen. Nu we in die sfeer zijn van het voetbal. En dat het best wel lekker gaat met het Nederlands voetbalelftal. Zou je dat nog even kunnen terughalen? Dus ik zoek. Ja, natuurlijk, want Jack van Gelder, ja, we zien hem niet meer op televisie. Hij is natuurlijk al lang pensioengerechtigd. Maar in 1988 was hij er volop bij dat EK voetbal toen in Duitsland. Dus nog even zijn verslag even terughalen. In ieder geval van de finale van toen. Begeleid met een liedje dat 2 jaar geleden al de hitparade in werd gezongen door Marco Schuitmaker. Dus toen voor het EK in Duitsland. Oranje.
1: Het gaat weer

Ja, de gouden glans is er inmiddels al lang vanaf, want het is al lang platina, dit fijne liedje van, nou, een dikke 60 jaar geleden, zo ongeveer. My guy, Mary Wells. En dan tijd voor de wissellijst, om inmiddels 10 minuten voor half 4. En je mag gaan meestemmen, gaan meedenken welk liedje moet er voorbij komen. En daarvoor gaan we terug naar precies 40 jaar geleden. Heb je enig idee wat toen een zeer populair album was? Sterker nog, het stond nummer 1 in de albumtop 100. In juni 1986 dus. Als ik zeg Peter Gabriel, aan welk album denk je dan? Een hele korte titel. Zo. Ja, zo. Zo heet hij. En zo. Met onder andere dit hele fijne liedje. Als je de gelegenheid hebt, check ook even de videoclip op bijvoorbeeld de YouTube. Die is heel klef. Ja, heel klef met dit tropische weer. Leuk om nog even terug te zien. Don't Give Up dus met Kate Bush en Peter Gabriel. Maar ook deze stond erop. Of heb je toch een voorkeur voor een andere track van dat album? Zo uit 1986 van Peter Gabriel. Laat het weten, stuur een appje naar Radio Gelderland. Dit nummer 06-22-22-1342. Dus even appen naar 06-4x2-1342. Radio Gelderland, David Bouw.

Ja, voor de liefhebbers, en dat zijn er in Gelderland ook nogal wat, Heroes van David Bowie. Dan nog even terug naar de wissellijst. Dankjewel voor het reageren op dat album So uit 1986. Vandaag precies 40 jaar geleden op nummer 1 in de albumtop 100. Peter Gabriel op de voorgrond. Maar voor één liedje...

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland

0: of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Nou, goedemiddag, dit is Radio Gelderland. En dan even kijken naar het weer om te beginnen. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 28 graden. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graadje of 15. Dan een blik op het nieuws uit de grootste provincie van Nederland. In Zutphen is vanochtend een overval gepleegd op een juwelier. De politie verspreidde een oproep via Burgernet om de overvaller aan te kunnen houden. En dat is aan het einde van de ochtend ook echt gelukt. Twee mannen zijn aangehouden in verband met de explosie bij een woning in Tiel. Die was afgelopen weekend tot in de verre omgeving ook te horen. De verdachten zijn een 47-jarige en een 42-jarige man uit Nieuwegein. Volgens een woordvoerder wordt hun betrokkenheid bij de explosie verder onderzocht. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws vind je altijd terug op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app.
10: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
11: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
12: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
13: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislieber Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
14: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Ja, kijk op visitgroenlo.nl.
13: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.

Ja, je kan ook deze zomer geen vakantieoord ergens in de wereld zo'n beetje bezoeken, of het liedje wordt wel ergens weer gedraaid. Michel Telo, het is 15:42 onderweg op deze maandag. Dit is Radio Gelderland, thuis in Gelderland. En blijf vooral luisteren, want straks aandacht voor iets heel gaafs. Dat is echt hartstikke leuk. 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek doen over een maandje mee op het grootste podium bij de Zwarte Cross met iets heel bijzonders. Het heeft te maken met Achterhoekse hits. Onder andere Oerend Hart van Normaal. Iets voor 4:30 praat ik je er helemaal over bij. En dan even in het relaxstandje met Cool and the Gang.

0: Het beroemde liedje Zoutelanden kennen we allemaal nog, hè, met Gijke uit Vlaanderen. En dit was met Hanna, Bluff en Ik ben niet meer bang. Het is er weer tijd voor. En er zijn heel veel mensen die al gelijk berichtjes van tevoren sturen. Ja, het memoriespelletje komt er ook vandaag aan. Grote vraagteken. Natuurlijk, waarom niet? Elke dag spelen we dat zo rond deze tijd. Je krijgt 6 fragmenten te horen. 2 daarvan zijn een setje. Ach, wat lekker klef. Ja, die hebben duidelijk een link met elkaar. Het gaat om een zanger. Ja, die komt ergens 2 keer voorbij. Nou, je moet wel heel goed luisteren. Het eerste doen... Luister goed naar de volgende fragmenten. Om welke zanger gaat het die je dus 2 keer hoort?
1: 1.

0: 6.
1: Dan geef het toe. Het is muziek om verliefd op te worden. En het waren 6 fragmenten. En 2 daarvan hebben een linkje met elkaar. Welke waren dat? 1 en 2 of 3 en 6? Of... Vertel het even. Laat het weten via de app. Hartstikke handig. Via 06-22-22-1342. Welke 2 fragmenten horen bij elkaar? 06-22-22-1342. En dit is Chris Ria.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het is feest bij Winterstegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van de Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Het is 2 minuten over 4. Goedemiddag. Thuis in Gelderland. Tot aan 6 uur. Even kijken naar het wegdek en alle files daarop. Op de A1 bijvoorbeeld de file Amsterdam richting Apeldoorn. 5 kilometer door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A2 Eindhoven richting Utrecht. 15 kilometer langzaam rijden tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A2 Utrecht richting Den Bosch. 7,5 kilometer langzaam rijden tussen Beest en Waardenburg. En de A12 Utrecht richting Arnhem. 6 kilometer. Langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Thuis in Gelderland.

0: Jeugdsentiment uit de jaren 60 van deze groep. Ken je ze nog? The Flirtations en Nothing But a Heartache. En dan misschien wel gaan we op zoek naar de mooiste vrouwennaam die ik ben tegengekomen op deze maandag. En je mag jezelf voorstellen. Hallo met Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag Marcel, met Carolijn.
0: Carolijn, niet Carolien, hè? Maar het is Carolijn. Heb je ooit een uitleg gekregen van waar de naam zo moet worden uitgesproken?
1: Toen ik in 64 geboren werd,
0: ja,
1: toen had je prinses Caroline van Monaco.
0: Maar dat heet nog steeds geen Carolijn, dus dat is...
1: Nee, maar daar hebben mijn ouders de naam van afgehaald. Die hebben daar Carolijn van gemaakt.
0: Ja, het moet niet te veel lijken op die dame uit Monaco. Ze dachten, we willen een unieke dochter hebben. Dat is gelukt in 1964. Hey, goedemiddag. Ik heb contact met welke plek in de provincie?
1: Met Wiegen.
0: Met Wiegen.
1: Zonnige Wiegen.
0: Ja, alleen in Wiegen is het zonnig, hè?
1: Overal is het zonnig.
0: Ja. Is het voor je nog een beetje te doen allemaal?
1: Mag wel wat minder.
0: Het mag wat minder. Ik heb goed nieuws voor je. Gaat voorlopig niet gebeuren.
1: Nee, dat weet ik.
0: Vrijdag kan het wel eens 37 graden worden, plaatselijk zelfs. Hey, ik laat de fragmenten nog even horen, want daarvoor heb je gereageerd. 6 fragmenten en 2 horen bij elkaar. Dan gaat het om dezelfde zanger. Dit waren de fragmenten.
2: 1.

0: Zes.
1: Alle zes weer.
2: Dat waren ze. Maar welke twee hoorden dan bij elkaar? Caroline uit Wiegen.
1: Als ik het goed onthouden heb, fragment nummer 1.
2: Ja.
1: En nummer 6.
2: Dat klopt. De nummer 6 waren de Eagles. En Don Henley solo van de Eagles natuurlijk hoorde je als eerste. En Boys of Summer, dat is helemaal goed.
1: Jippie!
2: Jippie, ja, ja. Je krijgt een verrassingspakket van Omroep Gelderland.
1: Ik, ja, zag je?
2: Ja, dat je een verrassingspakket krijgt.
1: Een verrassingspakket?
2: Ja, ja, ja.
1: Oh, wauw. Laat ja. me verrassen.
2: Ja, dat is altijd leuk, hè, als je vrouw kan verrassen. Ja, dat zegt mijn vriendin ook. Ja. Het komt naar je toe. Dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Dankjewel.

Caroline Eekhoven uit Wiegen zit bij de Grote Grijns thuis in Wiegen te luisteren naar Radio Gelderland. Ze is de winnares van het Memory-spel voor deze maandag. En de oplossing was Don Henley, de zanger van de Eagles. En is dat ook in de fragmenten zojuist als nummer 1 voor zijn solo-single. Het is deze, Voice of Summer, natuurlijk wel even laten horen. En zo direct aandacht voor een bijzonder evenement. Dat is de Zwarte Cross, maar wat er allemaal gaat gebeuren. Bijvoorbeeld met 350 middelbare scholieren. Die gaan daar op het podium staan. Wat ze daar precies gaan doen, dat hoor je zo direct.

Op een eerder podium vanmiddag in dit radioprogramma Thuis in Gelderland. Don Henley en The Boys of Summer. Nog maar een maandje en dan staan bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek op het grootste podium van dat hele grote festival, de Zwarte Cross. De leerlingen zingen dan samen met een orkest Achterhoekse hits. Hoe leuk kan het zijn? Dat is toch prachtig. In een grote galmende loods is alvast flink geoefend. Onder andere het nummer Het Geert Spoken van Normaal.

0: Bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek staan over een maand op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Samen met de Maestro en de European Pop Orchestra, bekend van de concertreeks Symfonica en Rosso, brengen zij twee typisch Achterhoekse nummers ten gehore.
1: Als we nou dat nummer doen, Giet die Spoken, een nummer van Joving, en daar zetten we een orkest achter. En dat is in eerste theorie is het natuurlijk heel goed als je zoiets bedenkt. Ook heel leuk. Maar dan komt de uitvoering.
2: Ja, daar heb ik gebrainstormd. Zelfs in Limburg, want ik ben een Limburger. En hebben met een stuk Flies hebben op de gedachte gekomen. We moeten niet alleen de tweede, derde generatie op Zwarte Cross hebben. We moeten ook scholieren bij betrekken. De volgende generatie die Zwarte Cross gaat omarmen.

0: leerlingen komen van 9 verschillende middelbare scholen uit de Achterhoek. Mick van het Marianum in Groenlo was meteen enthousiast om mee te doen.
1: Nou, ik doe al 8 jaar muziek en het is toch echt een droom om op de Zwarte Cross mee te doen. Dat is echt geweldig. Zelf al een hele tijd willen doen en uiteindelijk gewoon de kans vanuit school krijgen is toch echt geweldig.
0: Voor Dietrich en zijn orkest is het niet de eerste keer op de Zwarte Cross. In 2024 stonden ze ook op het hoofdpodium en dat werd door het publiek goed ontvangen.
2: Onze video's zijn 150 miljoen keer wereldwijd bekeken van het optreden. Muziek gewoon harmoniseert, verbroedert, van hart tot hart. Ja, de Zwarte Cross is daar een toonbeeld van natuurlijk.
0: Voor de scholieren voelt het nu al als iets groots. En zij kunnen nog maar moeilijk voorstellen dat ze straks voor duizenden mensen staan op te treden.
1: Nee, absoluut niet. Op geen enkele manier. Niets kan je voor zo'n gevoel voorbereiden.
3: Vind je het spannend?
1: Ja, maar dat blijft. Blijft altijd spannend totdat je daar staat en gewoon knalt.
4: Als je daar mee mag doen, het is toch iets magisch op de een of andere manier, weet je wel. En dat voel je gewoon energie. En de kinderen en de leraren, iedereen heeft er zin in.
2: Dus. Ik zou vooral oproepen iedereen in Gelderland en Nederland, kom kijken naar dit geweldige optreden. Het geeft hier spoken in de Achterhoek. Ah.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Riphouse, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
9: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Goedemiddag, het is 4:30. Even kijken naar het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 28 graden. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graadje of 15. Dan even kijken naar het nieuws uit de provincie. Een woordvoerder van het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat de quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het ziekenhuis voorbij is. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus. In Zutphen is vanochtend een overval gepleegd op een juwelier. De politie verspreidde een oproep via Burgernet om de overvaller aan te kunnen houden. En dat is gelukt. De verdachte is aan het einde van de ochtend aangehouden. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan nog even kijken naar het verkeer in de regio.

0: Lange file op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 6,5 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A2 Eindhoven naar Utrecht. 16 kilometer stilstaan tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A12 Utrecht richting Arnhem. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. En de A27 Breda richting Utrecht. 14 kilometer stilstaand verkeer door wegwerkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noorderloos.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Thuis in

0: En ik weet het nog goed. Het was een uurtje of 10 vanochtend dat mijn vriendin mij belde van... joh, wil je vanmiddag mee naar het water? Is lekker weer. Ik zeg, ja, maar ik moet werken bij Omroep Gelderland. Oh, ah, dan ga ik wel alleen. Dus we stuurden net een berichtje van... zou je even dit liedje willen draaien? Dan zijn we even samen. Oh, wat clever dit. Bruno Mars. Heerlijk, het gaat. Het is een toewijding aan de liefde. Ja, wist je dat, Rob?
1: Ja, heel goed, Marcel. Dat hebben we nodig.
0: Goed, dan iets heel anders. Code Oranje, daar gaan we het over hebben. Rob Heijndijk.
1: Ja, het is dus warm. En dat blijft het nog wel even. Het is zelfs zo warm dat er een kans is dat er in Nederland... voor het eerst een Code Oranje voor hitte wordt uitgeroepen. Het gebeurt als we 3 dagen op rij hebben... met een maximumtemperatuur vanaf 34 graden. Of 2 dagen op rij met een maximumtemperatuur vanaf 36. Of 1 dag als het 38 graden wordt. En volgens de KNMI hebben de steeds hogere temperaturen te maken met klimaatopwarming.
2: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatverandering, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
1: Het is in heel Europa op dit moment warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden... met temperaturen boven de 40 graden. Ik heb net even een blik geworpen op de kaart van Frankrijk. In Bordeaux is het nu 42 graden. Marcel, je bent net terug uit Spanje. Hoe was het daar?
0: Eigenlijk viel het wel mee. Volgens mij 1,32 graden. En toen kreeg ik allerlei berichtjes, allerlei appjes. Ja, hier in Nederland is het is 35 graden. Ik geloof dat 35 graden op vrijdag was en zo. Ja. Was dat te doen, Rob, hier?
1: Ja, het ligt er heel erg aan wat je moest doen en waar je was natuurlijk. Ja. Voor sommigen was het wel heel erg heet en vond ik af en toe ook wel.
0: Ja, ik hoefde niet zoveel te doen natuurlijk. Hè. Af en toe eens even de zee bezoeken, dat soort dingen. Je kent het allemaal wel. En als je dan terugkomt uit Spanje, is het wel aangenaam hier. Dan ben je eraan gewend. Hè. Ja. Ja, ja.
1: En andere hitte zeggen ze dan ook vaak, hè? Of is dat...
0: Ja, hier is het vaak heel klef. Een beetje benauwd. Dus, ja, maar daar prima te doen.
1: Daar prima te doen. Nou, goed. Kunstmatige intelligentie, dat is slecht nieuws voor sommige beroepen. Zo zijn er minder banen voor bijvoorbeeld vertalers, tekstschrijvers en klantenservice medewerkers. Maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die iedereen zoeken, zegt uitkeringsinstantie UWV. In bepaalde beroepen zijn nu veel mensen nodig.
3: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Marcel, gebruik jij oortjes om naar muziek te luisteren?
0: Nee, van die hele grote jongens, die koptelefoons, je kent ze wel. Ja. Niet van die kleintjes, nee.
1: Nee, mocht je oortjes willen aanschaffen, doe het dan met draadjes. Want dan hoor je er weer helemaal bij. Meldt in ieder geval de Telegraaf. Een bedraden koptelefoon. Wereldsterren als Drake, Zendaya en Harry Styles. Die werden eerder dit jaar al mee gespot. En nu maken die bedraden koptelefoons ook onder de voetbalsterren op het WK hun rentree. Cristiano Ronaldo is ermee gespot. En ook Justin Kluivert en de Duitse speler Antonio Rudiger. Oortjes met draadjes, die zijn oldschool, nostalgie en zetten je volgens een mode-expert neer als nonchalant. Iemand die niet al te veel moeite doet om er toch heel modieus uit te zien. En ze hebben ook praktische voordelen, want als er een draadje aan zit, raak je ze minder makkelijk kwijt. En het uit de knoop halen van het draadje, het werkt volgens sommigen lekker ontspannend. Dus die losse oortjes, dat is helemaal niet cool.
0: Nee, we zijn nog een paar minuten op televisie, zie ik. Dus we hebben net jou uitgebreid gezien. Ja, je bent hartstikke stoer, je doet mee aan de trend. Een hele grote koptelefoon, draadjes.
1: Draad aan, hè?
0: Ja, je hoort er helemaal bij, jongen.
1: Goed, hè?
0: Dankjewel. Rob is er over een half uurtje weer.

0: Even flirten met Miss Montreal, Just Like a Flirt. En dan gaan we eens even kijken hoe het met het weer is. Ja, we kunnen het heel kort houden, maar we kunnen het ook heel uitgebreid maken van Weerplaza. Donny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want er komt nogal wat aan, hè, de komende dagen. Die temperatuur blijft maar stijgen, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt inderdaad. En misschien nog wel verstandig om vanavond en misschien zelfs vannacht nog even die ramen en deuren wagenwijd open te zetten om nog even die koude lucht op te vangen. Want het koelt vannacht nog wel aardig af naar gemiddeld een graad of 14 of 15 in de provincie. En dan morgen, ja, dat wordt dan al wel die eerste dag dat we waarschijnlijk die tropische 30 graden gaan halen. Maar dat is nog niet extreem heet. Zeker als je het vergelijkt met de dagen daarna. Dan gaan we gewoon naar 35, 36 graden. Op de vrijdag misschien zelfs 37 of 38 graden. En dat zijn echt hele extreme afwijkingen ten opzichte van de normaal. Want we zitten eigenlijk, ja, het is pas eind juni rond een graad of 22. En dan zitten we zomaar 15 graden boven.
0: Ja, weet je wat het record is voor Gelderland? Ik weet wel, in 2019 Gielse Rijen 40 graden. En een beetje, weet je wat het was voor Gelderland, het
1: temperatuur? Ja, dat is ook net boven de 40 geweest. En dat gaan we waarschijnlijk net niet halen. Maar het wel grote kans dat het juni-record gaan verbreken. Want ik weet dat dan op dit moment alleen voor De Beeld. Dat is 36,1. Maar goed, voor Gelderland zal het dan rond de 37 liggen. En dat is toch wel een grote kans dat we die ergens gaan halen, ja.
0: Nou, vorige week behoorlijk wat wind en aardig wat regen. Onweer en heel veel flitsen. Dat krijgen we dus de komende dagen niet echt.
1: Nee, eigenlijk niet. We zien eigenlijk dat het tot en met vrijdag gewoon droog is. Met dus ook die nachten die heel erg warm gaan verlopen. In de nacht van donderdag op vrijdag is natuurlijk ook het WK. We kunnen dat gewoon in t-shirt en korte broek gaan kijken. Want ik denk dat de minimaal rond een graad of 23 gaan liggen. Echt heel erg warm. In het weekend dan wel toenemende kans op regen en onweersbuien. Maar dan ook nog steeds tropisch warm met ruim 30 graden.
0: Ja, voor die mensen die nog twijfelen van die derde wedstrijd was toch 's nachts. Ja, dat klopt. Ja, maar dan is het dus 23 graden. Geweldig.
1: Ja, dus het is gewoon heerlijk weer.
0: Oké, dankjewel.

The Weeknd, Blinding Lights, dit is Radio Gelderland. Misschien heb je er al een aantal gezien in de hoofdstad van Gelderland, want ruim 100 sporters uit 24 landen zijn deze week in Arnhem voor iets heel speciaals. Een speciaal sportevenement voor sporters die een orgaantransplantatie hebben gehad. Heel bijzonder en wat mooi dat dat kan. En dit keer is Nederland het gastland en dus wordt dat nu georganiseerd in Arnhem. Wat het allemaal precies inhoudt, hoe lang het gaat duren, alles hoor je erover. Over, nou wat is het, 25 minuten ongeveer. Tot aan het nieuws, dit uit de jaren 70.

0: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
2: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Jeroen. Het is 3:05 thuis in Gelderland. Dit is Radio Gelderland en dit zijn de langste files. De A2 Eindhoven naar Utrecht. 16,5 kilometer stilstaan tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A2 Utrecht naar Den Bosch, 8,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. A12 Utrecht richting Arnhem, 10,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. A27 Breda naar Gorkum, 13,5 kilometer stilstaan door wegwerkzaamheden. En dat is tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. A27 Utrecht richting Gorkum, 11,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwegein en Noorderloos. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Elst en Presikhaaf.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Thuis in Gelderland.

0: 40 jaar lang waren ze over de hele wereld te zien. 40 jaar lang de Four Tops. Een van hun vele is natuurlijk Loco in Acapulco. Het is 14 minuten over 5. Dit is Radio Gelderland. En Rob Heijnsdijk is aangeschoven. Voor nieuws uit de hele wereld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, Gelderland vooral in dit geval. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van de Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van dat cruiseschip de Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt niet het juiste internationale voorschrift was gevolgd. Tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine kwamen de medewerkers daardoor mogelijk in aanraking met het virus. Maar het is dus goed afgelopen. Een 40-jarige Slowaak is veroordeeld tot 13 jaar cel voor de fatale mishandeling van Hakim in Tiel. De rechtbank vindt dat doodslag bewezen is. Het dakloze slachtoffer werd in oktober 2024 zwaar gewond gevonden in de fietsenstalling van het station in Tiel. Op camerabeelden is te zien hoe de Slowaak het slachtoffer fors mishandelt. Hakim liep onder meer zwaar hersenletsel en gebroken ribben op en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In Zutphen is een verdachte aangehouden na een overval op een juwelier vanmorgen. Die overval was bij juwelier De Keizer. Volgens de politie zou een medewerker de overvaller naar buiten hebben weten te werken. De politie verspreidde na de overval een burgernetbericht om de overvaller op te sporen. Aan het eind van de ochtend is er dus iemand aangehouden. En als je afval de komende dagen wordt opgehaald, nou dan doe je er goed aan om te zorgen dat die container al om 6:30 aan de weg staat. Verschillende afvalbedrijven hebben een hitteprotocol ingesteld. Dat betekent dat ze eerder beginnen met het ophalen, om 6:30 dus al. Deze chauffeur van een vuilniswagen legt uit waarom.
2: Wij zijn een van de vele achterladers. Dan is het wel lekker als je wat vroeger kan beginnen, hoor, want dit is best wel pittig werk. Dus het is niet de hele dag echt laden, maar je moet wel vaak uit. En als je dan in een wat koelere auto zit en je moet er elke keer uit als het in de loop van de dag wat warmer is, dan krijg je een klap in je gezicht vaak, hè?
1: Ja, dat is lastig, hè? Als je steeds van die hitte die kou weer ingaat en andersom. Dan,
0: respect voor die mensen die dit doen, ja.
1: Absoluut. Ja, een uurtje eerder op, maar ze zijn ook een uurtje eerder klaar, hoorden we eerder vandaag al van een andere afvalophaler.
0: Ja, dan mag je in de hitte gaan staan, hè, op het wegdek met allerlei files natuurlijk. Dat is ook niet al te best bij de hoogste temperatuur.
1: Snel naar huis dan, ja. Ook de milieustraten, die sluiten eerder omdat het daar op het asfalt. Ja, daar is het ook erg warm, zo'n grote zwarte vlakte met van die containers erop.
0: Het is dampend, hè? Je kan het gewoon zien, hè? Heb je nooit gezien? Asfalt?
1: Dat je het zo ziet trillen erboven.
0: Ja, dat het trilt, ja. Dat is geen hallucinatie, mocht je dat denken. Maar het is echt waar, dat is onderzocht.
1: Waanzinnig warm.
0: Ja, heel heet. Ook dat is Nederland. En dat is Gelderland. Dankjewel, Rob.

0: zomer kleeft ook aan deze hit van Rob de Nijs. Dat huis in de zon. Dit is Thuis in Gelderland. Ruim 700 sporters uit 24 landen zijn deze week in Arnhem voor speciale games daar. Want dit sportevenement is speciaal bedoeld voor sporters die een orgaantransplantatie hebben gehad. En dit keer is Nederland het gastland. Verslaggever Josephine vroeg in het zwembad aan een van de deelnemers waarom hij het belangrijk vindt dat dit evenement er is.
1: Ik vind het belangrijk dat er aandacht komt voor het sporten. Sporten vooral na revalidatie. Daar is mijns inziens net te weinig aandacht voor. En het is super belangrijk, ook voor je sociale contacten, maar ook voor lichamelijk herstel en geestelijk herstel.
2: En dan bedoelt u, na een transplantatie, dan gaat het vaak heel erg over het medische, over het psychische gedeelte misschien. En dat sporten, dat helpt jou?
1: Sporten helpt mij lichamelijk. Daardoor krijg je een betere conditie. Maar het helpt je ook geestelijk. Ja. Het helpt je te ontspannen en even je gedachten af te brengen van eventuele problemen die er in het verleden zijn geweest.
2: Want u heeft een donorhart. Nog niet zo lang, 3 jaar geleden.
1: Ja, klopt. 23 mei 2023 heb ik een donorhart gekregen.
2: Ik hoorde trouwens net, omdat u die datum nu ook noemt, dat voor veel mensen die een transplantatie hebben ondergaan, dat het bijna een soort verjaardag dan is. Hè? Belangrijker dan je originele verjaardag.
1: Ja, klopt. Hij staat in mijn agenda. Hij hoeft er niet in te staan, want ik weet de datum uit mijn hoofd. En dat ga ik ook nooit meer vergeten. Dat is een hele bijzondere dag. Dat is toch de dag waarop je eigenlijk aan je tweede leven begint.
2: Ja, want daarvoor had u al lang hartklachten. Toen kreeg u het donorhart, dus een nieuwe start. Zwom u daarvoor ook al?
1: Ik heb in mijn jeugd, zeg maar, tot mijn 18e heb ik heel veel gezwommen. Zwom ik 6 keer in de week.
2: Oké, vandaar dat u dus nu ook meedoet met zwemmen. Want het gaat niet per se over medailles winnen, hè, bij deze games. Het is ook het meedoen, lotgenoten natuurlijk ontmoeten. Voelt u dat ook zo?
1: Ja, het is het samen het leven vieren. We zijn allemaal mensen die min of meer hetzelfde verhaal hebben. Die niet klagen, de schouders eronder zetten. En gewoon bezig zijn met de toekomst en kijken wat je kan. En een medaille of een prestatie is goed genoeg. En een medaille is een kerst op de taart.
2: Ja, want merkt u dat dan? Ja, het is nu nog vroeg natuurlijk, maar het zwembad is al helemaal vol en druk. Is dat ook hoe het dan gaat onderling met andere landen? Wordt dan gezegd, wat heb jij voor donor orgaan?
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk vaak de eerste vraag. Normaal gaat het over het weer en koetjes en kalfjes. Hier is het, wat heb jij?
2: Ja, ja, ja.
1: En vaak kan je het zien aan iemand zijn litteken uiteraard. Maar dat is wel de eerste vraag. Je gaat gelijk de diepte in van, joh, wat is jouw verhaal? Ja. Wat heb jij gekregen en hoe komt dat? En wat is de achterliggende grond dat jij hier nu bent?
2: Maar het is ook spannend, toch? Om na een transplantatie weer te gaan sporten. En anders.
1: Ja, het is spannend, want je lichaam reageert anders. Zeker met een donorhart. Daar kan ik het meeste over zeggen, omdat ik dat zelf heb. Je lichaam reageert gewoon heel anders. En je hart reageert anders. Een donorhart komt minder snel op gang. Doordat die zenuw is doorgesneden met de transplantatie. Dus het duurt allemaal gewoon wat langer voordat je hart denkt van, oké, ik moet inspanning leveren, ik moet wat harder gaan werken.
2: Ja.
1: Dan ben jij al even onderweg.
2: Ja, ja, ja. Vandaag dus de 100 meter en de estafette.
1: Klopt, 100 meter vrije slag, 50 meter vrije slag in de estafette.
2: En ook al gaat het niet om het winnen en de medailles, maar toch succes.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: Ja, en dit speciale sportevenement is dus deze week in Arnhem.

0: 30 van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem. Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beamer Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl.
5: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
5: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
7: Thuis in Gelderland, het is 1 minuut over 5:30. En dan nog even kijken naar het weer. Overal nog altijd zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 28 of 29 graden. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Dan even kijken naar het nieuws van dit moment in de provincie. Een minderjarige fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de N839 in Haalderen. De fietser en de vrachtwagen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De fietser is zwaar gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de 55-jarige bestuurder van de vrachtwagen uit Grave aangehouden voor verhoor. Een woordvoerder van het Radboud UMC en

0: Nijmegen meldt dat de quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het ziekenhuis voorbij is. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus. Meer nieuws lees je op onze site omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. Even kijken naar het verkeer. Een lange file op de A12 Eindhoven richting Utrecht. 16,5 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. De A2 ook, maar dan Utrecht richting Den Bosch. 7 kilometer langzaam rijden tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Arnhem naar Den Haag. 9 kilometer langzaam rijden tussen Houten-Oost en de Meren. A15 Gorkum richting Rotterdam. 11,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 Breda richting Gorkum. 14 kilometer stilstaan door wegwerkzaamheden tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: Elke plaat heel zomers klinken. Dit was George Ezra en Anyone For You. Het is voor de laatste keer, vandaag in ieder geval, Rob Heinsdijk die even aanschuift. Rob, voor het nieuws.
1: We hadden het er eerder over, die code oranje die misschien afgegeven zou gaan worden voor extreme hitte. Nou, het is gebeurd. Voor komende woensdag vanaf 12 uur geldt die. Voor het midden en zuiden van Nederland. Het KNMI geeft die code oranje af omdat het verwacht dat het zeker 3 dagen 34 graden gaat worden. In de loop van de week wordt het waarschijnlijk nog warmer dan dat. Niet alleen Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk wordt het deze week erg warm. Zo bleven vandaag in Frankrijk al alle scholen dicht, werden evenementen afgelast. En er geldt daar nog een maatregel.
2: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Ja, in Bordeaux in Frankrijk is het nu 42 graden, in Parijs is het 38 graden.
0: Ja, ik kreeg net een berichtje van Jan de Hoop, die is nog onderweg, hè, met zijn camper. Mm-hmm. Elke zaterdag heeft hij uitzending. Hij zegt, joh, het is echt, het is 44 graden waar hij zit.
1: Oh nee.
0: Ik hoop maar dat hij het een beetje koud kan krijgen met een airco'tje in de camper. Ja. Ik denk het wel, hoor. Dus.
1: Zal wel flink staan te blazen daar.
0: Ja.
1: De organisatie van de Nationale Veteranendag komende zaterdag in Den Haag heeft ook al maatregelen aangekondigd vanwege de hitte. Op verschillende plekken zal daar extra water beschikbaar zijn. Op het Malieveld komen smeerpunten met zonnebrand en extra schaduwdoeken komen er. Publiek dat bij het defilé op de tribune zit krijgt naast extra water ook een strooien zonnehoed om op te zetten. En later deze week wordt besloten of de mensen in het defilé mogen meelopen in het zomertenue. Het zou dan betekenen dat ze een overhemd met korte mouw mogen dragen, geen stropdas omhoeven en geen ceremonieel tenue met onder meer een berenmuts hoeven te dragen. Nee, lijkt me niet zo
0: jongens,
1: goed.
0: Jongens, ja.
1: Eindhoven Airport is vandaag getroffen door een storing. Daardoor konden er urenlang geen vliegtuigen opstijgen en landen. De vluchten die al onderweg waren moesten uitwijken. Onder meer Rotterdam, Weetse, Brussel en Maastricht. Was daar een storing in de verkeerstoren? De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Dat in ieder geval forse gevolgen voor vakantiegangers. Sommige liepen uren vertraging op en sommige vluchten werden ook geannuleerd, meldt Omroep Brabant. En dan heb je een fors probleem. Moet je kijken of de vlucht omgeboekt kan worden. Meer dus waarschijnlijk wel een dag later op je bestemming belegd. Ja.
0: En waar moet je dan voor blijven?
1: Nou ja, ook dat.
0: Ja, dat is een dingetje. Ja,
1: er zijn soms krijg je bonnen, meen ik, van je luchtvaartmaatschappij en zo. En wordt hotelovernachting zelfs vergoed, maar zijn allemaal moeilijke regels.
0: Nou, ik ken mensen die wel eens een bon hebben gekregen. Die hebben niet zo heel, niet zo heel veel waarde, hoor, echt. Nee. Het is een beetje lullig, ik weet niet of ik het mag zeggen. Maar dat was de ervaring van die mensen. Dus mocht er iemand luisteren, het is geen bewering van mijn kant, maar ik heb het wel eens gehoord. Dus ja. Dat was het, Rob.
1: Dat was hem.
0: Oké, morgen meer.

Het goede recept voor deze dagen. 34 graden, hoorde je dat net? Rob had het er ook nog even over. En dat blijft een aantal dagen zo. En dan kan het vrijdag zelfs 7 of misschien wel 38 graden worden. Goed, het is nog niet zover, zullen we maar zeggen. Je hoorde It's So Easy, Olivia Dean. En zo direct na 6, dan alleen maar Nederlands product in helemaal nationaal. En als je nog een voorstel hebt van een lekker liedje, van lang geleden of van dit moment, gewoon een Nederlandstalig of een Engelstalig liedje, maar wel van Nederlandse artiesten, dan moet je even een appje sturen. Dat is het handigste. 06-22-22-1343.

misschien roept het wel iets bij je op. Is het jouw sentiment voor je? Redbone and we were all wounded at wounded knee. En dan het moment. Het lekkerste wordt voor het laatste bewaard. Dat is een liedje uit onze eigen lijst. Alle 1300 goed die we in het najaar steeds uitzenden. Dus ook in oktober. Vooral even luisteren. Een paar weken lang 1300 voorkeurliedjes van de vele luisteraars van Radio Gelderland. Ik draai er eentje van de afgelopen jaren, want hij stond er steeds in. Elk jaar opnieuw wordt erop gestemd. Hartstikke vrolijk liedje is het ook eigenlijk. De man komt uit Ierland. Een singer-songwriter. Heeft heel veel liedjes geschreven voor zichzelf, maar ook voor anderen. En als je deze plaat hoort, dan krijg je gelijk een grijns op je gezicht. Moet je maar eens opletten zo direct. Hoe vaak je hem ook gehoord hebt. Hij schreef het in 1971, de zanger. En in Nederland brak hij door omdat hij een optreden mocht verzorgen in een televisieprogramma van Mies Bouwman. Bij de VARA 1 van de 8. Kijk dat programma nog? 1 van de 8. Hartstikke populair. En daar stond hij met zijn drollevanger. Dat was namelijk een broek. En tegenwoordig, ik weet niet of ze nog verkocht worden, dit soort broeken. Maar goed, hij droeg hem en daarmee is hij populair geworden. Het gaat om deze zanger. Het liedje dat gaat over een stel dat gaat trouwen. Matrimony.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
5: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
7: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. En dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
5: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: gelijk aan zijn naam. De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Gelderland.
1: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. Zo was in oktober een boeddhistisch festivaldoelwit waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt en dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur 's middags in. De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Ook in andere landen is het erg heet. In Frankrijk was het vandaag de warmste junidag ooit gemeten. In de helft van de departementen is code rood van kracht. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg het groepsduel van Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd viel het 18e WK-doelpunt van Messi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dereizen. Live your dreams.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
0: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Nou, bij mij in de supermarkt is het al weken code oranje hoor. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op een zwoele maandagavond. Aan het eind van de dag waarop Keir Starmer zijn al zo lang voorspelde vertrek aankondigde. Maar wie is die Andy Burnham nou eigenlijk die daar staat te trappelen? Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, bij Cox's Bazaar in Bangladesh. En Brussel maakt zich op voor een heel bijzonder bezoek waar eigenlijk niemand het over wil hebben. En dat allemaal, waarna we ook nog eens straks de uitzending uit flaneren met schrijver Christian Weitz. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 22 juni.
3: Code Oranje komt eraan, maar die geldt vanaf woensdag.
2: Toch is het voor veel Nederlanders nu al niet te doen.
4: Het is nu 29 graden. Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Maar het helpt niks.
2: En anderen gaan bij een open koelkast staan.
5: Zo zag je een paar keer per dag, hoor. Zo warm is het hier.
2: Ook voor scholieren is het geen pretje.
6: Want het is echt wel warm hier. Ik zweet me ook helemaal kapot de hele tijd.
2: En sommige scholen hebben daarom een tropenrooster ingesteld.
7: Omdat wij zien dat het welzijn van onze kinderen en de medewerkers met deze temperaturen oploopt, kiezen wij ervoor om de kinderen vanaf 12:30 naar huis te sturen.
2: Veel ouders denken dan.
8: Ja, eigenlijk zou je wel verwachten dat scholen, net als publieke instellingen en andere kantoren, in principe gewoon gekoeld worden.
2: De ANWB Wegenwacht kwam onderweg veel auto's tegen waarvan de airco het niet deed. En er waren ook veel andere problemen.
9: Nee, hij staat niet.
2: Dat dacht ik al. Terwijl de echte hitte dus nog moet komen, denken nu al heel wat Nederlanders.
10: Wachten tot het voorbij is, dan extreme weer. Dat is niet te doen.
2: Ja, er werd al maanden druk op hem uitgeoefend en nu heeft hij de strijd opgegeven. De Britse premier Starmer treedt af.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Hij gaat meer tijd besteden aan zijn gezin, zei hij.
11: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can.
2: Kiezers vonden dat hij weinig visie had en daarbij kwam ook nog het schandaal rond Peter Mandelson, die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij was door Starmer benoemd als ambassadeur in Amerika.
12: I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over.
2: En de opvolger is dus waarschijnlijk de voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij werd vanmiddag beëdigd als parlementslid in het Lagerhuis.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
2: In Amerika is op 100-jarige leeftijd Alan Greenspan overleden. Hij was onder 4 presidenten de voorzitter van de centrale bank, begonnen onder Ronald Reagan.
14: My dedication to our fight to hold down the forces of inflation remains as strong as ever. And I know that Dr. Greenspan shares that same commitment.
2: Hij was bijna 20 jaar de machtigste econoom ter wereld. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, zei president George W. Bush.
15: Financial crises from Mexico to Asia, 2 recessions, corporate scandals, and shocks ranging from devastating natural disasters to a terrorist attack in the heart of America's financial center.
2: Op het WK gaat het veel over bijzondere reddingen van keepers. Bij de amateurs had de 81-jarige Kees van Dongen een speciale redding.
16: En ja, toen deed ik naar zweven. En dat was op film gezet. En toen kreeg ik natuurlijk de social media op mijn dak.
2: Ja, want het filmpje ging viraal en mensen schreven.
16: Op 81-jarige leeftijd, dat is niet normaal. Dat zeggen ze dan, hè.
2: Ook teamgenoten waren onder de indruk van de zweefduik van Kees.
17: Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Dus dat doen geen mensen na, hoor. Ik bedoel, je kan toch zien dat een top vet is voor zijn leeftijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ja! Zo. Goed zo.
2: Dat was Kees nog even, geloof ik. Jeroen van Kan las de kranten vanmorgen.
9: Het is morgen precies 10 jaar geleden dat de Britten voor een Brexit stemden. Dat aanstaande jubileum is al in diverse media aan bod gekomen. Zo ook in het Christelijk Nederlands Dagblad. Dat noemt Brexit een seculiere kerkscheuring. Zo zie je dat kranten het nieuws het liefst door het prisma van hun eigen overtuigingen bekijken.
2: In de 10 jaar die voorbij zijn gegaan heeft Groot-Brittannië 6 premiers versleten. Als wij er 6 terugtellen, dan zitten we bij Ruud Lubbers. De laatste in de serie, Keir Starmer, maakte dus vandaag bekend af te treden.
9: In de Volkskrant schrijft correspondent Patrick van IJzendoorn over hoe het 2 jaar geleden begon voor Starmer. Hij citeert de vooraanstaande BBC-commentator Andrew Marr.
2: Voor het eerst in veel van onze levens lijkt Groot-Brittannië een oase van vrede en stabiliteit, jubelde die, verwijzend naar de Brexit-chaos die naar het referendum was ontstaan. De volwassenen staan weer aan het roer.
9: Vooruitziende blik, kortom. In het Telegraaf verhaal over studentenkamers die steeds vaker worden onderverhuurd aan illegale sekswerkers. Leiden begint daar een zomeroffensief tegen. De gemeente hoopt op de hulp van verhuurders, studenten en omwonenden.
2: De gemeente ziet het aantal gevallen stijgen en dat klopt, blijkt ook uit cijfers van het Haags Economisch Interventieteam. Een coalitie van onder meer politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en de gemeente Den Haag.
9: Ja, in de zomermaanden staan veel studentenkamers leeg, omdat de bewoners bij hun ouders zijn of in het buitenland verblijven. En aangezien de vraag naar prostituees in de zomer het hoogst is, mede vanwege de vele toeristen, is van de studentenkamer een peeskamer maken zeer lucratief, maar dus wel illegaal.
2: Maar daar is het van de week ook veel te warm voor. Kijken naar WK-wedstrijden kan de kans op een hartaanval vergroten. Het Parool schrijft daarover. Tijdens een wedstrijd kan de hartfrequentie makkelijk verdubbelen. Een normale hartslagfrequentie is ongeveer 60 slagen per minuut. En tijdens de wedstrijd kan die oplopen naar 120 tot 130 per minuut, zegt een cardioloog tegen de krant. En bij extreme stress, dus als het echt heel spannend wordt, kan die wel 180 worden.
9: Ja, ter vergelijking, tijdens het joggen hebben de meeste mensen een hartslag van rond de 120 tot 130. Tijdens een sprintje gaat hij naar 180. Dus op de bank kijken naar een penalty shootout kan dezelfde inspanning vergen als een sprintje trekken.
2: En er zijn onderzoeken gedaan naar het aantal hartinfarcten op een wedstrijddag. En daar blijkt uit dat mannen op zo'n dag ongeveer 1,5 keer zoveel kans hebben op een hartinfarct als gemiddeld.
9: Ja, naar vrouwen die kijken is kennelijk geen onderzoek gedaan. Ik dacht eindelijk de wetenschappelijke onderbouwing gevonden te hebben voor het niet kijken naar WK-wedstrijden. Helaas lees ik uit datzelfde onderzoek blijkt dat de dag na een wedstrijd het risico op een hartaanval juist kleiner is. Van dat voordeel profiteer ik dus weer niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elbow was dat, met Magnificent. En deze band uit Manchester steunde Andy Burnham, de voormalige burgemeester van Greater Manchester, in diens campagne om via de lokale verkiezingen in Makerfield in het Lagerhuis te komen. En dat is dus gelukt. En daarna wacht wellicht dus het premierschap. Want de koning is dood, leve de koning, of beter, long live the king of the north, zoals de bijnaam van Andy Burnham luidt. Wie is die new kid on the block en wat zijn zijn plannen als eventueel opvolger van de vandaag opgestapte Keir Starmer? Niels Postmus is correspondent voor Trouw en woont in Manchester. Goedenavond, Niels.
1: Goedenavond.
0: Ja, het lijkt er voorlopig dus op dat alle ballen op Burnham gaan als opvolger van Starmer. Vanwaar dat enorme vertrouwen in deze koning van het noorden?
1: Ja, nou, hij is heel erg populair, zoals die bijnaam eigenlijk al aangeeft, in Manchester-omgeving, eigenlijk in heel Noord-Engeland. En dat komt eigenlijk voornamelijk nog door de corona-pandemie, die periode. Toen heeft hij zich heel erg opgeworpen als de verdediger van de belangen van het noorden van Engeland, dat over het algemeen armer is dan het zuiden van Engeland. En hij was echt de belangrijkste opponent van de toenmalige premier Boris Johnson. En gaf heel erg aan dat niet alles in Groot-Brittannië draait om Londen en om de bedrijven in Londen, maar dat ook de bedrijven en mensen in Manchester bepaalde compensatie nodig hadden en dat gebied niet vergeten moet worden. Dus daar is hij heel populair mee geworden in het noorden. En verder heeft hij het ook volgens veel mensen heel goed gedaan als burgemeester van Manchester.
0: Want wat is zijn nalatenschap? Hij is bijna 10 jaar daar burgemeester geweest van Greater Manchester, met wat omliggende gemeentes. Wat is zijn nalatenschap daar?
1: Ja, nou zelfs, ik heb hem ooit geïnterviewd en zelfs zegt hij altijd, eigenlijk in elk interview, dat het een van zijn belangrijkste dingen het openbaar vervoer is. Dat was helemaal geprivatiseerd, was heel duur, werkte slecht in Manchester. En dat heeft hij allemaal weer onder overheidscontrole gebracht, waardoor het goedkoper is geworden en veel beter werkt. Daar is hij zelf heel erg trots op. Verder is het ook belangrijk, denk ik wel, dat de binnenstad enorm is opgeknapt en best wel hip en trendy is geworden. Heel veel oude fabriekspanden zijn omgebouwd, zijn de nodige wolkenkrabbers gekomen. En dat kon ook allemaal omdat de economie van Manchester een van de snelst groeiende in Groot-Brittannië is geweest de afgelopen 10 jaar onder zijn leiderschap. Dus ja, al die dingen hebben Manchester en de inwoners van Manchester gewoon meer trots gegeven ook.
0: Ja, je zei het al, je hebt hem een keer geïnterviewd. Wat is het voor man?
1: Het is een hele aardige, innemende man, vond ik, tijdens het interview. Alles behalve een stiff upper lip, zoals de Britten vaak bekend staan. Joviaal, best ontspannen, heel informeel ook. Hè. Iedereen noemt hem hier ook Andy. Hij is eigenlijk in Manchester bekender bij zijn voornaam dan bij zijn achternaam. Hmm. Hele down-to-earth, aardige, wel natuurlijk heel ambitieuze man, maar ja, makkelijk in de omgang.
0: Ja, het is zelf ook een Noorderling, hè? Want hij is dan weer geboren en getogen in die andere grote stad daar in Liverpool.
1: Ja, hij is geboren in Liverpool. Hij is opgegroeid in een dorp tussen Manchester en Liverpool in. Hij was de zoon van een telecom monteur en een doktersreceptioniste. En heeft zich was samen met zijn broers de eerste telgen van die familie die naar de universiteit kon en ging. Heeft op Cambridge gestudeerd en is daarna eerst een tijdje journalist geweest en vervolgens de politiek ingegaan. Ja. Een tijdje minister geweest, een tijdje in het parlement gezeten voordat hij burgemeester werd van Manchester.
0: Ja, maar dus kennelijk, in ieder geval wilde hij dat graag uitstralen, heel gewoon gebleven. Dat beeld, een burgemeester die zo gewoon is gebleven, daar weet de Britse komieken wel raad mee.
2: Hey, it's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it because it's not normal enough. I do loads of really normal things throughout the day and having a cup of tea is just one of them. Hi, I'm Andy Burnham and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy. Eat up, I'm one of yous.
0: Ja, we hoorden hier Russell Kane, een Britse komiek die grappen maakte over dat imago van Burnham als gewone man. Die zegt, ja, ik doe hele gewone dingen, ik drink gewoon thee, maar ik ben ook wel ongelooflijk machtsbelust. Klopt dat?
1: Ja, die reputatie heeft hij wel een beetje. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ook om de King of the North, die bijnaam, hangt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een referentie naar zijn ambities. Maar hij heeft 2 keer eerder geprobeerd partijleider te worden. Dat is 2 keer mislukt. En ja, eigenlijk is het al jaren, eigenlijk al sinds die coronapandemie, staat hij als het ware een soort van in de startblokken om de boel over te nemen. En nou, uiteindelijk heeft hij daar dus nou waarschijnlijk, hè, want we weten het niet zeker, maar lijkt het erop dat het hem nou eindelijk gaat lukken.
0: Ja, en waar staat hij nou eigenlijk ideologisch? Want hij is minister geweest onder Blair, het nieuwe Labour, de derde weg, samen met het bedrijfsleven, maar ook onder Brown, veel traditionelere linkse minister. Waar staat hij zelf?
1: Ja, hij is de afgelopen 10 jaar, 15 jaar best wel een beetje opgeschoven naar links. Toen hij inderdaad begon als politicus, was hij een beetje een centrum-links, soort van Blair-achtige politicus. Maar hij positioneert zichzelf nu echt wel heel duidelijk aan de linkerkant van Starmer. Dus echt meer traditioneel links. Hij heeft het veel wel over herverdeling van rijkdom, over goedkopere treinkaartjes, lagere energiekosten, aanpakken van de jeugdwerkloosheid, verbeteren van onderwijs. En hij, ja, in dat interview dat ik ooit met hem had, benadrukte hij heel erg dat hij meer ideologische politiek wilde. Dus minder dat pragmatische van Keir Starmer. Hè, want daar stond Keir Starmer heel bekend om, weinig ideologie. En hij wil dus weer een beetje terug naar het ouderwetse linkse idee. Ja.
0: En is hij daarmee dan ook de gedroomde man om de opkomst van Reform, van Nigel Farage, want dat is de grote angst van Labour natuurlijk, om daardoor weggevaagd te worden, om die te stuiten?
1: Daar lijkt het vooralsnog wel op. In die tussentijdse verkiezing die hij dus gewonnen heeft vorige week, heeft die Reform echt met een behoorlijk verschil verslagen. Terwijl Reform eigenlijk een maand eerder nog bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde gebied heel erg gewonnen had. En juist dat volkse imago en ook wel dat meer ideologische, dat spreekt veel Britten wel aan. De vraag is natuurlijk, als hij eenmaal premier is, moet hij zijn beloftes wel gaan nakomen?
0: Ja, kan hij het wonder van Manchester ook nationaal herhalen?
1: Precies, en dat is vaak wat critici over hem zeggen. Hij wordt vaak omschreven als populistisch en ook over het algemeen als wat vaag. In de zin van dat hij heel veel beloftes doet, maar eigenlijk net als Farage van Reform UK. Heel veel beloftes doet, maar niet altijd uitlegt hoe hij dat bijvoorbeeld wil gaan betalen. Of hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat wordt heel interessant de komende tijd om te zien of hij ook echt dat imago van linkse politicus, meer ideologisch gedreven politicus, of hij dat ook echt om kan zetten in beleid.
0: Ja, goed. Dat wordt spannend als hij straks premier wordt. Wat ook wel spannend is dat we dan een Nederlandse First Lady krijgen, hè? Heb ik begrepen.
1: Ja, Mary Frans of Mary Friends van Hill is zijn vrouw. Ze zijn elkaar tegengekomen tijdens hun studie in Cambridge. En zij is Nederlands, ja, dat klopt.
0: Oké, we gaan haar heel snel aan de telefoon proberen te krijgen. Dankjewel, Niels Postumus.

0: Vampire Weekend was dat met Harmony Hall.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, daar gebeuren zoals bekend merkwaardige dingen. Want de uitnodiging staat al even. De Europese Commissie heeft de Taliban gevraagd om naar Brussel te komen voor overleg. De EU wil namelijk afgewezen Afghaanse asielzoekers terug kunnen sturen naar Afghanistan. En dat levert allemaal gedoe op in Brussel. Dus hoogste tijd om contact te zoeken met onze verslaggever Chris Ostendorf. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, de heren, ik neem aan dat er geen vrouw bij is. Zijn ze er al?
2: Het zijn zeker heren. En of ze er zijn, dat is de grote vraag. Ja, alsof het iets is om je op te verheugen, hè, de komst van de Taliban naar Brussel. Ja, maar toch, met die vraag zijn we hier al maanden bezig. Vandaag kwam het wel ineens in een soort stroomversnelling, dit hele verhaal. We kregen ineens toch de bevestiging van de Belgische overheid einde middag dat de visa-aanvraag was goedgekeurd voor 5 Taliban-heren, vertegenwoordigers dus van de Taliban. Het wordt wel een speciaal visum trouwens, maar 1 dag geldig en alleen voor België, niet de hele Schengenzone kunnen ze in. En dus ja, morgen komen hier 5 vertegenwoordigers van een van de meest gehate regimes in de wereld officiële gesprekken voeren met de commissie en gaan wij op zoek naar een vaag hotel, denk ik, in de buurt van de luchthaven Zaventem.
0: Ja, en wie is er op dit idee gekomen?
2: 19 landen hebben dit voorgesteld, waaronder Nederland. Dus mede op verzoek van Nederland gaat de Europese Unie, de Europese Commissie, deze gesprekken voeren. Even toch maar ook de feiten erbij. Het gaat erom het regime dat vrouwen verbiedt om te werken. Ja. Dat meisjes verbiedt om naar school te gaan. Ongelovig gestraft met openbare gezeling. Ik moet ook vandaag terugdenken aan 5 jaar geleden. 15 augustus, ik heb nog wel even opgezocht, 2021. Toen vertrokken de laatste westerse vliegtuigen overhaast uit Kabul. Mensen klampten zich aan het landingsgestel vast van het vliegtuig in een wanhopige poging om dat land te verlaten. Nou, naar dat land willen heel veel EU-landen nu afgewezen asielzoekers weer terug gaan sturen. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten met de Taliban, want die moeten dat mogelijk gaan maken. En dat gaat dus nu gebeuren.
0: Ja, maar nou heb ik begrepen dat de commissie niet officieel wil zeggen hoe en wat en wanneer.
2: Nee, ze doen daar heel geheimzinnig over. Ik heb nog wel de commissie ook vanmiddag gevraagd op de persconferentie. Komen ze vandaag, morgen? Maar ze weigeren dan te zeggen waar en wanneer precies dat gesprek zal plaatsvinden. Ze zeggen dan wel heel nadrukkelijk, we zijn bezig met de voorbereiding. Zou in een hotel moeten zijn, hè? Dus niet in een van de officiële commissiegebouwen, om het een beetje low-key te houden. En de Europese Commissie zegt, we doen het slechts op verzoek van de lidstaten en we gaan alleen technisch werk verrichten. Hmm. En vervolgens zijn het dan de EU-landen zelf die moeten beslissen wie ze gaan uitzetten. En dan zegt de Europese Commissie, ja, dat zou gaan om afgewezen asielzoekers die een gevaar vormen voor de openbare orde. Criminelen dus. Het zijn trouwens wel mensen die ook grote risico's lopen als je ze terugstuurt natuurlijk naar dat land.
0: Ja, want ondertussen krijgen die tolken die voor Nederland werkten hier dus geen verblijfsvergunning. Dus er valt nog wel wat kanttekeningen te maken bij dit
2: Zeker,
0: bezoek.
2: Ja.
0: Dat laat jij ook

0: Ermida van der Wallen van D66. En zij is fel tegen die uitnodiging van de Europese Commissie.
1: Dit betekent dat wij als Europese Unie, dus de Europese Commissie, namens 450 miljoen mensen dit verschrikkelijke regime gaat legitimeren in zo'n beetje het grootste internationale podium dat we hebben, namelijk hier Brussel, het centrum van de politieke economische macht.
0: Maar de Europese Commissie zegt, we nodigen ze niet uit in ons mooie gebouw van de Commissie, we gaan in een hotel met ze praten, zakelijke gesprekken over de techniek. Klopt dat dan niet?
1: Dat begrijpt niemand. Ze zijn hier in Brussel, ze komen met visa's van een Europese lidstaat, in dit geval België, en ze worden uitgenodigd namens Europeanen met de Europese Commissie te praten. Dat is hetzelfde of je dat in een hotel doet of in de Europese Commissie gebouw. Wij geven legitimiteit aan een brutale regime.
0: Toch doet de Europese Commissie dit op verzoek van een groot aantal lidstaten die willen een streng migratiebeleid, afgewezen asielzoekers uit kunnen zetten. En ja, daar heb je gesprekken voor nodig, ook met regimes die je misschien niet welgevallig zijn.
1: Ik wil ook afgewezen criminele asielzoekers terug kunnen sturen, maar dat kun je op een andere manier doen. Net als bijvoorbeeld Duitsland heeft gedaan. Dan zoek je een ander land, een mediator zeg maar, iemand om te bemiddelen. En ga je niet in Brussel zitten voor een theekransje met de Taliban die hun vrouwen, hun meisjes, hun bevolking op zo'n verschrikkelijke wijze onderdrukken.
0: Is het ook denkbaar dat Europa iets terug doet? Want de Taliban kan wel komen praten. Die willen iets daarvoor terug, neem ik aan.
1: Maar natuurlijk, ze komen met een agenda. Wat de Taliban heel graag willen is toegang tot hun ambassades en consulaten hier in de Europese Unie. Ze willen legitimiteit. Ze willen gezien worden als een legitieme partner voor Europese lidstaten.
0: En op dit moment zijn ze dat nog niet. Die ambassades zijn ook nog niet voor de Taliban zelf toegankelijk?
1: Op dit moment is dat niet, omdat wij als Europese Unie de Taliban niet erkennen als de legitieme regering van Afghanistan. Wij noemen ze niet voor niks de de facto autoriteiten van dat land. Maar wat ze willen is hier voet aan de grond krijgen in de Europese Unie. Onder andere om de repressie die wij nu zien in hun land hier voor alle mensen die hebben moeten vluchten kunnen doorzetten.
0: Nu bent u van D66... In Nederland zit D66 in de regering. Dit gesprek met de Taliban vindt mede op verzoek van Nederland plaats. Hoe kan dat?
1: Het gebeurt op verzoek van het vorige kabinet. En het huidige kabinet heeft gezegd dat ze willen een beetje hulp voor het geval van afgewezen criminele asielzoekers. Maar dat in principe dat niet in Brussel hoeft plaats te vinden.
2: Ja, een beetje hulp bij het mogelijk terugsturen van afgewezen asielzoekers. Is dat wat de voorstanders van deze gesprekken willen?
0: Zeker, die hebben die hulp nodig en technische voorbereiding. En die voorstanders, dat zijn er trouwens heel veel. Hè. De 19 Europese landen willen dit. Veel rechtse partijen in Europa willen dit. Het is wel trouwens opvallend hoe iedereen zich vervolgens wel verschuilt als we vragen om dat toe te lichten. Want als het concreet wordt, willen ze liever niet voor de camera verschijnen. De Belgische minister van asielzaken bijvoorbeeld, Van Bos uit, die dringt al heel lang aan op het mogelijk maken van dit soort gesprekken. Hmm. Maar ons verzoek om een interview, dat wijzen dan af met als argument, ja, dat hele thema ligt wel gevoelig binnen de regering, dus dit willen we dan verder niet aanblazen, zoals dat op het Vlaams heet. Hmm. Maar ja, ook de belangen van Nederland die zijn heel duidelijk. Hè. De grootste groep asielzoekers in Europa zijn op dit moment Afghanen. En alleen al afgelopen jaar in de Europese Unie zijn er 36.000 asielverzoeken van Afghanen afgewezen. Dus ja, de Europese Unie wil die mensen graag uitzetten. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten. En dat willen heel veel partijen en landen.
2: Ja, en dat ze daar dan niet voor de camera of jouw microfoon voor willen praten, betekent dat het allemaal heel gevoelig ligt in Europa?
0: Zeker, het hele terugkeerbeleid, het hele asielbeleid is gevoelig en super actueel. Dat bleek deze week ook op twee plekken, en in het Europees Parlement en op de Europese top. Eerst even het Europees Parlement. Daar was vorige week de finale stemming over dat nieuwe terugkeerbeleid, om ook terugkeerhubs te kunnen inrichten buiten de Europese Unie.
2: Ja.
0: Nou, dat werd bij de stemming echt een ordinaire schreeuwpartij. Met de ene kant van het parlement werd geschreeuwd send them back, en links schreeuwde terug met shame on you. Dus dat was best wel heftig hoe dit debat wordt gevoerd.
2: Ja. En toen was daar opeens Emmanuel Macron.
0: Ja, die mengt zich ook in dit debat. Maar wel opmerkelijk, want hij is een groot voorstander van streng migratiebeleid. Maar op de EU-top, afgelopen vrijdag was dat, nam hij echt wel scherp afstand van landen die heel erg enthousiast zijn over die terugkeerhubs, zoals Nederland daar een groot voorstander van is. Want 19 landen hebben gevraagd in een brief aan de Europese Commissie om met EU-geld die uitzetcentra te gaan bouwen buiten de Europese Unie. Aha. En Macron zei op de top, dat heeft niets te maken met Europese waarden. Luister maar.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite.
0: Veel succes, zegt Macron, met de geloofwaardigheid.

0: waardigheid van je Europese Unie. Als je Europees geld, wat bedoeld is voor investeringen in betere relaties met Afrikaanse landen, als je dat geld gaat inzetten voor het bouwen van uitzetcentra, zodat ze daar onze problemen kunnen gaan oplossen. In wat voor wereld leven we, zei Macron ook nog eens. Dus nou ja, dat is een beetje de toon van het debat op dit moment.
1: Ik vind dat een goede vraag, die vraag van de president. Dankjewel, Chris Ostendorf. Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit Bangladesh, waar ze heeft gewerkt in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, bij de stad Cox's Bazar. Daar wonen uitsluitend Rohingya, mensen die uit hun land, Myanmar, zijn verdreven. Niet bepaald de fijnste plek om te wonen in deze wereld, zal ik maar zeggen. Goedenavond, mevrouw van den Berg.
2: Goedenavond.
1: Of zal ik Mona zeggen?
2: Mona is goed.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik zeg het grootste kamp van de wereld. Hoeveel mensen wonen daar?
2: Meer dan 1 miljoen Rohingya's wonen daar, verdeeld over 33 kampen, die allemaal eigenlijk naast elkaar liggen.
1: En hoe ziet dat eruit?
2: Ja, het is bijna niet onder woorden te brengen. Het is echt afschuwelijk. Het is een heuvelachtig terrein waar mensen een onderkomen hebben van bamboe en zeil. Hmm. En ja, dat is heel kwetsbaar voor moezonregen en aardverschuivingen en overstromingen. En toen ik daar was, was het 45 graden. En het, ja, de ontlasting zie je eigenlijk lopen. Ook eigenlijk de hutjes in. Het is afschuwelijk. Ik ben in veel vluchtelingenkampen geweest, maar dit was wel echt chockerend.
1: Ja. Dit zijn mensen, ik zei het al even, Rohingya, die verdreven zijn na moordpartijen in 2017 in Myanmar. Ruim 1 miljoen mensen. De regering van Bangladesh is verantwoordelijk voor dit kamp. Maar betekent dat dan dat er niets voor die mensen gebeurt? Dat men heeft gezegd, nou, hier mag je gaan zitten, zoek het verder maar uit?
2: Nou, er zijn heel veel hulporganisaties in het kamp.
1: Ja.
2: Zeg maar, als journalist kom ik het kamp niet in. Dus ik heb. Cordate heeft voor mij dat mogelijk gemaakt om die accreditatie te krijgen. Mm. En die hulporganisaties die doen wat ze kunnen, maar mensen zijn daar compleet afhankelijk van. En zoals iedereen weet, is de financiering behoorlijk, de kraan behoorlijk dichtgedraaid. Dus,
1: onder andere door de Amerikanen die USAID hebben afgeschaft. Ja.
2: Ja, de voedselhulp is heel schaars. Mensen moeten leven van $6 per maand. Ja. Dus.
1: Je bent fotograaf. Je ging daarheen om te fotograferen. Wat was het plan? Wat wilde je in beeld brengen?
2: Het is eigenlijk onderdeel van een groter project. Stille wonden van een oorlog. Waarbij ik overlevers van conflictgerelateerd seksueel geweld in beeld breng.
1: En conflictgerelateerd seksueel geweld? Dus ja, in oorlogssituaties?
2: In oorlogssituatie, ja. Seksueel geweld als wapen.
1: Als wapen. Hm.
2: Waardoor heel veel vrouwen en meisjes uit Myanmar zijn verdreven. Dat werd als wapen ingezet. En hen wilde ik eigenlijk in beeld brengen. En als onderdeel van een groter project waar ik al 3 jaar mee bezig ben.
1: Ja, want je zegt in Myanmar zijn ze misbruikt. Door wie werden ze daar misbruikt? Door de militairen die ze aanvielen?
2: De Myanmarese militairen eigenlijk, het leger.
1: Ja, ja. En wat vertellen ze? Nee, laat ik het anders vragen. Hoe vind je die vrouwen? Het lijkt me dat je daar niet mee te koop loopt.
2: Nee, daar ben ik al heel lang mee bezig van tevoren. Om dat te regelen. En nou, Cordate heeft mij gewoon heel erg geholpen. Want die hebben allemaal programma's die op gender-based violence zijn gericht.
1: Hmm.
2: En van tevoren al vrouwen ingelicht over mijn komst. En die vrouwen die hadden toegezegd om mee te werken. En dan ga ik met een vrouwelijke tolk langs de hutjes van de vrouwen waar ze wonen. Om het uit te leggen en hen vast te leggen in hun eigen context. Want dat is wel belangrijk om dat te laten zien.
1: Want wat leg je dan precies uit? Wat zeg je dat je kon doen?
2: Ik leg uit waar ik mee bezig ben met het project. Dat ik het onderwerp conflictgerelateerd seksueel geweld heel graag op de internationale agenda wil zetten. Dat de geschiedenis zich blijft herhalen. En dat ik hen zichtbaar wil maken. Hmm. En ja, zij willen dat ook heel graag.
1: Ja. Ja. Begrijpen die vrouwen dat? Begrijpen ze de context? Begrijpen ze dat wat hun overkomen is, dat een wapen is geweest wat ingezet wordt in die strijd?
2: Daar wordt niet over gepraat. Hmm. Het stigma is zo groot dat dat wordt... Ik vraag ook nooit naar het trauma, omdat ik trauma niet wil laten herbeleven.
1: Je vraagt niet wat is er precies gebeurd?
2: Nee, mm-hmm. Nee. Als ze erover willen vertellen, dan is dat natuurlijk... sta ik daar helemaal voor open, maar ik ga die vraag niet stellen. Want ik laat het trauma niet herbeleven. Ik ben even binnen en ik ga weer weg en zij zitten... met het trauma. Ja, dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
1: Nee. Is er één vrouw die je speciaal is bijgebleven?
2: Wat heel schrijnend is, is dat ze al overleven zijn van het conflictgerelateerd seksueel geweld. En dat intieme terreur binnen het kamp enorm groot is. Dus de vrouwen zijn binnenshuis niet veilig, maar buitenshuis ook niet.
1: Want wat je net beschreef aan omstandigheden, dat alleen al is onveilig. Natuurlijk.
2: Dat is onveilig. Ja. Maar goed, zij leven ook in vastgoed geroeste patriarchale normen die van toepassing zijn. Hè, dat is niet alleen daar zo, maar dat is wereldwijd. Door de afhankelijkheid en de armoede en de bewegingsonvrijheid wordt dat natuurlijk nog meer versterkt. En één vrouw die liet mij haar verwondingen zien die ze 2 uur voordat ik kwam had opgelopen, omdat haar man haar heel erg had mishandeld. En ze wilde heel graag dat ik dat vastlegde om dat aan de wereld te laten zien.
1: Ja, ja. Ik las op je website dat onderdeel van je project, of misschien wel het voornaamste doel, is dat je wil dat er goede hulp komt voor dit soort vrouwen in deze omstandigheden. Ja. Hoe is dat hier? Is er iets van hulp?
2: Dat is heel schaars, omdat het stigma ook zo heel groot is. Dus het is heel moeilijk om voor vrouwen om daarover te praten. Omdat er heel veel schaamte en victimblaming plaatsvindt. Maar nogmaals, dat is niet alleen in dit kamp, dat is wereldwijd het probleem.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe zou die hulp wel georganiseerd moeten worden? Wat is het belangrijkste?
2: Dat is eigenlijk economische hulp. Hè? Want ik vraag aan eigenlijk alle vrouwen, wat is gerechtigheid voor jou? Wat moet er gebeuren? Mm-hmm. En soms is die vraag eigenlijk te ingewikkeld. Want het enige wat zij willen is geld, onderwijs voor hun kinderen. En dat het hun kinderen niet overkomt. Dus die economische ondersteuning en reparations is eigenlijk essentieel voor vrouwen.
1: Want iets van traumaverwerking, daar komen ze niet eens aan toe om over na te denken.
2: Nee, want die eerste levensbehoefte moet eerst vervuld worden. Ja.
1: Ja. Ja. Nou hebben we het over foto's. Dat is namelijk waarvoor je daarvoor heen ging. Wanneer zijn die te zien?
2: Het is bedoeld voor het boek wat volgend jaar op 19 juni uitkomt. 19 juni is de dag eliminatie conflictgerelateerd seksueel geweld.
1: Ja.
2: En dat boek dat omvat dus 20 landen waar ik dan geweest ben om overlevers zichtbaar te maken. Maar ik hoop dat dit onderdeel van Cox's Bazaar, omdat dat enorme indruk op me gemaakt heeft, eerder gepubliceerd kan worden. Maar goed, daar ben ik nog mee bezig, want ik ben pas gisteren teruggekomen.
1: Oké. Ja. Nee, dan heb je nog even wat anders. Dat begrijp ik. Goed. Kom over een jaar vertellen als het boek er is.
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Heel graag. Ja. Dankjewel, Mona van den Berg.

0: Isabelle Pierre was dat met Le temps est bon. En dat geldt in ieder geval voor het Franse elftal. Want ik zeg dat even voor de mensen die met pijn in het hart nu naar het oog luisteren. En niet naar Frankrijk-Irak kijken. Het staat 1-0 voor Frankrijk en het is bijna rust. De Franse dichter Charles Baudelaire noemde het een soort buitenshuis zijn en je toch overal thuis voelen. Flaneren als een speelse manier om naar de wereld te kijken en er ook voor verborgen te blijven. Dat klinkt allemaal best een beetje cryptisch. Dat gaan we uitleggen, want over de kunst van het soms doelloos rondslenteren door een stad schreef Christian Weitz het boek Flaneren kun je leren. Christian Weitz, welkom.
1: Dank je.
0: Ben je zelf een goede flaneur?
1: Ik heb dat wel moeten leren, want ik geloof dat ik dat juist niet van huis uit heb gehad. Ik kom juist uit een gezin waar rust, reinheid, regelmaat heel erg heerste. En flaneren is natuurlijk het omgekeerde. Dat is dat je een stad ingaat en doelloos links, rechts, rechtdoor. Maakt niet uit, je gaat maar kijken waar het toeval je brengt. Ja. En bij ons was alles vrij sterk gestructureerd. Dus misschien dat ik er daarom ook zo van hou. Zelfs op vakanties, dan maakten we die wandelingen. Mijn vader moest dat helemaal uitgestippeld hebben. Je mocht niet van je pad afwijken. Als een foto gemaakt moest worden, kwam in een notitieboekje de cijfers van de diafragma te staan. Alles bijhouden, controle hebben over de dingen.
0: En flaneren is, wat is het? Is het controle loslaten?
1: Als je in het woordenboek kijkt, wat mensen zich erbij voorstellen tegenwoordig, dat lijkt een beetje op wat je net in deze muziek ook hoort, dat ronddartelen over een boulevard, zomeravond, een linnen pak aan.
0: Precies, zit mijn jasje goed.
1: Zien en gezien te worden.
0: Ja.
1: Maar Baudelaire, eind 19e eeuw, de dichter, die noemde hem al, die had daar een ander idee van. Daar was het nog niet zozeer het gezien worden, maar het zelf zien. Je moest je eigenlijk een beetje oplossen in de massa. Mm. En de massa was toen eind 19e eeuw eigenlijk iets betrekkelijk nieuws. Je kreeg die grote boulevards in Parijs, je kreeg de warenhuizen. De moderniteit begon en dus ook een ander soort observator. Iemand die daar doorheen loopt en incognito in de mensenmassa dingen ziet, waarneemt, sferen proeft van een stad.
0: Betekent dat dat het flaneren ook daar zijn oorsprong vindt bij het ontstaan van die massaliteit?
1: Ja, het is echt iets van een modern begrip, zoals Baudelaire het beschrijft. En later Walter Benjamin in Berlijn heeft dat nog eens verfijnd en uitgewerkt. Maar het heeft echt met de opkomst van de moderne stad te maken.
0: Hmm. Nou zeg je in het boek, je geeft een aantal lessen. Hè? Flaneren kun je leren heet het ook. En je geeft een aantal lessen in het eerste verhaal in het boek, het eerste essay.
1: Ja.
0: Les 1 is dwing jezelf tot doelloosheid. Je zei er al iets over, hoe moeilijk is dat?
1: Ik kwam erachter dat dat heel moeilijk was. Deze essays zijn grotendeels in NRC verschenen. En dit was een van de eerste essays die ik daar schreef. Dat was op zaterdag van gokken. Ja, zo'n wat langer stuk schrijven. En toen was net in mijn straat in Den Haag, die was helemaal opgebroken. En ze waren riolering aan het vervangen. Dat duurde een week lang. Dus ik moest het huis uit en de hele dag wegblijven. En dan ga je een beetje door die stad rondslenteren. En dan kwam ik erachter dat het heel moeilijk is om in een stad te zijn en echt geen doel te hebben. Als je op vakantie bent, ben je ook altijd wel doelgericht ergens naar op weg.
0: Een restaurant of een café.
1: En Den Haag is een hele goede stad hiervoor, omdat het uit verschillende wijken bestaat die allemaal hun totaal eigen sfeer hebben. Als je Duindorp is weer anders dan de Schilderswijk of Laak of het Statenkwartier. Den Haag is echt verdeeld in allemaal hokjes. Als je iedere 100 meter begint Den Haag opnieuw, zegt Harry Jekkers. En dat voel je. En dan was ik ook benieuwd van, en dat is dus wat je als flaneur gaat doen. Niet naar de bekende dingen, Hofvijver, monumenten. Maar je gaat kijken van, hey, waar ligt dat eigenlijk aan dat die sfeer opeens verandert? Waar zit de grens daarvan? Ligt het aan de huisnummers? Ligt het aan de betegelingen? En dan ga je opeens allerlei dingen opvallen. Ook mensen die je ziet.
0: Maar is dat dan nog wel doelloos? Want dat lijkt dan weer bijna op sociologisch onderzoek.
1: Dat is natuurlijk de vraag altijd met dit soort dingen van ik zeg, je bent doelloos onderweg, terwijl eigenlijk als je het bewust gaat doen, is jouw doel ook om een soort ervaring te hebben, een esthetische ervaring.
0: Je moet de sfeer voelen, zegt Baudelaire.
1: De sfeer voelen en dat verrijkt je dan. Dus dan kun je zeggen, ja, dan heeft het toch weer nut. Maar niet op een hele directe manier.
0: Nee. Je noemt het ook een soort fysiek swipen en scrollen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat doelloos bezig zijn, dat zijn we helemaal ontwend. Zeker in Nederland, denk ik. Als je van bovenaf zit, zie je al dat als een ruitjesvel en alles is efficiënt geordend, heel erg gestructureerd. Vandaag nog een stuk geschreven over een wijk waar een kwam in protest omdat een stoep 20 centimeter breder of minder breed en alles uitgetekend. Mm-hmm. Even zien.
0: Swipe en scrollen.
1: En waar we dat nog wel doen, dat doelloos bezig zijn, dat is online swipen, scrollen, wegjes inslaan. Maar ik denk dat dat ook is omdat dat relatief veilig is. Daar kun je geen frictie tegenkomen. Dat is gladjes er doorheen gaan. En zo doelloos en toevallig is dat ook weer niet, want je zit gevangen in een algoritme. Dus ik zou denken, ga dat wat je online doet, ga dat nog een keer in het echt doen.
0: Is het daarmee ook een soort tegengif tegen het altijd maar op je telefoon zitten?
1: Ja, dat denk ik zeker. Je ziet zelfs nu, als ik was een paar weken terug in Florence en dan moet ik van A naar B. Dan zie ik iedereen die is ook van A naar B aan het gaan. En die hebben die telefoon in de hand om dat blauwe bolletje van Google Maps te volgen. Terwijl, leg dat eens weg, die stad. Florence is niet zo groot. En daar moet je juist een beetje met Italië moet je juist met een omweg bij de dingen komen. De Italianen zijn helemaal niet zo rechtlijnig. En juist in de marge kom je vaak de interessantste dingen tegen. In dit boek staan ook kleine reportages die ik voor NRC maakte. Dan ging ik altijd het land in. En dan kwam ik, nu met die hitte moet ik er weer aan denken. Kwam ik hier een bolleboer tegen die problemen had met het irrigeren van zijn land, wat dan niet mocht. De kleine verhalen in de marge vind ik altijd veel interessanter dan het grote geopolitieke nieuws.
0: Ja, en daarbij dus het toeval een kans geven vooral. Je hebt het over Italië en je zegt, de Italianen zijn helemaal niet zo gestructureerd als wij. Betekent dat Italianen bijvoorbeeld, of Fransen, Baudelaire als voorbeeld, dat die beter zijn in flaneren dan wij? Is het een cultureel bepaald ding?
1: Ik denk het wel. Wij Nederlanders zijn toch echt een land van, kijk eens naar de Rotterdamse haven, dat zo'n gestructureerd ding is. En dat hele land van ons is eigenlijk, Michel Houellebecq heeft een keer ergens geschreven, Nederland, dat is eigenlijk geen land, dat is een bedrijf. En dat met schakeldozen en dingen. Dus ik denk dat met name voor de Nederlanders, die hebben hier enorm veel te leren bij dat doelmatige even loslaten.
0: Ja. En is dat ook iets wat in de tijd gegroeid is? Zijn we het verleerd? Konden we het vroeger, denk je, beter?
1: Ja, we vroeger we als land. Ja. Nou, misschien kun je zelfs zeggen, we vroeger als kind. Toen waren we altijd aan het spelen. En nu is het, want je zou het ook, die essays gaan ook over dingen als spelen en tot spel komen. En dat vinden we heel ingewikkeld nu, want om dat toe te laten in ons leven. Terwijl voor een kind is dat heel natuurlijk om gewoon je interesse achterna te gaan. Dan is daarin te duiken, dan is daarin. En ik denk dat we dat wat meer moeten durven toelaten. En dat je daarbij dus ook accepteert dat het wel eens misgaat. Je loopt een steeg in en daar is het niet zo mooi. Het gaat er ook niet om dat het hierdoor opeens alles beter wordt. Het gaat er juist om dat je ook accepteert dat je per toeval eens een keer een restaurant binnenstapt, dat je niet vooraf bij Google Reviews hebt gekeken. En dan valt het ontzettend tegen. En dan wordt het onverwachte, als het een keer goed gaat, wordt ook groter. Dus het gaat je leeft wat intenser.
0: Ja, ik zie nu, kijk een beetje uit op wat hier aan bureaus en nieuwsvloer. Zo. Kan je op zo'n nieuwsvloer ook flaneren, denk je?
1: Ja, lastig hoor. Het helpt wel als de fysieke omgeving een beetje elegant is en een beetje meebeweegt. Dat moet je misschien toch ook in Italië zijn met die mooie renaissance architectuur. Alhoewel, het is, op een bepaalde manier is het hier ook rommelig genoeg. Dus we kunnen het dus gaan proberen straks.
0: Ja, en moet ik me dan speciaal goed aankleden of doet dat er eigenlijk niet toe?
1: Nou, je moet juist onopvallend gekleed zijn. Dus niet te armoedig, niet te rijk. Een Italiaanse kleermaker heeft een keer tegen mij gezegd, wanneer is een man goed gekleed? Hij moet een schoon overhemd hebben en gepoetste schoenen. En dat vind ik nog altijd een goed advies. Om op die manier gekleed te gaan. Dat is het ideale outfit tenue voor een flaneur.
0: Oké. Christian Weitz, dank je zeer. En het boek Flaneren kun je leren ligt morgen in de winkel. Dit was het Oog. Zometeen bij Nooit meer slapen, Hans Dorenstein. En morgen zit hier Wilfried Hiel.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, een hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: De stok is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: NPO Radio.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32.